0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers en hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags Park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

stelt. Of iemand die je... Ik ben geen mens die hoge eisen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Middy is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Middy speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei!

0: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Zometeen in Westwoord Wakker bladeren we in de ochtendkrant. Het nieuws van 6 uur met Reinoud Roemer.
7: Erfgoedorganisatie Boei heeft het hoogste bod uitgebracht op de Seyss-Inquart-bunker bij landgoed Klingendaal. Toch krijgen ze de bunker niet uit de Tweede Wereldoorlog, omdat de organisatie zich niet aan de regels zou hebben gehouden. Bij de rechter proberen ze het oorlogsmonument alsnog in handen te krijgen. Het Hoogheemraadschap van Delftland heeft de bedrijfsnaam bekendgemaakt van een teler die illegaal blijft lozen. Het is Meerkan BV in de gemeente Midden-Delftland. Na steeds hogere dwangsommen en controles is Meerkan niet gestopt met de illegale lozingen, zegt het waterschap. En bijna 2 jaar nadat op camerabeelden 3 jonge otters in Meijendel werden vastgelegd, blijkt het dier zich ook daadwerkelijk in het natuurgebied te hebben voortgeplant. Uit DNA-onderzoek van 15 verschillende otterdrollen zijn 3 verschillende otters geïdentificeerd. Meer regionieuws 6:30, nu hoor je het andere nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: daar zijn we dan weer. En ja, Jorien, jij natuurlijk nieuwe haartjes.
1: Ik heb nieuwe haartjes.
0: Ja. Ja. Gisteren is dat voor elkaar. Ja. Jij was naar de kapper. Ja. Ik tegelijkertijd naar de tandarts. En daar zijn we dan weer. En ja, Jorien, jij natuurlijk nieuwe haartjes.
1: Ik heb nieuwe haartjes.
0: Ja. Ja. Gisteren is dat voor elkaar. Ja. Jij was naar de kapper. Ja. Ik tegelijkertijd naar de tandarts.
1: Dus we zijn helemaal weer.

0: wel op zich wat van afstaan.
1: Mag je op zich wel houden, denk ik.
0: Ja.
1: Ik ben wel 's ochtends nu dan minder lang bezig met mijn ochtendritueel. Want ja, ik moest steeds door die klitten heen. Hoe langer het is, en zeker als je het dan al een tijdje niet hebt geknipt, dan wordt het een beetje dood aan de onderkant. En dan duurt het 10 minuten voordat ik het heb gekamd.
0: En dat is ook grappig, want je was echt vroeg vanmorgen.
1: Ja, ik was echt vroeger.
0: Dus dat helpt.
1: Ja.
0: Nou, ben jij nog ergens, is er bij jou nog iets verbeterd in?
2: Lichamelijk ben ik volledig in orde als ik het helemaal goed heb. Voor zover ik het kan zien. Maar ik wist niet dat het vergoed werd, dat witte van die tanden. Maar dat komt natuurlijk, dat is bekende Nederlanders.
0: Ja, daar doen ze dat dan extra bij natuurlijk. Omdat je moet dan toch, als je je radio echt nu helemaal echt scherp op de zender zet, dan zie je ook zo'n ster naar buiten komen. Ja. Dat is wel wonderbaarlijk hoor. Ja, leuk hè?
2: Nou, het ziet er goed uit.
0: Ja, nou, heel fijn.
1: Heb je gezegd tegen de zorgverzekeraar dat je voor de tv werkt?
0: Ja. Nou, binnenkort is dat natuurlijk zo, want ze zijn nu een hele nieuwe studio aan het bouwen.
1: Ja, dat is waar.
0: En dan worden we omringd door camera's en dan elke ochtend ploing. Dan zie je ze niet weer over dat scherm heen komen. Dus
2: ja,
0: dat,
2: maar dan moet je wel iemand hebben die ook grappen maakt.
0: Ja. Ja, Reinhard is eventjes op dit moment koffie aan het halen, maar dat komt uiteindelijk komt dat gewoon voor elkaar.
1: Ah, daar is hij.
0: Oh, daar is hij net.
1: Nou, gooi er maar een grap
0: even
1: uit.
0: Een leuke grap eventjes, Reinhard, even.
1: Ja, hij doet nu mimiek. Dat heb je weinig aan bij de radio, maar bij Lachgolsrot.
0: Nou,
1: ja.
0: Als dit binnenkort wordt uitgezonden.
2: Dit is leuk, dit vind ik al leuk.
0: Dit is al leuk. Hoge kijkcijfers, mensen. Oh, we kunnen het namelijk zachter.

0: Seal and Crazy. 13 voor half 7 is het geworden hier op Radio West. In West wordt wakker. De redactie is helemaal al up and running, hoor, trouwens, mag ik melden. Ja, dat dus. Wie gaat er nou uit? Is dat onze collega Ludo? Want die staat ook in de krant.
1: Ja, staat ook in de krant.
2: Onze huismeester.
0: Onze huismeester. Ja.
1: Doen we een andere keer.
2: Echt een leuke foto ook
0: heel
2: in
0: leuk.
2: Het AD.
0: Maar... helemaal zoals die is. Maar die heb je er dus nu uitgestuurd.
2: Het is wel door midden. Ja, dat is jammer.
0: Zonde. Ja.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: Ik zal ook nooit weten waarom die in de krant
0: staat. Nou, hij zit dus in de champignons, hè, zit hij.
2: Ja, in de paddenstoelen.
0: Of in de paddenstoelen,
2: ja,
0: die kleest hij.
2: Ja, inderdaad. We zijn met een verslaggever ook wel eens bij hem langs geweest. Echt heel leuk. Het is een soort hobby begonnen, maar helemaal uit de hand gelopen.
0: Ja, maar het is echt uit de hand gelopen. Want ik zie dat hij door een foutje met 200 kilo zit opgescheept. Tot over zijn oren zit hij in de oesterzwammen. Door een kleine inschattingsfout bij de bestelling.
1: Schat, eten champignonburger vanavond. Ja. Trouwens, morgen ook.
2: Ja.
0: Als ze niet snel geoogst worden, kunnen ze zo de prullenbak in. Dus Guido heeft een probleem. Dus heb jij nog een oesterzwam nodig?
2: Nou, ik lust er wel een.
0: Voor mij. Ja.
1: Nou, zwammen is voor jou niet zo bijzonder, toch?
2: Nou.
1: Zwammen, dat lukt je wel.
2: Ja, wat bijzonder eigenlijk. Nou,
0: dit is een heel verhaal.
2: Nou, laten we hem een keer uitnodigen weer.
0: Ja, dan kan hij erover vertellen inderdaad.
2: Ja, precies, ja.
0: Staat er nog meer nieuws in de krant?
2: Ja, nou ja, de Albert Heijn die kan wel wat oesterzwammen gebruiken. Want daar dreigen lege schappen. Het Albert Heijn waarschuwt ervoor. Bijvoorbeeld op de voorpagina van de Telegraaf. Maar alle kranten schrijven hierover. De komende dagen als gevolg van een cybersecurity incident bij het bedrijf. Gisteren werd bekend dat meerdere distributiecentra het werk daardoor stilleggen. Naar verwachting blijven diepvriesproducten, brood en langer houdbare producten beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit, staat in de verklaring van het bedrijf. Albert Heijn zegt geen online bestelde boodschappen te kunnen bezorgen. Wat de oorzaak van die storing is, dat is nog niet helemaal bekend. Maar er wordt toch wel heel erg gedacht aan een hack. Dat cybercriminelen geprobeerd hebben om binnen te komen. En de CEO van Albert Heijn die zei gisteren ook dat ze daarom uit voorzorg maar alles plat hebben gelegd om toch heel veel schade ook te voorkomen. Nou, de websites staan daardoor ook uit de lucht van de Albert Heijn, van de Ethos en ook de Gal en Gal. Want dat hoort allemaal bij hetzelfde concern.
0: Dachten jullie ook niet gisteren hoe kwetsbaar we zijn? Ook met de voedselvoorziening dan. Als je dat in Frankrijk ziet, waar dan de temperaturen van alle vrieskisten en koelkasten van de grote supermarkt op 50 graden zijn gezet. Die vlogen gewoon in brand. Alles bedorven natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik bedoel, nu is het alleen dan bij Albert Heijn. Maar zijn er toch eens voor dat je dit gewoon voor elkaar bokst bij alle supermarkten, grote supermarkten?
2: Nou, zeker, ja.
0: In een paar dagen zit je in de shit.
1: Ja, drie dagen, denk ik. Je houdt de drie dagen vol, ja.
2: Ja, binnen een paar dagen zijn de schappen leeg dus.
0: Ja.
2: Inderdaad. Dus wat dat betreft is het goed. Ook al is het niet eens ineens een noodsituatie, maar om toch zo'n noodpakket met wat eten achter de hand in de kelder te zetten.
0: Ja, en als je dan toch een beetje wat minder kan eten, dan zet je toch die noodradio aan, want dan merk je het misschien niet.
2: Nee, dan verzachten we de pijn. Ja. Ja.
0: Nee, maar het is in dat opzicht misschien wel goed dat dit gebeurt, dat je toch even met je neus op de feiten wordt gedrukt. Ook bij zo'n aha.
2: Ja.
0: Dat is toch zeggen aha.
2: Het heeft heel veel consequenties gelijk in korte tijd.
0: Ja, vind ik wel.
1: Het is een aha-erlevenis.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En je zet de noodradio hard om je eigen maag niet te horen
0: niet
1: knorren.
0: Te horen knorren.
1: Dat is het.
0: De
1: ANWB sluit zich aan bij het verzet tegen de omstreden de Belgische tolplannen. Telegraaf schrijft erover. De Belgen zijn van plan om in mei 2027 een vignet voor automobilisten in te voeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar voor dat vignet. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. We brengen deze wens over aan de Belgische politiek en vragen daarnaast de Europese Commissie om een uitspraak te doen over de plannen, zegt Mike Pinkaerts, belangenbehartiger bij ANWB. Maar we hebben toch in Nederland ook een tolweg? Dan is nooit de Benelux helemaal...
0: In Zeeland?
1: In Zeeland, ja. Die is nog niet zo lang geleden heb ik daar twee bekeuringen. Nee, laat maar. Je moet dat wel op tijd betalen namelijk, want anders dan...
0: Je hebt daar een hoge tol, heeft dat
1: gehad. Ja, dat is de tol van de roemer, denk ik.
0: Ja.
1: Belgische politici hebben aangegeven dat ze hun eigen automobilisten willen compenseren voor de lastenverzwaring op het wegennet. Pinkaerts zegt, vergelijkbare plannen van Duitsland werden teruggefloten na behandeling door de commissie. Onder meer Luxemburg, de provincie Zeeland, daar hebben we hem. En het kabinet kijken met veel argusogen naar de Belgische plannen. De ANWB, de machtige belangenbehartiger van autorijdend Nederland, sluit zich nu dus aan bij dat verzet, schrijft de Telegraaf.
2: Het is ook wel echt bizar natuurlijk dat je dan moet betalen om over echt hele slechte wegen te rijden.
1: Ook nog eens, ja.
0: Ja, maar we betalen dus dat die wegen dan straks beter worden.
2: Oh, dat is,
0: we investeren eigenlijk in onze eigen wegligging.
2: Ja, ja, nou ja, wat dat
0: min of meer.
2: Ja.
1: Of we dat nog mee gaan maken, levert
0: nee,
1: er wel.
0: Dat weet ik ook niet, maar dat is, ja, heel goed. Misschien dat je binnenkort in Nederland wel een soort tunnelbonus betaalt ook.
2: Ja.
0: Dat je dan in ieder geval, als je maar flink betaalt, dat de kans dat de brug instort waar je overheen rijdt steeds kleiner wordt.
2: Ja, het zou wel goed zijn in ieder geval als ze dan verbeterd worden.
0: Een soort omgekeerd gevarengeld.
2: Ja.
0: Linda de Mol, die wordt geïnterviewd in de Telegraaf. En daar vertelt ze dat ze toch weer bezig is om een nieuwe zaterdagavondshow te ontwikkelen. Ze wil het blijven proberen. Het is natuurlijk niet makkelijk in televisieland. Want ja, lineaire televisie, daar wordt minder naar gekeken. Toch wordt er nog wel altijd het meeste geld mee verdiend als de kijkcijfers goed zijn. En ze heeft zelf natuurlijk een programma gemaakt, Miljoenenjacht. Daar bleven zondagavond opnieuw ruim 1,3 miljoen mensen voor thuis. En dat is echt een fantastische score hoor in deze tijd. Als je nog boven het miljoen weet te komen. Maar ja, het is moeilijk, want er moeten meer programma's en series gecreëerd worden die dan op streamingsplatforms als Videoland te zien kunnen zijn. Dat kost een hoop geld en daardoor kan je maar niet zomaar los met allemaal hele grote shows. Toch is ze wel bezig. Briljante breinen had ze uitgevonden. En dan kijken jullie me beide aan, pardon, wat? Want hij heeft niet zoveel mensen.
1: Nee, wij hebben het idee dat we geroepen worden.
0: Ja, dus
1: briljante breinen.
0: Ja, dat zeker. Ja. Maar dan ben je te laat, want het is gestopt. Oh. Dus ze is nu een nieuw programma aan het ontwikkelen. Dat is hartstikke moeilijk, dat weet ik. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Ja, dat is in dat soort shows eigenlijk ook zo.
1: Leuke naam voor een programma. Wie niet waagt, die niet wint. Dat wordt een zaterdagavondshow.
2: Het is gewoon de hint, is dit. Ja, denk het ook.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: 6:55. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
6: Dag Tjeerd, goedemorgen. Goedemorgen Jorinda.
7: Goedemorgen.
6: Erfgoedorganisatie Boei heeft het hoogste bod uitgebracht op de Seyss-Inquart-bunker bij landgoed Klingendaal. Toch krijgen ze de bunker uit de Tweede Wereldoorlog niet, omdat de organisatie zich niet aan de regels zou hebben gehouden. Bij de rechter proberen ze het oorlogsmonument alsnog in handen te krijgen. Een pannenkoekhuis of een escape room in de bunker, dat is het schrikbeeld voor historische organisaties als dat de nieuwe bestemming zou worden. De Seyss-Inquart-bunker ligt op de grens van Wassenaar en Den Haag en werd in de oorlog gebouwd om de nazi-topman Arthur Seyss-Inquart te beschermen. Het Hoogheemraadschap van Delftland heeft de bedrijfsnaam bekendgemaakt van een teler die illegaal blijft lozen. Het is Meerkan BV in de gemeente Midden-Delftland. Meerkan teelt vruchtgroenten zoals komkommers, paprika's en pepers. Bij verschillende vestigingen van het bedrijf stelde Delftland illegale lozingen vast. Na steeds hogere dwangsommen en controles is Meerkan niet gestopt met de illegale lozingen, zegt het waterschap. Bijna 2 jaar nadat op camerabeelden 3 jonge otters in Meijendel werden vastgelegd, blijkt het dier zich ook daadwerkelijk in het natuurgebied te hebben voortgeplant. Ook is voor het eerst het DNA van een mannetje aangetoond. Tweetal blijkt een klein vrouwtje als jong te hebben. Uit DNA-onderzoek van 15 verschillende otterdrollen zijn 3 verschillende otters geïdentificeerd. Otters stellen hoge eisen aan hun leefomgeving en komen alleen voor in gebieden waar het water schoon is en met voldoende voedsel en rust, zegt Amy van Nobelen. Laat zien dat natuurbeheer, biodiversiteit en waterkwaliteit wat de otter betreft in onze duingebieden op orde zijn, zegt ze. En een alleenstaande moeder en haar kinderen dreigen komende maandag op straat te worden gezet door de gemeente Den Haag. Het gezin werd op Scheveningen opgevangen in afwachting van hulp, maar die hulp komt niet. Het Nederlandse gezin woonde in het buitenland en zou nu terug moeten, maar dat is volgens de moeder geen reële optie.
5: Huub, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Tjeerd.
5: Opvallend vanmorgen. Dat heb ik niet vaak gehad. Maar vanmorgen liep ik in regen waar je niet nat van wordt.
8: Oh, ja. Dat mag je wel eens gaan uitleggen dan. Ja.
5: Dat is heel. Nou ja, Jorien, je had het toch ook een beetje?
7: Ja, het was zeg maar miezer, maar het was eigenlijk nog minder dan miezer. Het was bijna nevel.
5: Terwijl je het wel naar beneden zag. Het was een soort nevelgordijn inderdaad.
8: Ja. Ja, nou, dat is er inderdaad ook. Het zicht is inderdaad maar een paar kilometer. Het is echt nevelig, vochtige lucht. Plaatselijk valt een beetje motregen, dat toch nog wel.
5: Maar ja,
8: het is
5: licht, niet nat van wordt.
8: Nee, het is lichte motregen.
7: In de sauna vind ik dat heerlijk trouwens, nevel. Een neveldouche. Ja, dat is beter dan zo'n hele koude plens.
5: En het was ook het bewijs wat we zeggen, want Huub lacht daar dan natuurlijk weer een beetje om. Maar Kasper heeft er ook in gelopen en die bleef daar gewoon in lopen. Geen uitschuddingen, niks.
7: Hij was niet boos
5: ook.
8: Nee, maar weet je, zo'n hond ook, dat heeft onze kat ook. Die heeft wat langere haren en dan blijven die druppeltjes aan de buitenkant van die haren. Zo'n hond voelt er helemaal niets van. En een kat vaak ook helemaal niet. En heel veel mensen ook niet. Tenzij je misschien gaat fietsen, dan komt het een beetje in je gezicht misschien vanochtend. Dat kan dus het geval zijn. Nou ja, dat is meteen het hele weerbeeld voor een groot deel van de dag vandaag. Later vanmiddag dan kan er even wat meer regen vallen. Dan passeert er een iets actiever front. Ja, en voor de rest hebben we gewoon met vochtige lucht te maken. Dat is duidelijk. Met een zuidenwind, matig tot vrij krachtig. Aan zee af en toe krachtig. En het is niet koud. Het is veel minder koud dan gisterochtend. 13, 14 graden. Dat moet heerlijk zijn geweest weer. En vanmiddag wordt het 18, maar ik denk zelfs op verschillende plaatsen 19 graden.
5: Zo.
8: Einde van de middag. Ondanks die hele fijne motregen misschien een beetje. Dus dat is allemaal wat. Prima. Dan wordt het daarna droog vanavond en komende nacht. Het wordt dan weer 8 of 9 graden. Dus morgenochtend is het weer even iets minder zacht. Morgen droog en overwegend zonnig. Wordt morgenmiddag een graad of 17. Heerlijk weer. Donderdag hetzelfde verhaal. Dan kan het weer 18 of 19 graden worden. Ook weer zo'n prima dag. Vrijdag komt de temperatuur ook nog wel op niveau. Maar dan kan het later op de dag wel weer gaan regenen. Het weekend lijkt weer droog te gaan verlopen. Wel met wat lagere temperaturen. Zaterdag 17 graden. Zondag 15, 14 misschien. En dat zal het volgende week ook grotendeels blijven. Dus droog, geregeld. Tot zon, maar niet veel warmer dan een graad of 14. Dus ja, het is inderdaad alleen vandaag een klein beetje dus die nattigheid. En dan vrijdagavond nog. Ja. Dat is het.
5: Ja, dus als een kat ook heel lang in de regen loopt, heb ik wel eens gehoord dat hij dan wel behoorlijk kattig wordt. Annemiek Bosgaard, goedemorgen.
9: Goedemorgen en nooit kattig.
5: Nee, nooit echt. Nee. Annemiek zegt het heel eerlijk.
9: Nee, ik ben over het algemeen eigenlijk altijd heel vrolijk en nooit chagrijnig. Vraag maar aan de collega's.
5: Nou, dan moeten we toch alles gaan proberen. Ja. Hoe is het op de weg vanmorgen?
9: Nou, bruggen spelen vooral een hoofdrol deze ochtend en deze spits. Want allereerst op de A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht, maar je kan er via de vluchtstrook langs. En doordat de Kallandbrug dicht is door technische problemen, loopt het vast op de N218 richting Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15 staat er 3 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. En dan nog naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht ben je 10 minuten langer onderweg.
5: En ook Annemieke blijft er vrolijk zoals altijd de hele ochtend bij. Dankjewel, hè.
6: Tot zover het uitgewerkte regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Mieux en Morning. 6:15 is het geworden op Radio West in West wordt wakker in de morning. Fijn dat je erbij bent. We praten hier natuurlijk helemaal bij over het nieuws van dit moment. Ja, en dat beginnen we toch in de supermarkt. Want beveiligingsexperts denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. Ze willen niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen. Maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
1: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: Ja, en door deze grote storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn al lege schappen, omdat ook de distributieketen plat liggen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker. Ik hoorde gisteren al dat bij Picnic waren er al duizenden extra bestellingen gedaan.
2: Oh ja.
0: Want die vrachtwagens rijden ook niet. En ik vond het heel lief van die fabrikant dat ze zeiden, ah, wij springen bij zolang het nodig is. Dat is geen enkel probleem. Nee. Dat doen wij.
2: Wat aardig
0: dat
2: vond
0: ik wel dat ik denk, ja. Nou, weet je kan ook zeggen van joh, we gaan achterover zitten en we laten het zo.
2: Nou, die lopen toch helemaal binnen op dit moment?
0: Ja, die lopen heel erg binnen. En onderzoekers die zeggen vaak dat als je dus bijvoorbeeld, want consumenten zijn ook ongeduldig of ervaren dan iets nieuws, dat 2 of 3%, als je dan nu bijvoorbeeld zo'n vrachtwagentje van een andere keten laat komen, keert dan niet terug, hè? Bijvoorbeeld naar zo'n Albert Heijn.
2: Nee.
0: Dus dat kan toch ook op lange termijn best wel gevolgen hebben.
2: Zeker, en ook op korte termijn natuurlijk. Ja. Want het is natuurlijk een miljoenenbedrijf per dag. Hè, wat daar mensen daar uitgeven. Ik zit even in mijn Albert Heijn app.
0: Ja, doet daar überhaupt nog iets?
2: Nee, dat doet niks. Het. Oh. Ik krijg bij elk ding krijg ik alles wat ik intoets. Oeps, we hebben op dit moment wat technische problemen.
0: Ja, wat?
2: Ja. We proberen het later nog eens. Nou, dat duurt inmiddels al bijna 2 dagen natuurlijk. En ik zat nog te denken, ja, maar zij hebben best wel veel gegevens voor mij natuurlijk. Want met die bonuskaart heb je toch van alles in. Geleverd van waar je woont en wat je koopt. En ik heb geen idee eigenlijk wat ze allemaal van mij weten.
0: Nou ja, je krijgt ook natuurlijk wel dat ze. Er zijn zoveel datalekken. Als straks een slimme hacker dat allemaal bij elkaar combineert. Ja, die heeft alles van je.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Toch?
2: Ja. Ja. Ik moest even kijken.
0: Ik hoor dat het je wel wat doet.
2: Ja, dus ik vind het heftig. Ja. Veilig thuis kan het werk niet meer aan. De organisatie onderzoekt meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het komt door het aantal stijgende meldingen, maar ook complexe situaties en het tekort in de zorg. Elk jaar worden zo'n 10.000 gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt gemiddeld 2 maanden. Al jaren is er kritiek op de wachtlijsten bij Veilig Thuis dat ze te lang zijn. Nu trekt de organisatie zelf aan de bel. Ze kunnen er dus niet meer aan. Veilig Thuis vertelt wat er nu nodig is.
3: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
2: Morgen en overmorgen wordt er in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting gehouden, waar ook Veilig Thuis onder valt.
0: Als er een aanval komt op NAVO-landen, dan zal de NAVO de vijand blokkeren en uiteindelijk breken. Dat zei de hoogste militair gisteren in een speech waarin hij in kant-klare taal de overwinningsstrategie van de NAVO uitlegde. Voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Uhm vertelt in Pauw en de Wit aan wie die speech nou was gericht.
4: Natuurlijk was de boodschap voor iedereen duidelijk, was voor de Russen. Begin niet met ons. Maar de boodschap was ook heel nadrukkelijk naar de Europese bevolking, waarvan hij zegt van, er is geen oorlog aanstaande en mocht die toch komen, dan kunnen we hem aan.
0: Na afloop van de toespraak was er nou geen sprake van echt grote opluchting. Hoewel de generaal de hoogste militair van de NAVO is en stevige taal sprak, moet hij zich ook verhouden tot zijn president, Donald Trump.
4: Trump, die komt met die dieseldeal, terwijl er onderhandelingen waren met de Oekraïners en de Amerikanen samen, daar voor 2 dagen gepland, maar die werden gelijk afgekapt.
5: Ja.
4: Ja, dus hij heeft iedereen verrast. Bij die gesprekken zaten ook vertegenwoordigers van de EU, de NAVO, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Allemaal geschoffeerd dus. En een dag later heeft hij door Washington gesanctioneerde toespraak hier gehouden van, we zijn allemaal dikke vrienden en we kunnen het allemaal aan.
0: Ja, met andere woorden, je kunt dus als hoogste militair wel hele stoere taal spreken, maar als het puntje bij het paaltje komt en Trump zegt, joh, we doen niks, ja, dan houdt het gewoon op.
2: Ja, eigenlijk is Trump natuurlijk de baas van de NAVO.
0: Ja.
2: Ja. Ja. En daar hangen we zelf een beetje bij.
0: Dat is toch, je ziet
2: dat is de conclusie.
0: Nou ja, een beetje wel. En het Amerikaanse leger probeert eigenlijk gewoon mee de continuïteit erin te houden. En die denken misschien, ja, op een gegeven moment is Trump ook weer weg.
2: Ja.
0: Maar ja, het blijft toch als het echt gebeurt de vraag, hoe zal het dan verder gaan? En nu we toch al in wat gevoelige sferen verkeren. Paul de Leeuw en Rutger Kot op Radio West samen. En ze hebben een heel eenvoudig verzoek. Blijf mij. Mijn blik.

0: Paul de Leeuw en Rut Jacot en Blijf bij mij.
1: De Buitenpost.
0: Onze Erik Kooijman die trekt vanochtend, zoals je van hem gewend bent, natuurlijk de regio weer in. Ja, Erik, je bent al op weg, hè?
2: Ja, Hollandse Spoor. Ja, dat werd altijd gezongen in het Adenhaagstadion in het Zuiderpark. Hollandspoor, Hollandspoor. Weet je waarom ze dat zongen?
0: Ja, dat was van Hollandsport nog? Of,
2: Nee.
0: Oh. Ik heb geen idee.
2: Ze bedoelde het station. Als ze dreigden een wedstrijd te verliezen, dan zouden de... Want de supporters gingen vroeger altijd met de trein. Dus de uitsupporters werden dan opgewacht bij Hollandspoor. Die kregen dan straf dat ze met 3 punten weggingen.
0: Oh.
3: Of dat soort dreigement gewoon?
2: Het was gewoon een dreigement. Ja, ik vond het altijd wel mooi, want niemand begreep het helemaal, maar zo was het wel.
0: Dus ze hebben daar vaak gestaan.
2: Ik ben er nooit bij geweest, hoor, bij de rellen, bij Hollandspoor. Maar goed, dat zongen ze altijd. En Hollandspoor is toch wel een heel bijzonder station. Er is brand geweest ooit, maar ze hebben het toch wel mooi weer in elkaar geflanst. Het is een oud station, met mooie gebouwen, verweven met moderne dingen. Maar ik was laat bij een buurt, een wijk... bijeenkomst hier in deze wijk, hier vlakbij, bij de Social Hub aan de Hoefkade hier om het hoekje. En daar waren iets van 150 zeer bezorgde buurtbewoners. Want de buurt, dat moest eigenlijk de rode loper zijn. Als je uit het Hollandspoor kwam, dan kon je zo de binnenstad inwandelen. Maar wat gebeurt er met deze buurt? Hij wordt geterroriseerd door fatbikes, straatrace mannetjes. Die kunnen in Rotterdam hun ei niet meer kwijt. Die gaan kwijt en die gaan hier laten zien hoe mooi opgevoerd een auto of een brommer is.
0: Oh.
2: En heel veel hufterig gedrag. En de buurt was echt helemaal klaar ermee. De gemeente die had allerlei sheets en kaders waar ze in gingen praten. Maar daar werden de bewoners nog bozer van, want ze wilden gewoon actie. Maar die actie die is misschien nog ver te zoeken, dus daar zijn ze wel mee bezig. Maar ik vond het heel mooi dat er een hele groep buurtbewoners bij elkaar in die stationsbuurt hard ging klagen tegen de gemeente. Bijna weer ouderwets, de barricade op, met elkaar, van allerlei soorten mensen. Een grote diversiteit hier in de buurt. En het is echt een groot probleem in de stad geworden. We hoorden het laatst ook bij Eskamp, allerlei straatraces die daar
0: gaan. In Zichtenburg ook heb je het, daar bij de bedrijventerrein.
2: Ja, en gisteren hoorden we ook Vigo Waas, fietsen wordt gevaarlijk. Verkeer is toch wel een ding aan het worden. In de binnenstad, in de stad. En dat viel me wel op toen ik hier was. En heel veel mensen maken zich daar zorgen over. Nou, die rode loper de binnenstad in, die beloop ik nu. Ze hebben voor een deel een klein beetje autoluw gemaakt. Met fietspaden die heen en weer gaan. Tram 11 heeft hier nog een soort van rondrijremise. Daar weet je alles van.
0: Ja, wij noemen dat een beginpunt.
2: Een rondrijremise.
0: Een rondrijremise, mooi, ja. Nou,
2: daar ben ik dus. En ik zie daar meneer met een hond. Ik zal hem even vragen of dat klopt.
0: Ja, heel kort nog.
2: Ja. Goedemorgen, meneer. Mag ik jou wat vragen? Hoi. Hoe is het hier in deze wijk met het verkeer gesteld?
4: Het was inderdaad heel erg goed gesteld met het verkeer. Maar de plannen schijnen dus te veranderen. Klopt.
2: Heb je last van allerlei racende auto's, mensen die te hard rijden en fietsen die gevaarlijk zijn?
4: Ja, bij de Jumbo daar is dus een gevaarlijk kruispunt natuurlijk. Zeker voor de fietsers die afslaan en de auto's die dat gewoon niet zien. En natuurlijk gewoon alle klanten van de Jumbo die daar oversteken zonder zebrapad. Ja. Ja.
2: Dus je moet wel opletten hier?
4: Ja, absoluut opletten, ja. Ja, 's ochtends vroeg hier om 6:30,
2: dat gaat maar wel.
4: Andere koek.
2: Twee hele lieve hondjes. En ik wens je een hele fijne dag.
4: Ja, van hetzelfde meneer. Okay. Goeiedag.
0: Nou, inderdaad. Nou, het is bevestigd.
2: Het loopt rustig.
0: Ja.
2: En de dag begint hier langzaam licht te worden. En dat is mooi. Het is een klein beetje druilerig, maar het is niet echt nat. Dit nog even voor de extra informatie.
0: En we geven dat door aan Huub Mizee. En zo trekt hij de regio in, onze Erik Kooijman. En straks komen we hem weer ergens anders ook gewoon tegen.

0: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
3: Zometeen in West wordt wakker. Moeten we de Haagse schoolgebouwen wel nu opknappen of stellen we dat even uit? 1 over 7. Het Regio Niels met Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Erfgoedorganisatie Boei heeft het hoogste bod uitgebracht op de Seyss-Inquart-bunker bij landgoed Klingendaal, op de grens van Den Haag en Wassenaar. Toch krijgen ze de bunker uit de Tweede Wereldoorlog niet, omdat de organisatie zich niet aan de regels zou hebben gehouden. Via de rechter probeert Boei het oorlogsmonument nu alsnog in handen te krijgen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de bedrijfsnaam bekendgemaakt van een teler die illegaal blijft lozen. Meerkant BV in de gemeente Midden-Delfland is het. Het bedrijf dat handelt in vruchtgroenten zoals komkommers is ook na steeds hogere dwangsommen en controles niet gestopt met de illegale lozingen, zegt het waterschap. En bijna 2 jaar nadat op camerabeelden 3 jonge otters in Meijendel werden vastgelegd, blijkt het dier zich ook daadwerkelijk in het natuurgebied te hebben voortgeplant. Uit DNA-onderzoek van 15 verschillende otterdrollen zijn 3 verschillende otters geïdentificeerd. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
7: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
6: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
8: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
6: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Annemieke Bosgaard is bij de ANWB.
9: In de regio rijdt het langzaam op de A15 richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, doe je er tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten langer over. Dan naar de N210 richting Rotterdam, want voor de aansluiting met de N219 staat 2 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de drukte op de N218, Spijkenissen richting Oost-Voorne. Voor de aansluiting met de N15 staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
10: Papa,
4: Wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen, al vanaf €144,50. Voordeeluitjes.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Oh, hoor eens even die ferme blazers. Dat blijft toch prachtig, hè? Phil Collins met veel trompettengeschal. West wordt wakker binnengekomen. Opgenomen in de Stu Studio. 7:10 is het geworden. Goedemorgen allemaal. West.

0: Geert en Jorinda op je radio. En gaat natuurlijk weer een hoop leuks gebeuren vandaag. Zo zullen wij later deze ochtend weer iemand gelukkig maken. Want die gaat dan met ons mee op onze verjaardagsfuif. Dat vind ik even zo'n mooi ouderwets woord, de verjaardagsfuif.
1: Heel mooi inderdaad, ja.
0: Want we hebben eigenlijk het dubbelfeest. We gaan op 11 november gaan we los in de tram. Hoe kan het ook anders met dit programma? Maar dat is niet zomaar een tram die je van A naar B brengt. Dat is een tram. Terwijl je van A naar B gaat, kijk je ook naar C en D uit de ramen. En eet je ook nog werkelijk heerlijk natuurlijk. Dat doen we niet voor niks, hè? Want dubbel feest, Jorin.
1: Ja, want we bestaan 6 jaar. De hele West Wordt Wakker familie gaat dat met elkaar vieren. Het team, maar dus ook heel veel luisteraars. En dat doen we in de Hoftram, het rijdende restaurant van Den Haag. Die ook jarig is. Want op 11 november, als we ermee weggaan, dan bestaat het 12,5 jaar.
0: Dat gaat heel snel.
1: Echt een mooi jubileum. En we doen dat dan met andere mensen die ook iets te vieren hebben. Elke dag dan geven we 2 kaartjes weg. Dat doen we deze week nog en ook nog volgende week. Dus je kan je nog opgeven. Doe dat even van tevoren via 070 307 8080 via het WhatsApp-nummer. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En je moet dus iets te vieren hebben.
0: Maar, ja, het kan alles zijn, hè?
1: Ja, kan echt
0: er
1: van
0: komt
1: alles
0: zoveel
1: zijn.
0: Leuks binnen.
1: Ja, zeker inderdaad. Het kan een jubileum zijn dat je zoveel jaar getrouwd bent. Of misschien heb je wel net een diploma gehaald. Of ben je al 10 jaar gestopt bij roken, bijvoorbeeld. Kan ook.
0: Het zou zomaar kunnen.
1: Ja, iets dat je te vieren hebt.
0: Ja, kom maar op. Wat hebben we een hoop gezellige mensen trouwens binnen, vind ik. Die er ook zin in hebben. Gisteren hadden we zelf een verrassing, hè? Een schoonzoon. Die zijn schoonmoeder, we hebben haar gebeld voor hem.
1: Ja.
0: Om haar verjaardag op die dag zelf gewoon te vieren.
1: Ja, die is jarig. Ze wordt 80. Wat een mooie leeftijd. Op 11 november. En gaat dat bij ons vieren. Ja, dat is toch hartstikke leuk.
0: Gaan we ook allemaal voor te zingen?
1: Ja, dat denk ik wel,
0: nou, dat zit erin. Ja, en als jij zingt, dan ben je dus 80 geworden. En dan krijg je dat.
1: Dat is pas op 5.
0: Ja, nou inderdaad. Visite afgezegd, alles. Het wordt 1 groot feest in ieder geval. Appen dus of mailen en wie weet ben jij er dan ook bij. Het nieuws van deze ochtend. De Haagse coalitie wil de vernieuwing van schoolgebouwen 5 jaar uitstellen om geld te besparen. Maar ProDen Haag is het daar niet mee eens en waarschuwt dat leerlingen nu al last hebben van slechte luchtkwaliteit en te warme of koude klaslokalen. Fractievoorzitter Abdelkader Karbash is een petitie gestart om de bezuiniging tegen te houden. Abdelkader, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom vindt Pro het zo belangrijk dat juist deze bezuiniging van tafel gaat?
2: Weet je, ik ben afgelopen weken naar een heleboel scholen eigenlijk geweest in Den Haag. En ik heb echt de meest verschrikkelijke verhalen gehoord. Van kinderen die in de winter naar huis worden gestuurd omdat het te koud is. Of kinderen die zoveel hoofdpijn hebben dat ze zich niet kunnen concentreren. Maar ook gewoon docenten die twijfelen of ze nog op een school willen blijven werken omdat de lucht daar zo slecht is. En dat we wel een gigantisch leraartekort hebben in Den Haag.
0: Ja,
2: ik geef om de toekomst van deze stad. Dus ik maak me best wel zorgen als ik dat soort verhalen hoor.
0: Ja, ik hoor slechte lucht. Dus de luchtkwaliteit is niet goed. De temperatuur, heeft dat dan ermee te maken met dat eigenlijk die schoolgebouwen gewoon oud zijn, niet meer van deze tijd?
2: Klopt, ja. En het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om dat ook te onderhouden en te verbeteren. En heel vaak kunnen ze ook niet meer bijvoorbeeld nieuwe klimaatinstallaties plaatsen in schoolgebouwen, omdat ze zo verouderd zijn, dat je echt een hele renovatie nodig hebt om überhaupt een beetje een airco te kunnen plaatsen.
0: Ja, wat hoor je daarover van scholen? Hoe erg zitten ze daarmee in hun maag met de klaslokalen waar ze in zitten elke dag?
2: Nou, ze doen keihard hun best om toch oplossingen te vinden. Dus bijvoorbeeld in de winter laten ze dan de kinderen allemaal een jas en een trui aandoen. Maar goed, soms wordt het alsnog zo koud dat ze toch de beslissing moeten nemen van oké, we gaan deze kinderen gewoon naar huis sturen. Want als ze hier dood zitten te bibberen, dan hebben ze niks aan ze.
0: Nee.
2: Dus de scholen doen echt van alles, maar eigenlijk zou het de gemeente moeten zijn die hier in de bres moet springen voor die scholen.
0: Ja, het college wil de vernieuwing 5 jaar uitstellen om geld te besparen. Wat zouden de gevolgen volgens jou zijn daarvan voor de leerlingen?
2: Nou ja,

0: 5 jaar klinkt heel kort, maar dat is bijna de hele basisschooltijd van zo'n kind. Dus dat betekent dat je gewoon 5 jaar langer hebt dat een kind in slechte lucht, met hoofdpijn, of veel te warm, of veel te koud in zo'n klaslokaal zit. En dat betekent gewoon dat de onderwijskwaliteit achteruit gaat. Maar ook dat het heel moeilijk wordt voor scholen die het al moeilijk hebben om leraar aan te trekken. Want welke leraar wil nou op een school werken waarvan ze weten dat het ongezond is?
1: Ja, je wijst er ook nog eens op, enigszins wat cynisch, dat er wel geld is voor 2 extra wethouders, hè, in dit college. Waarom maak je juist die vergelijking met de bezuiniging op de schoolgebouwen?
0: Nee, ik snap die vraag. Nou, het interessante is dat we ook een debat hebben gehad met het college natuurlijk over onderwijshuisvesting en specifiek ook over deze bezuiniging. En daar noemt de wethouder dit zelf niet de bezuiniging, maar creatief boekhouden. Weet je, als het college echt creatief was, hadden ze wel een manier gevonden om geld op te halen zonder dat het weg moet bij schoolgebouwen. Ja. Dus het is inderdaad misschien een cynische manier om het neer te leggen, maar het is uiteindelijk een politieke keuze. En blijkbaar kan er wel geld gevonden worden voor dit soort projectjes, maar niet voor onze scholen.
1: Maar wat jij daar eigenlijk mee zegt is, stel je prioriteit.
0: Ja, en maak ook politieke keuzes die je aan de stad kan uitleggen.
1: Pro is nu een petitie gestart. Wat wil je daarmee bereiken?
0: Nou ja, we willen gewoon elk middel dat we hebben inzetten om de toekomst van onze stad te redden natuurlijk. En daar hoort de petitie ook bij. En hopelijk kunnen we dan ook veel meer ouders en docenten laten zien wat er speelt in de stad.
1: Nou, we gaan zien hoe vaak die getekend wordt en of inderdaad het college daar ook wat mee gaat doen. Abdelkader, dankjewel voor vanmorgen.
0: Yes, dankjewel.

0: meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Het Benatar op het slagveld van de liefde. 6:30 is het Radio West met West wordt wakker. Zometeen om 7:50, zo om en nabij, pin ons er niet helemaal op vast. Dan gaan we weer een verjaardagsfeestje vieren voor iemand die opnieuw 16 wordt. Het maakt eigenlijk niet uit hoe oud je op dit moment bent of hoe jong. Gewoon 16, kan ons het schelen en een strik eromheen.
1: Ja, minimaal 16 jaar dus.
0: Dat is wel belangrijk, ja, want anders ja. Dan kan het natuurlijk
1: nee,
0: niet.
1: Nee, dan krijg je hele futuristische muziek, denk ik ook.
0: Ja, zeker. Nou, ik zou wel in de toekomst willen kijken.
1: Ja.
0: Wat dat betreft. Maar goed, laten we het niet ingewikkeld
1: maken.
0: Nee,
1: dat kunnen we niet.
0: De Sweet 16, dat betekent dat je weer eventjes 16 wordt. Wij hangen de slingers voor je op. We eten zelf taart, dat krijg jij niet. Maar wel een leuk cadeau, ook voor je verjaardag. En we presenteren de muziek. De hits van jouw verjaardag.
1: Ja, even jouw 16e verjaardag. Ja. 1985.
0: Was het 85?
1: 85, ja, je bent van 69, toch?
0: Ja.
1: Weet je nog wat er op nummer 1 stond op jouw 16e verjaardag?
0: Geen idee.
1: Nee, het was Night Shift van de Commodores.
0: Oh, de Commodores, ja, dat zou heel goed kunnen.
1: Leuk. Ik weet dat jij King ook heel goed vindt.
0: Ja, Love and Pride.
1: Ja, Love and Pride, nummer 2, inderdaad. En ja, dit is wel heel erg typisch 1985. Als je denkt 1985, wat is dan qua muziek het eerste waar je aan denkt?
0: Bruce Springsteen.
1: Nee.
0: Oh ja, maar die had alle hits in 1985.
1: Ja, dat is wel waar. Maar iets wat er ook gewoon het grootste tv-evenement
0: ooit zo'n beetje.
1: Ja. Ja, We Are The World stond op nummer 3. USA for Africa.
0: USA for Africa, ja, natuurlijk. Met al die, waar Bruce Springsteen ook zo'n enorme mond opentrekt. Echt, ja. Werkelijk. Die zie je dan zingen. Je ziet al zijn spieren in zijn nek verstrakken. Ja. En Diana Ross natuurlijk en Michael Jackson. Daar kan je toch ook niks meer voor voorstellen. Dat al die grootheden gewoon bij elkaar stonden in zijn studio en daar aan het zingen waren.
1: Ja, ik zie je op sociale media. Gaat dit nog heel erg rond?
0: Ja.
1: Dat is heel grappig. En bijvoorbeeld Michael Jackson, die zingt dan. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Die strot. Die dan opentrekt. En daarna dan zijn er toch iets minder goede lijfzangers en zangeressen. En dan zie je hem af en toe zo kijken van, oh god, ik hier nou bij?
0: Dat had ik beter gedaan.
1: Ja.
0: Ik vind dus, wat heel grappig is, ik vind dus bijna alles wat in 1985 is uitgebracht. Dat was ook wel, ja, voor mij, vond ik goed.
1: Ja.
0: Er is maar weinig uit dat jaar waarvan ik zeg, nou, dat gaan we niet draaien of dat doen we niet.
1: Nee, nou ja, dat blijkt maar weer. Hoe leuk het is om weer even 16 jaar te zijn.
0: Maar dat blijft je het beste bij, hè? Ja. Muziek uit dat jaar. Is dit ook te denken, hoe was mijn situatie toen? Ik zat nog op school.
1: Ja.
0: Ja, MAVO, HAVO.
1: Heb je school gedaan?
0: Ja, ik heb wel wat van school gedaan.
1: Waar?
0: Nou, net hoor.
1: Niet afgemaakt, toch?
0: En ik, jawel, sommige dingen.
1: Oké. Okay.
0: En ik was al bandjes thuis aan het opnemen. Radioprogramma's, eigen programma's. Met al deze hits erin. En dat was heel lastig, want in het begin kon ik nog niet dat ik gewoon echt door een intro kon praten dat het plaatje draaide.
1: Ja.
0: Dus wat deed ik dan? Dan had ik de boxen van mijn vader neergezet voor de microfoon. En dan draaide ik het intro door de boxen van mijn vader. Daar praat ik dan doorheen. En dan monteerde ik de rest van het nummer daar dan weer op.
1: Wat goed.
0: Ja, dus ik was heel ingenieus toen al in die tijd.
1: Ja. Ja, ik had mijn eerste programmaatje al op de lokale omroep.
0: Ja, maar jij was er heel snel bij. Ik niet. Ja. Nee, toen ik 17 was, samen met de directeur natuurlijk, hebben we wel eens verteld
1: Henk
0: van
1: Lemkert.
0: Dit station, Henk Lemkert, bij de ziekenomroep.
1: Ja.
0: En wij waren een jaar vroeger 17, want dat mocht eigenlijk niet. Je mocht pas op je 18e.
1: Ja.
0: Nou ja, dat jij vroeg.
1: En de een die, die regel was niet in Bergambacht. Ze waren blij dat ze iemand hadden, denk ik. Ja. Nou. Maar de een die maakt nog steeds radio en de ander is nu directeur van deze omroep. Dus ja, het kan verkeren.
0: De een is wel geslaagd en de ander, nou ja, die uttert maar door. Hoor er ook. Zometeen dus de Sweet 16. Je kunt je ervoor opgeven.
1: 070-307-8080. Dan kan je naar appen en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En stuur dan wel even je geboortedatum door.
0: Ja, en de rest regelen wij.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
10: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Een kind met een zeldzame ziekte heeft vaak een leven met interrupties. Stilstand door ziekenhuisbezoek en constante onzekerheid. Maar bij het Zeldzame Ziektefonds doen we het tegenovergestelde. We zetten alles op alles om vooruit te komen. We financieren direct een daadkrachtig medisch onderzoek dat tastbaar resultaat oplevert. Stilzitten is voor ons geen optie en uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: 7:45, goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
15: Tjeerd, goedemorgen. Goedemorgen, Jorinda.
16: Goedemorgen.
15: De Haagse coalitiepartijen Hart voor Den Haag, DENK, CDA en VVD zijn van plan om de vernieuwing van schoolgebouwen 5 jaar uit te stellen om gaten in de begroting te dekken. Maar oppositiepartij Pro Den Haag waarschuwt dat leerlingen nu al last hebben van slechte luchtkwaliteit en klaslokalen waar het nu weer te koud en dan weer te warm is. Pro is een petitie gestart om de bezuiniging tegen te houden, zegt fractievertegenwoordiger Abdelkader Kabash.
17: Ik ben afgelopen weken naar een heleboel scholen eigenlijk geweest in Den Haag. En ik heb echt de meest verschrikkelijke verhalen gehoord. Van kinderen die in de winter naar huis worden gestuurd omdat het te koud is. Of kinderen die zoveel hoofdpijn hebben dat ze zich niet kunnen concentreren. Maar ook gewoon docenten die twijfelen of ze nog op een school willen blijven werken omdat de lucht daar zo slecht is. En dat we wel een gigantisch leraartekort hebben in Den Haag. De scholen doen echt van alles, maar eigenlijk zou het de gemeente moeten zijn die hier in de bres moet springen voor die scholen.
15: Het is volgens Karbars ook een principekwestie. Het college kiest ervoor om 2 extra wethouders in dienst te nemen voor 1,5 miljoen euro, zegt hij, maar tegelijkertijd schoolkinderen te laten stikken. Erfgoedorganisatie Boei heeft het hoogste bod uitgebracht op de Seyss-Inquart-bunker bij landgoed Klingendaal op de grens van Den Haag en Wassenaar. Toch krijgen ze de bunker uit de Tweede Wereldoorlog niet, omdat de organisatie zich niet aan de regels zou hebben gehouden. Bij de rechter proberen ze het oorlogsmonument alsnog in handen te krijgen. De Seyss-Inquart-bunker ligt in Klingendaal op de grens van Wassenaar en Den Haag en werd in de oorlog gebouwd om de nazi-topman Arthur Seyss-Inquart te beschermen. En bijna 2 jaar nadat op camerabeelden 3 jonge otters in Meijendel zijn vastgelegd, blijkt het dier zich ook daadwerkelijk in het natuurgebied te hebben voortgeplant. Ook is voor het eerst het DNA van een mannetje aangetoond. Tweetal blijkt een klein vrouwtje als jong te hebben. Uit DNA-onderzoek van 15 verschillende otterdrollen zijn 3 verschillende otters geïdentificeerd. Otters stellen hoge eisen aan hun leefomgeving en komen alleen voor in gebieden waar het water schoon is en met voldoende voedsel en rust.
14: Ik vind het wel een mooi bericht, maar ik zie dit dus de hele ochtend al. En dat is toch
0: die dolle zit je mee natuurlijk.
14: Nou, ik zie het voor me, want dan zie ik zo'n otterdrol met dan zo'n thermometer erin. En dat er dan zo'n onderzoeker dan... Dat is toch...
0: Nou. Ik ben Tjirt, de jonge onderzoeker. Nou ja, jong. De onderzoeker. Ja, ik ben klaar.
14: Oh, fijn. Dan gaan we lekker door. Huub Misee, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Tjirt. Ja. Ik wil jou ook wel even wat vragen. 13 oktober, zegt jou dat nog iets?
14: 13 oktober, gewoon überhaupt 13 oktober of wel aan een jaar verbonden?
16: Nou, aan een jaar verbonden natuurlijk, meteen. Dat moet meteen in je opkomen, 1975.
14: 75. Ja, dat zegt mij zeker wat.
16: Kijk,
14: 13 oktober 1975, dat was waanzinnig. Want toen hadden we handschoenen aan, een sjaal en een dikke jas, want het sneeuwde.
16: Het sneeuwde, ja, precies, inderdaad.
14: Dat was een verschil met vandaag.
16: Nou, zo is het. Ja, de sneeuw bleef toen ook liggen. Het was echt heel bijzonder. Het was nooit zo vroeg voorgekomen. Maar dan hebben we toch weer even het S-woord gebruikt vandaag, vind ik.
14: En
16: dat was dus toen. Maar goed, nee, vandaag is het anders. Een beetje motregen, lichte motregen, nevelig, vochtig weer, bewolkt, een beetje grijs eigenlijk, een groot deel van de dag. Later vandaag wat meer regen. Daarna wordt het droger, komen er opklaringen, maar dat zal waarschijnlijk pas vanavond zijn. Voor de rest hebben we een zuidenwind, matig, aan zee af en toe krachtig, en die wordt later zuidwestelijk. Ja, nee, vandaag wordt het 18 of 19 graden, dus dat is prima eigenlijk.
14: Ja, dat is heel anders, maar wel
16: heel
14: lekker.
16: Anders. Ja, zo is het. Komende nacht is opklaringen, droog. Minima 9 of 8 graden. Nog niet in de buurt van het vriespunt. Morgen droog, overwegend zonnig. Er komt een hoge drukgebied richting Frankrijk. We hebben dan temperaturen van 17 graden. En donderdag ook. Dan hebben we vrij veel zon. 18 of 19 graden. Vrijdag is het ook nog behoorlijk zacht met de 18 graden. Maar in het weekend, dan moet ik nog wel zeggen dat het vrijdagavond wat kan regenen. Maar in het weekend wordt het weer droger, komt er wat meer zon. En dan gaan we terug naar 15. Uiteindelijk op zondag naar 14 of 13 graden. Dan wordt het allemaal wat koeler. Maar volgende week is het grotendeels droog. Aardig wat zon. En temperaturen dan van 13 of 14 graden. Dus het is uiteindelijk ook wel weer te doen.
14: Ja, zeker. We hoeven nog niet te klagen, toch? Zeker niet voor de tijd van het jaar.
16: Nee.
14: Annemieke Bosgaard, die zit bij de ANWB. En Annemieke, kan je ons ook even naar een datum mee terugnemen? Misschien met een unieke verkeersgebeurtenis, hè?
18: Oh, nou, daarover vraag je me even mee. Maar ik kan wel ook het S-woord gebruiken.
14: Oh, maar dat wel.
18: Maar dat gaat over dan de Zuurhofbrug in mijn geval.
19: Ah, ja. Ja. Ja, dat is inmiddels ook al alsof het 51 jaar duurt, hè?
14: En die brug is wel zuur met een S, inderdaad. Letterlijk voor veel weggebruikers, hè? Inmiddels.
18: Nou, inderdaad. Want
14: het Z-woord.
18: Ja, want vanochtend ook staat er weer een kwartier vertraging voor de Zuurhofbrug. Verder spelen er ook andere dingen in de regio, zoals een ongeluk op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft is de linkerrijstrook dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Voor Leimuiden 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de N210 richting Rotterdam. Vanaf Krimpen aan de IJssel 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
14: Dankjewel, Annemieke.
0: Eerst het zuur en dan het zoet, moet je maar denken. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

De London Beat in West wordt wakker om 8:13. Sta lekker met ons op. Misschien heb je wel problemen met het boodschappen doen. Of komen ze altijd met dat karretje langs en lukt dat nu niet? Nou, app ons er eventjes over hoe je een oplossing hebt gevonden. We horen alles graag van je. Je kan het kwijt. Alles wat je wil.

0: blijft het toch goed, hè, eigenlijk. En wat is het toch triest met haar afgelopen. En haar succes toch mede te danken eigenlijk aan Nederland. Waar de platenmaatschappij dacht, joh, we proberen er eens gewoon eens een keer een afro-service salon of zo. Dat had je toen nog in de middag. En daar stond deze wereldster, stond daar werkelijk de schijnwerpers van het plafond te zingen. En de rest is geschiedenis. Saving All My Love For You. Een van de eerste hits. Wat ook zo bijzonder is, vind ik, dat ze nog met Lisbeth List ook gezongen heeft in dat AVRO-programma samen. Dat had de platenmaatschappij dan bedacht. Die zaten daar samen op hetzelfde label. En ik geloof aan de andere kant van de heuvels, volgens mij, of zoiets. Ja, dat is zo. En dan zei de Engelse versie, dacht ik, uit mijn hoofd. En Lisbeth List, de Nederlandse.
1: Wat bijzonder.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Als er één detail niet klopt, niet dan... Maar het is wel ongeveer
1: zo. Ik ga het opzoeken.
0: Zoek het even op. Ja. Bijzonder vandaag in Den Haag. Het is het startpunt van de Eneco-tour. Met een bijzondere primeur. Want voor het eerst doen ook vrouwen mee aan de wielerronde. Tijdens de tijdrit in het Zuiderpark starten mannen en vrouwen om en om over een parcours van ruim 3 kilometer. En ook het publiek kan alvast in de wielersfeer komen tijdens een gratis fietsfestival. Met muziek en allerlei activiteiten. Nou, als er iemand ook van het fietsen is, is het wel Erik Kooijman. De Buitenpost. Hij is al in het Zuiderpark. Want Erik, ja, alle straten om het Zuiderpark heen worden al vanaf 9 uur afgesloten. Dus veel activiteit ook voordat het zover is, hè?
2: Ja, zeker. De boel is hier al helemaal opgebouwd. Ik ben bij de sportcampus midden in het Zuiderpark. Dat is dat gebouw met die prachtige ring eromheen. Dat is een architectonisch wonder van de stad eigenlijk. Dat shined hier zo midden in dat Zuiderpark op de plek waar vroeger het stadion van FC Den Haag en ADO was. En dat is wel grappig. De dames van ADO die zijn nu al aan het trainen. Moet je je voorstellen.
0: Wat goed.
2: In de motregen, terwijl het nog donker is, zijn de keepers al elkaar aan het inschieten. Dat zijn toch ook wel tough cookies, die dames van ADO. Dat vind ik dan wel weer bijzonder. En ik loop hier naar de rechterkant en ik sta bij een heel parcours waar je je fiets kan opladen. Veel elektrische fietsen komen hier natuurlijk. Gewoon even langs. Zonnepanelen staan er. Ja, Eneco die heeft het sponsorship weer overgenomen. Lang was de Ronde van Nederland, want zo heet hij een klein beetje, zonder commerciële teksten erbij. En dit is de afsluiting van het wielerseizoen. Dus dit is de laatste wedstrijd van het seizoen. Dan wordt er nog wel natuurlijk op het veld gereden. Het veldrijden gaat dan weer beginnen. Maar het is een klein parcours, een proloog wordt er gereden vanavond. En het is echt wel een dingetje als je vanavond niks te doen hebt en je wil zo in het half donker in de schemer met lampen erbij die supersonische fietsen met die pakken van die dames en die heren langs zien flitsen. 3,1 kilometer gaan ze. Ze starten richting de Loevesteinlaan. Dan gaan de Frederuslaan op en dan maken ze een rondje weer in het Zuiderpark. En dat heet dan de Henriette Holstweg. En dan komen ze hier weer terug bij de campus en dan gaan ze over de finish. Dus het is één volle sprint eigenlijk. 3,1 kilometer fietsen. Dat is eigenlijk een beetje voor de superkleine junioren. Maar dit doen zij dan met een pure macht. Dus ik ben wel benieuwd of de sprinters ook mee gaan doen om de eindoverwinning. Nou, er komen ook grote namen. Laporte, die was vorig jaar de winnaar. Nou, dat is toch wel een jongen die heeft al aardig wat wedstrijden gewonnen. Een paar klassiekers, semi-klassiekers. En Kopecky bijvoorbeeld. Nou, dat is een van de beste dames van heel het vrouwenpeloton. Dus er komen hier echt wel kanjers aan de bak. En het is bijzonder. Ze rijden een stuk echt door dat asfalt waar ook veel geskate wordt. Waar veel, nu ook trouwens, er komen mensen langs. Die lopen tussen de dranghekken hun ochtendritueel te doen. Het joggen door het Zuiderpark. Even een rondje pakken. Nou, dat is wel mooi. En ja, dat gaat hier echt los. Het lijkt me echt gaaf om even te zien. Ik denk dat ik zelf gewoon ga kijken als liefhebber. Het lijkt me heel mooi. Even deze meneer, die is heel lekker aan het joggen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, mag ik u iets vragen? Vanavond komen hier de fietsers langs. Weet u dat?
3: Nee, dat niet.
2: Maar dat moet wel een spektakel zijn, hè? De beste wielrenners van Nederland en van Europa, die komen hier. Ja. Lijkt u het mooi?
3: Ja, hoor. Het is mooi georganiseerd.
2: Ja, het ziet er strak uit allemaal, dus het wordt allemaal flitsend hier.
3: Ja.
2: Gaat u zelf ook snel?
3: Nee, niet zo snel.
2: Nee. U bent ook niet met de fiets, nee. Nou, een fijne dribbel vandaag en misschien vanavond even kijken, want het is toch wel bijzonder. Dranghekken door het hele Zuiderpark. En dat zijn van die speciale dranghekken dat je niet er tegenaan knalt.
0: Dus oh, dat is wel handig. Geen van partijen. Juist. Nou, het ziet er mooi uit. Ik zag al inderdaad ook tenten staan daar in dat Zuiderpark. En dat dat gewoon in mijn geval in je achtertuin allemaal wordt georganiseerd. Dat blijft toch heel bijzonder. De Sweet 16, die komt eraan. Weer even is iemand jarig gewoon met de hits uit die tijd.

0: Gerard Cox.
1: Toen was geluk heel gewoon.
0: 1948, ik denk niet dat we in de Sweet 16 helemaal teruggaan naar dat jaar. Ik ben benieuwd waar we wel uitkomen natuurlijk, want het is toch elke dag gewoon weer anders. En vandaag het verjaardagsfeestje van niemand minder dan Joke de Ruiter. Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeertje Jorinda.
3: Goedemorgen. Jij hebt wel zin om even 16 jaar te worden.
2: Ja, 16 jaar. Ik moest even terugdenken, maar ik weet het wel weer een beetje, inderdaad. Ja,
3: ja, en waar moest je dan aan terugdenken?
2: In augustus werd ik 16 en voor mijn verjaardag wilde ik graag een mobilet hebben, want ik zou gaan werken. En denk ik, dan is dat wel handig dat ik een mobiletje heb.
0: En wat is dat ook alweer, een mobiletje, Joke? Wat is een mobiletje?
2: Dat was een brommer.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: Grijze met een groot zadel en
0: stoer.
2: Een ijzeren mandje voorop. Ja.
3: Ja. En je hebt hem wel gekregen dus voor je verjaardag?
2: Nou, ja, een tweedehands had mijn vader voor me uitgezocht. En dat kostte best wel heel veel. En ik moest er zelf ook aan bijdragen. Dus ik ging werken vanaf mijn 16e. Dus ik had een deal met mijn vader afgesproken van, dan betaal ik hem gewoon af elke keer van wat ik verdiend heb.
0: Ja. Hé, maar was je dan ook een stoer meisje toen je 16 was?
2: Ja, men zegt van wel. En ik denk het ook wel een klein beetje. Ja, ze zeggen wel, je lijkt me af en toe een klein jongetje.
0: Ja.
2: Ja. En vader zei ook, toen ik ooit mijn rijbewijs had gehaald, zei ga ook met je vrachtwagenbewijs. Had ik zo, nou, zou me niet doen. Maar misschien had het wel gekund, ik weet het niet.
0: En we hebben het volgens mij dus over 1969, hè? 15 augustus 1969. Ja, toen was ik een paar maanden. Nou, jij kan je al die hits nog herinneren uit die tijd natuurlijk. We gaan maar eens eventjes kijken wat er groot was in de top 40 toen jij 16 werd, Joke. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker weten.
0: Daar komen ze.

0: Nou, die zit er lekker in, nog. Want dit was een grote hit, hè, Jorien?
1: Ja, dit was een enorme hit natuurlijk. Niet alleen in Nederland, maar dat werd ook een hit in Amerika.
0: Ja, ik zie helemaal op die brommer rijden. Gewoon die wilde, wapperende haren. En dan dit gewoon stiekem zingend, Joke.
2: Ja, en ik heb haar ook gekend ook.
0: Oh, echt waar? Mariska Veres?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik ook. Het was een aardige vrouw, hè?
2: Ja, zeker. En ze had op een gegeven moment op de laarzen. Die wilde ze niet meer hebben. Maar mijn maat was dat niet. En dan kreeg een vriendinnetje van mij tegen haar laarzen.
0: Ja, jouw vriendinnetje heeft een laarzen van Mariska Veres.
1: Inmiddels een collectors item. Ik hoop dat ze het nog heeft.
2: Ja, nee, denk ik niet.
0: Nee. Dit was ook een hit. I would rather go blind, boy.
1: Than to see you walk away. Mooi stereo. Als je
0: stereo,
1: nu stereo
0: zeker?
1: Luistert, dan hoor je alleen rechts de stem en links de trompet.
0: Zo ging dat nog. Dit is wat rustiger, maar ook aan jou besteed je ook? Of zeg je nou...
2: Ja, dat kon je toen de tijd op slijpen eten dat, hè?
0: Oh ja, slijpen, ja, natuurlijk. Ja.
1: Hopsakee. Dat heb je wel gedaan, hoor ik.
2: Nou ja, ik kon wel niet zo goed dansen of zo, maar dat ging gewoon nog wel.
1: Ja, slijpen kan iedereen.
0: Je deed je best. En nou, over slijpen gesproken.
1: Nou.
0: Oh ja. Ja. De betere steun- en kreunmuziek, mensen.
1: Mon amour.
0: En dit dan, Joke? Werd je hier warm of koud van?
2: Nou, mijn vader vond het niks.
0: Oh nee, dit was te, hè, denk ik.
2: Ja.
0: Als we nou deze drie nummers horen, en ik vind ze eigenlijk allemaal hartstikke goed nog steeds. Hoe zouden we je verjaardag, nou je nieuwe 16e, compleet maken? Welke zouden we dan helemaal voor je moeten draaien?
2: Mariska Veres dan. Ja,
0: dat kan ik me helemaal in vinden ook. Dan gaan we dat voor je draaien. En we hebben een cadeautje voor je.
1: Ja, want de wintertijd gaat weer in, hè. Goed opletten. En daarom krijg je de enige echte. Mm-hmm. Hij is weer even terug van weg geweest. De Westwoord Wakker Wekker.
0: De Westwoord Wakker Wekker?
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Zeker. Die is voor jou, Joke. Gefeliciteerd met je 16e verjaardag.
2: Dankjewel. En ik zou zeggen, kom een keer gebakje eten.
1: Ja, inderdaad. Dan komen de slingers ophangen zo. Ja.
0: Nou, Joke, ja, en wat zie je er jong uit op deze dag? Hartstikke goed. Een fijne dag, hè?
2: Ja, jullie ook. Een fijne uitzending. En leuk dat jullie weer gehoord hebben.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
10: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
9: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
11: Veiligheidsplan in Waddinxveen voor opvanglocatie voor asielzoekers. We praten zo meteen met de burgemeester. Het is ruim 8 uur geweest. Goedemorgen allemaal. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer.
12: Het Hoogheemraadschap van Delftland heeft de bedrijfsnaam bekendgemaakt van een teler die illegaal blijft lozen. Meerkant BV in de gemeente Midden-Delftland is het. Het bedrijf dat handelt in vruchtgroenten zoals komkommers is ook na steeds hogere dwangsommen en controles niet gestopt met de illegale lozingen, zegt het waterschap. Bijna 2 jaar nadat op camerabeelden 3 jonge otters in Meijendel werden vastgelegd, blijkt het dier zich ook daadwerkelijk in het natuurgebied te hebben voortgeplant. Het DNA-onderzoek van 15 verschillende otterdrollen zijn 3 verschillende otters geïdentificeerd. En de grootste meerdaagse etappekoers in Nederland, de Eneco-koers, begint vandaag met een avondproloog in het Haagse Zuiderpark. Start en finish van de tijdrit over een afstand van 3,1 kilometer liggen bij Sportcampus Zuiderpark. Wegen rond het Zuiderpark zijn vanwege de wielerkoers afgesloten vanaf 10 uur. Meer regio nieuws 8:30, nu het andere nieuws.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
14: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
13: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
2: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
13: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij de ANWB is Annemieke Boschaert.
16: 125 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Allereerst een ongeluk op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Verkeer richting Bergen-op-Zoom kan omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerburg 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan naar de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Oprechtseplein 20 minuten vertraging. Op de N11 Leiden richting Bodegraven vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam vanaf Krimpen aan de IJssel een kwartier vertraging.
17: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
18: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
19: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering.
21: Ze komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg

0: Ik had net, Jorien, had ik ineens een geheugenmomentje.
1: Ja.
0: Toen draaiden we Whitney Houston met dat prachtige Saving All My Love For You. En toen dacht ik ineens, het succes van Whitney is eigenlijk begonnen in Nederland. Dat had te maken met de platenmaatschappij. En ze hebben er hier eigenlijk een soort neergezet. Het was vaak hoor, in die tijd trouwens in de jaren 80, dat succes van hele grote artiesten in Nederland begon. Gloria Estefan met de Miami Sound Machine is er ook een voorbeeld van.
1: Ja, Nederland die wilde gewoon toch graag nieuwe muziek horen,
0: nou,
1: denk ik.
0: Maar het was ook zo, als je, er werd veel in Nederland uitgetest. Als iets in Nederland een hit werd, dan dachten ze bij de platenmaatschappij, dan zou het wereldwijd wel eens een succes kunnen worden. Wij waren, hoe moet je dat zeggen, voedzaam grond voor hits.
1: Ja, maar ja. Een soort van testbare grond ook blijkbaar.
0: Zeker. Ja, en ik zat te denken, ik denk, Whitney Houston is toen ook in, ja, waar anders dan AVRO Service Salon geweest. Dat was zo'n middagprogramma met Amanda Sproul en Catherine Kell. Toen er nog echt televisie werd gemaakt. En daar was een optreden dus van Whitney Houston. Maar Whitney Houston samen met Lisbeth List. Dat zat in mijn hoofd, dat ze aan de andere kant van de heuvel samen hadden gedaan. Zelfde platenmaatschappij. Ja, waarom niet? De ene in het

0: Engels, de andere in het Nederlands. En mijn geheugen blijkt dus te kloppen.
1: Ja, op YouTube is natuurlijk heel veel te vinden. Zo ook dit nummer dat ze samen zingen. Lisbeth, die is dan te gast in het programma. En die kondigt dan Whitney Houston aan. En dan zegt ze toch even, hi, hallo, goedemiddag. En dan gaan ze inderdaad dat prachtige nummer zingen. In half Nederlands, half Engels.
0: Ja, zullen we even een stukje luisteren? Dat is toch wel heel bijzonder. Dit is dus mijn geheugen wat je nu
1: hoort. Ja, je zei, hoi, hallo, wat leuk dat je er bent.
0: Ja, zullen we iets zingen dan? Zullen we een moppie doen? Dat is een piano, er is iemand die erop speelt.
2: Het gras.

0: hoe fantastisch is dit toch? Ja, hè?
1: The Far Side of the Hill.
0: The Far Side of the Hill. Ja. Daar gaat ze weer.
2: Aan de andere kant van de heuvel.
0: Ja, ik vind het echt geweldig.
1: Fantastisch.
0: Twee grootheden bij elkaar. Een combinatie wat je toch nooit had kunnen denken. Niemand in Amerika die dit ooit geweten heeft, denk ik ook. Lisbeth Liest.
1: Ja. Nee.
0: Nou, goede list van de platenmaatschappij en de rest is geschiedenis.
1: Het was het tv-programma trouwens, Show van de Maand, zie ik.
0: Oh, Show van de Maand.
1: En dat werd gepresenteerd door Lisbeth List.
0: Oh, nou, en dan heb ik toch één ding.
1: Zij was dus de gast.
0: Dan heeft Whitney Houston wel ooit in Service Salon gezeten.
1: Dat
0: maar
1: zou
0: hier
1: kunnen.
0: Het kan niet alles goed zijn.
1: 21 jaar, dus 21. Echt nog maar net begonnen, ja.
0: Ja, mooi toch, hè? Ik zie
1: geweldig.
0: Ook meer hier van de cultuur. Is goedgekeurd.
3: Ik ben echt helemaal onder de indruk. Ik vind het echt gaaf om te horen.
0: Ja, kijk, nou, zie je. Je moet nog maar eens eer opzoeken op YouTube. We gaan naar Waddinxveen, heel iets anders. Want daar is de bouw van een opvanglocatie voor asielzoekers in gang gezet. Die opvanglocatie biedt naar verwachting half december plaats aan 195 bewoners. En daarvoor is een veiligheidsplan opgesteld door de gemeente Waddinxveen. We praten met de burgemeester van Waddinxveen, Evert-Jan Nieuwenhuis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, die realisatie van die locatie. Vaak horen we nu tegenwoordig dat tot weerstand leidt in de omgeving bij omwonenden. Hoe is dat in Waddinxveen?
4: Nou, wij prijzen ons gelukkig met een constructieve buurt. Natuurlijk zijn er zorgen en natuurlijk hebben we er uitgebreid over gesproken. En natuurlijk stond niet iedereen te juichen. Maar we hebben met elkaar denk ik een heel zorgvuldig en transparant proces gelopen. En dat heeft ertoe geleid dat de locatie nu ook gerealiseerd gaat worden, zonder dat er ook hele uitgebreide Raad van State procedures nodig waren. Dus dat is ook alweer bijzonder. En ook denk ik wel compliment aan Waddinxveen, dat ze ondanks de zorgen toch ook zo constructief meedenken.
0: Ja, hoe zou dat komen?
4: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik denk dat het een beetje in de aard van de Waddinxveener zit. Om daar ook met een zekere mildheid mee om te gaan. En ik denk dat je als gemeente ook een verantwoordelijkheid hebt om een zorgvuldig proces te voeren. En mensen ook mee te nemen in de stappen die je zet. En dat hebben we geprobeerd.
0: Ja, eigenlijk van begin af aan de buurt erbij betrekken. Ook op tijd. Want daar hoor je dat het vaak fout gaat, hè, in het land. En dat mensen dan ook eigenlijk in opstand komen. Kunnen andere gemeenten een les leren van Waddinxveen, denkt u?
4: Nou ja, kijk, ik wil niet een te grote broek aantrekken. Want wij hebben ook onze hiccups gehad. En wij zijn ook wel eens terecht door bewoners of door de gemeenteraad op de vingers getikt. Door het had net wat beter gekund. Maar alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat het hele proces best gewoon heel constructief en positief verlopen is. En ik zou andere gemeenten gunnen dat het ook zo liep zoals in Waddinxveen.
0: Ja, hoort daar ook, als je dit goed wil doen, dit proces, hoort daar dan ook een veiligheidsplan bij?
4: Dat denk ik wel. Ik denk niet dat er in Nederland één gemeente is die een locatie voor vluchtelingen opent zonder dat er een veiligheidsplan ligt. Dat heb je, ja, bij een gemiddeld evenement in Nederland ligt al een veiligheidsplan. En dat is ook gewoon nuttig en nodig om met elkaar af te spreken van wie doet wat en wanneer. Hè. Dus eigenlijk gaat zo'n plan over wat is de verantwoordelijkheid voor het COA als er iets aan de hand is. Wat is de verantwoordelijkheid van de politie? Wat verwachten we van de gemeente? En op die manier spreken we gewoon ook vooraf helder af wat wiens taak is en wanneer.
0: En wat betekent het in de praktijk? Laat ik het zo zeggen, hoe kan het omwonenden geruststellen? Wat gebeurt er als er iets fout mocht gaan?
4: Nou, dat is natuurlijk wel een hele goede vraag. En dat hebben we ook uitgebreid met omwonenden besproken. En eigenlijk geldt dat je altijd te maken hebt met reguliere processen die we al hebben. Dus we gaan niet opnieuw een wiel uitvinden. Op de locatie zelf is de COA verantwoordelijk. Gebeurt er iets omheen? Dan kan het zo zijn dat de politie op moet treden. Er kan het zijn dat ik mijn burgemeestersbevoegdheden in moet zetten. En wat we hier dan extra doen, is dat we onze omwonenden en eigenlijk al onze inwoners ook nog een keer explicieter op wijzen. Dat gaan we de komende maand ook doen door bij iedereen gewoon dat eventjes een kaartje door de bus te doen. Van wat doe je nu als je in Waddinxveen iets ziet? Wanneer meld je iets gewoon even online? Hè, de spreekwoordelijke scheve stoeptegel. Wanneer moet je opschalen en bel je de politie? We krijgen bij het AZC, als het specifiek daarover gaat, ook een inloopspreekuur. Dat mensen zich daar ook gewoon even kunnen melden en zeggen, joh, nou, ik loop daar of daar tegenaan. Dus we proberen op zoveel mogelijk manieren voor mensen ook gewoon duidelijk te maken van met welke vraag kun je waar terecht.
0: Communicatie hoor ik en ook met elkaar dingen doen.
4: Ja, zeker, zeker.
0: Evert-Jan Nieuwenhuis, burgemeester van Waddinxveen. Bedankt voor de duiding vanmorgen en succes, hè.
4: Nou, graag gedaan. Dankjewel. We gaan het proberen.
0: Joe, dag.

0: Het is jammer dat het nog geen kijkradio is. Anders had je nu meer samen met Martin als een soort achtergrondkoortje gezien. Ja. Ook gebaren die Luf vroeger niet hadden misstaan.
1: Ja, meer en Mar.
0: Meer en Mar.
1: Het is gewoon een duo.
2: Ik vind het goed.
1: Ja.
2: Gaan wij doen.
0: Gaan jullie doen. Nou, wat fijn. Vanaf maart ook op televisie hopen. Of april of zo. We gaan naar Delft, want daar was afgelopen week in het Prinstheater een feestje voor de seizoenspremière van de musical Willem van Oranje. Dit voorjaar ging die musical echt in première, maar aan deze seizoenspremière zat een bijzonder randje, want er was namelijk flink geschaafd aan de voorstelling. Vandaar dat meer ook bij ons is. Meer, neem ons eens eventjes mee.
2: Nou, de musical die gaat dus over het levensverhaal van onze vader des vaderlands en vertelt het waar gebeurde verhaal van Willem van Oranje. Het is een mooie voorstelling met een draaiend podium. Je ziet theater, zang, film en live muziek. En het enige was, het was een iets wat lange voorstelling. 3 uur duurde die oorspronkelijk. En dat is voor mensen tegenwoordig toch wel een lange zit, wat ik op zich geestig vind, want je binge-watcht een hele serie op de bank, s'avonds op de Netflix. Ja. Maar 3 uur in het theater vinden mensen dan veel.
0: Liedjes worden ook steeds korter.
2: Maar in ieder geval voor regisseur Boermans was dat de uitgesproken kans om hem aan te pakken.
3: Ja, een voorstelling is natuurlijk nooit af. Dus op het moment dat je naar de première zit te kijken, denk je, wacht even. Nee, dus je weet eigenlijk al, en ook eigenlijk tijdens het maken in de laatste generale week en de try-outs, denk je, nou, dat zou beter kunnen, maar daar hebben we geen tijd meer voor.
0: Maar wat zit er dan? Wat is er dan anders? Zit dat alleen in de tijd?
2: Nee, er zijn echt stukken uitgehaald. Er waren bijvoorbeeld veel veldslagen in, karakters zijn veranderd. En het een en ander is sneller, beter en aangescherpt.
3: Ik heb wat gesneden in de veldslagen, omdat die er iets te veel in zaten en die dan de aandacht van het verhaal afleiden. Belangrijk is dat ik het personage van Philips II iets serieuzer heb aangepakt. Iets meer als tegenpool op gelijk niveau van Willem van Oranje. Dus ik ben er behoorlijk met de kam doorheen gegaan, waardoor er het minder tekst is en meer emotie, meer gevoel, meer actie.
0: Ja, en voor de spelers zijn er ook dingen anders, hè?
2: Zeker, want bijvoorbeeld de rol van Philips, dat was inderdaad een beetje een zeurend kindje, en dat is nu veel meer een acteur die er staat met zijn eigen. Nou ja, het geeft veel meer tegenwicht aan Willem van Oranje. Ze hebben ook samen een heel mooie duet gekregen. Maar bijvoorbeeld, je hebt de rol van Louise de Coligny. Die wordt gespeeld door Anne Lamsveld. En zij is de verteller van het verhaal. Maar oorspronkelijk zag je haar even in het begin, en werd er heel veel met voice-over gedaan, en zag je haar dus niet. En nu is dat alles. Ze vertelt anders, ze vertelt alles live en ze is veel meer aanwezig.
4: Er is ook een moment dat ik echt door een rij heen loop. Dus soms schrikken mensen een beetje, omdat ze het niet verwachten. Maar er staat natuurlijk wel licht op me.
2: En voor Anne was het ook even wennen aan haar nieuwe rol. Want ze moest dingen echt anders gaan doen.
4: Het was wel leuk, want het waren zoveel veranderingen in korte tijd, dat ik helemaal moeten uitvinden waar ik opkom en afga. Dus ik liep echt met twee soort van routekaarten in mijn zakken, omdat ik backstage heel vaak niet wist waar ik naartoe moest. Dat weet ik inmiddels natuurlijk wel. Maar dat was in het begin wel, als een kip zonder kop rende ik backstage. Nu ren ik nog steeds, maar gericht.
2: Dat is natuurlijk ook de uitdaging van een draaiend podium.
4: Ja, want ik draai mee met jullie. Dus daar moet ik ook steeds op en af springen. Dus dat moet ik allemaal goed timen. Zodat ik niet, je ziet ook, ik heb een enorme jurk aan. Dat ik niet de hele tijd omval. Maar dat gaat vooralsnog behoorlijk goed.
0: Ja, ik zie het helemaal voor.
2: Ze is niet gevallen. Nee,
0: het klinkt als een gemiddelde aflevering van Westerwold Wakker achter de scherm. Toch, er is dus nu het een en ander veranderd. Je hebt het beide gezien, beide versies. Dan wat vind je? Komt het ten goede?
2: Het komt het zeker ten goede. Ik vond het al een hele fijne voorstelling. Maar nu zijn de rollen nog beter aangezet. Dingen zijn scherper, duidelijker. Er zit inderdaad meer vaart in. Dat is heel fijn. En het zijn ook hele fijne acteurs om naar te kijken en te horen zingen. Matteo van der Grijn die heeft een fantastisch duet met Joris Smit. Joris speelt Willem van Oranje. En Matteo is de Lumij in Geus, die niet echt de meest sympathieke man is. Het is een ruwe, robuuste kerel. En Matteo heeft dan zo'n lekker randje in zijn stem. Dus het lied wat ze samen zingen, dat is nu ook uitgebracht. En dat heet Vuile Handen.
0: Ja, nou, doe ook nog eventjes een stukje van. Was jij je handen ondertussen lekker schoon? En dank je wel, Meer. Uit Willem van Oranje, de musical dus.
5: Hier is geen plek voor tere zielen. Jouw politiek heeft niet gewerkt.

0: Vlaanders. En waar ik hak, vallen bomen.
1: Dit is voor jou één groot feest, toch niet?
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: 8:58. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
17: Goedemorgen Geert en goedemorgen Jorinda.
18: Goedemorgen.
17: De Haagse oppositiepartij PRO wil dat Hart voor Den Haag, DENK, CDA en VVD afzien van hun plan om schoolgebouwen pas over 5 jaar te vernieuwen en niet nu al. Met het uitstel willen de coalitiepartners gaten in de begroting dekken. PRO Den Haag waarschuwt dat leerlingen nu al last hebben van slechte luchtkwaliteit en klaslokalen waar het nu weer te koud en dan weer te warm is. PRO is een petitie gestart om de bezuinigingen tegen te houden, zegt fractievertegenwoordiger Abdelkader Kabash.
19: Ik ben afgelopen weken naar een heleboel scholen eigenlijk geweest in Den Haag. En ik heb echt de meest verschrikkelijke verhalen gehoord van kinderen die in de wind en ijs worden gestuurd omdat het te koud is. Of kinderen die zoveel hoofdpijn hebben dat ze zich niet kunnen concentreren. Maar ook gewoon docenten die twijfelen of ze nog op een school willen blijven werken omdat de lucht daar zo slecht is. En dat we al een gigantisch leraartekort hebben in Den Haag. De scholen doen echt van alles, maar eigenlijk zou het de gemeente moeten zijn die hier in de bres moet springen voor die scholen.
17: Abdelkader Karbash. Het is volgens hem ook een principe kwestie. Het college kiest ervoor om 2 extra wethouders in dienst te nemen voor 1,5 miljoen euro, zegt hij, maar tegelijkertijd schoolkinderen te laten stikken. Erfgoedorganisatie Boei heeft het hoogste bod uitgebracht op de Seyss-Inquart-bunker bij landgoed Klingendaal op de grens van Den Haag en Wassenaar. Toch krijgen ze de bunker uit de Tweede Wereldoorlog niet, omdat de organisatie zich niet aan de regels zou hebben gehouden. Bij de rechter proberen ze het oorlogsmonument alsnog in handen te krijgen. De Seyss-Inquart-bunker ligt in Klingendaal op de grens van Wassenaar en Den Haag en werd in de oorlog gebouwd om de nazi-topman Arthur Seyss-Inquart te beschermen. In Waddinxveen is de bouw van een opvanglocatie voor asielzoekers in gang gezet. Vanaf half december moet het AZC plaats bieden aan 195 inwoners. Er is al een veiligheidsplan opgesteld, vertelde burgemeester Evert-Jan Nieuwenhuizen van Waddinxveen vanmorgen in West Wordt Wakker.
10: Nou ja, kijk, ik wil niet een te grote broek aantrekken, want wij hebben ook onze hiccups gehad. En wij zijn ook wel eens terecht door bewoners of door de gemeenteraad op de vingers getikt. Door het had net wat beter gekund. Maar alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat het hele proces best gewoon heel constructief en positief verlopen is. En ik zou andere gemeenten gunnen dat het ook zo liep zoals in Waddinxveen.
16: Ja, en is het weer ook een beetje constructief vandaag, Huub Mizee?
18: Nou, in principe zou je zeggen wel, want we hebben nog met een enorme droogte te kampen in theorie. Dus er valt een beetje motregen. Ja. Maar of dat meetbaar is vandaag is maar de vraag.
16: Het is wel heel grijs nog.
18: Ja, nee, en dat blijft het ook nog wel, hoor. Grijs en nevelig, vochtig. En ja, het motregent op verschillende plaatsen toch nog wel. Dus dat blijft ook nog wel eventjes zo. Later vandaag even wat meer regen. Daarna wordt het droger, komen er wat meer opklaringen. Dat zou vanavond al kunnen zijn, zeker wel. En voor de rest hebben we een zuidenwind, matig. Aan de kust af en toe vrij krachtig of krachtig. En die wordt zuidwestelijk. Daarmee wordt hele zachte lucht aangevoerd. Het is nu 13 tot 15 graden. En het wordt 18 of 19 graden op veel plaatsen. Dat is toch wel vrij hoog voor half oktober. Het zijn ook dagen dat het wel eens een keer kan sneeuwen, zoals in 1975. Ja. Nee, dat gaat het dus niet doen. Komende nacht opklaringen, droog. Het wordt dan 8 of 9 graden. En vanaf morgen ziet het er duidelijk heel veel beter uit. Een nieuw hoge drukgebied boven het noorden van Frankrijk. Droog, flink wat zon. Morgenmiddag 17 graden. Donderdag hetzelfde verhaal. Dan ligt het hoge drukgebied boven Polen. Krijgen we een zuidenwind. Wordt er weer wat zachtere lucht aangevoerd. 18 of 19 graden. Ook vrijdag wordt het nog behoorlijk zacht met 17 of 18 graden. Maar dan kan het later op de dag, in de avond, tegen de avond, wel weer wat regenen. Maar goed, in het weekend komt de zon alweer terug. En dat zal ook volgende week grotendeels het geval zijn. Dan blijft het droog. Alleen de temperatuur komt dan wat lager uit, op zo'n 12 of 13 graden. Maar dan is het toch prima herfstweer. Want volgens mij is het volgende week vakantie in onze regio.
16: Ja, dat zou best wel eens kunnen, daarom, inderdaad.
18: Dus
16: ja,
18: dat
16: denk
18: komt
16: het
18: dan heel goed uit.
10: Nou, zelfs Martin is volgende week op vakantie.
16: Zelfs die is op vakantie.
18: Nou ja,
16: die,
18: dan is het echt vakantie, echt zonder vakantie. Meer.
16: Maar waarom? Die doet nooit iets.
17: Moeder Mavo.
16: Moeder Mavo.
17: Hij doet de Moeder Mavo.
16: De Moeder Mavo, ja. Gaan we naar Annemieke. Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
20: Het gaat de goede kant op met de files. Er staat nu 150 kilometer file en daarmee is het drukste moment van de spits weer achter ons. Neem niet weg dat het op een aantal plekken nog behoorlijk vaststaat, zoals op de A4 richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Prins Klausplein ben je een half uur langer onderweg. Dan goed nieuws over de A4 richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Hoorn gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Je vertraging van een half uur neemt nu af. Op de A16 richting Rotterdam vanaf knooppunt Ridderkerk een half uur tijdsverlies door bergingswerkzaamheden. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein nog eens 25 minuten extra reistijd. En tot slot de N219 richting Capelle aan de IJssel. Voor Capelle aan de IJssel 3 kilometer file met 25 minuten vertraging.
16: Dankjewel Annemieke.
17: Je hoorde het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De wonderlijke Stevie en Yester Me, Yester You, Yesterday.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vriend en vriendin en andere collega's allemaal.
3: Het is hier druk inderdaad in de studio op dit moment. Met allemaal technici en Reinoud natuurlijk die erbij is.
2: Ja, maar voor we met de sport gaan beginnen wil ik even iets rechtzetten.
0: Oh, ja, heb je weer een fout gemaakt?
2: Nee, jij.
0: Oh, ik...
2: Nee, want kijk, jij zei net, hier stond een groene fles.
0: Ja.
2: En meer was helemaal in het groen.
0: Ja, ik vond dat mooi.
2: Ja, dat vond ik mooi. Maar dan staat hier toevallig ook een grijze fles. En heeft die betrekking op jouw haar of zo?
0: Ja, dat klopt. Dat is ook matching.
2: Ja,
0: dat
2: nee, mooi.
0: Ik match met de dop van de fles.
2: Ja.
0: Dat doen we alles aan. Ja, zoals jij je een beetje thuis voelt natuurlijk ook. Hoe vind je het, onze driehoog achter?
2: Het is hier hartstikke gezellig.
0: Ja, hè?
2: Ja. Maar ik heb nog nooit zoveel mensen in de studio gezien.
0: Het is gek huis. Het
2: is hartstikke leuk.
0: Ja. Nou, er is genoeg waar we het over kunnen hebben. Laten we het eerst eens even hebben over de scheidsrechters, Martin.
2: Want ik heb mij dit weekend enorm geërgerd aan de arbitrage.
0: Was het weer zover?
2: Ja, wij zijn de mannen van Dick Jol, Mario van der Ending en Curver. Maar dan zie ik bij Telstar ADO, zie ik die Blank. Ja, die man heeft volgens mij nog nooit een bal geraakt of gevoetbald. Want je kan eventueel een rode kaart geven aan de speler.
0: Het was wel echt... ik dacht ook, is dit nou echt rood?
2: Ja, maar hij loopt gewoon achter hem langs en raakt hem toevallig. Er zit totaal geen opzet bij. En dan denk ik van, ja, als een scheidsrechter nooit gevoetbald heeft, nou, dan moet hij ook niet gaan fluiten.
0: Nee, omdat je dan ook niet... omdat je dan misschien niet goed kan voelen wat de intentie van de speler is.
2: Nee, er zit helemaal geen intentie bij om die man onderuit te halen of wat dan ook. Dat hij hem een gele kaart geeft, nou, tot daar aan toe. Maar een rode kaart vind ik zwaar overdreven.
0: Ja, het is sowieso het niveau van de scheidsrechters. Ik knap je niet heel erg van op, toch?
2: Nee, je wordt er echt moedeloos van.
0: Ja, we gaan. Het wordt, daar staat ons wel een heet avondje te wachten, hè?
2: Ja, oh ja.
0: Nou,
2: ja,
0: voetbal, ja.
2: Ja, de dames, die spelen tegen Hongarije. Ja, die moeten toch een 8-0 voorsprong verdedigen. Nou, dat zal toch een helse klus worden.
0: Ja.
2: En we hebben natuurlijk vanavond Leipzig tegen PSV. Nou, dat is heerlijk. Dus ik hoef mij vanavond echt niet te vervelen.
0: Nee, ik zei een heet avondje, maar dat zegt Peter Bos ook. Hè, want die zegt, we gaan vuur met vuur. Zo gaan we de Duitse club bestrijden.
2: Ja, maar dat moet ook. Want ik bedoel, je weet, de Duitsers hebben een geweldige mentaliteit. Een wedstrijdmentaliteit.
0: Ze hebben wel een beetje, denk ik, dezelfde mentaliteit. Toch? Beide clubs zijn eigenlijk net zo aanvallend.
2: Ja, dus het wordt een heerlijk avondje. De winterballen heb ik laten vriezen gehaald. Ja.
0: Zou het spektakel kunnen worden, denk je, deze wedstrijd?
2: Ik denk het wel. Ja. En ik, zal ik een voorspelling doen?
0: Nou, doe eens gek.
2: 3-1 voor PSV.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Zo, dat, dat zou mooi zijn als het lukt. ADO?
2: Ja, ADO. Ja, we hebben wat ADO-nieuws. Want de dames van ADO, die zitten, een paar zitten er in Zweden. Want er zijn er twee uitgenodigd. Hè, terwijl ze eigenlijk niet zo goed spelen in de competitie. Maar er zijn er toch twee uitgenodigd in het elftal van Nederland onder de 17. En dat is toch een knappe prestatie.
0: Ja, wat ik bij het damesvoetbal wel heb, ik weet niet hoe jij dat ziet. Dat is dat, want deze worden nu ook uitgenodigd. Ja. Dus die hebben misschien wel wat meer talent.
2: Ja.
0: Maar eigenlijk alles wat een beetje goed is qua vrouwelijke voetballer gaat al snel naar het buitenland. Hè? Blijft dan niet hier.
2: Ja maar je weet, geld speelt een belangrijke rol in dit leven. En helaas, het is niet anders. Merel Augustin trouwens en Zara Piontel, die gaan naar Zweden toe.
0: Ja.
2: En dan spelen ze drie wedstrijden tegen Zweden, tegen Israël en tegen Frankrijk. Dus wat dat betreft is dat toch wel goed nieuws voor de ADO-dames. Er is ook goed nieuws van de ADO-mannen. Want Pipion, de linksbuiten die bij ADO speelt, is weer terug van een blessure. Hij heeft een wedstrijdje gespeeld in Jong ADO. 2 voorzetten, 3-2 gewonnen. Dus er is weer hoop voor ADO.
0: Nou, dat is hartstikke goed. Nog eventjes over Elia, Eljero Elia.
2: Oh, Elia, ja, ik heb jaren met zijn vader gewerkt. En dat was iedere weekend. En, en op de maandagmorgen was het prijs. Want dan was hij weer in de belangstelling. Zijn Eljero Elia, die is jeugdtrainer bij ADO.
0: Ja.
2: Hij doet daar onder 14. En hij heeft het over, ik leer ze aan, respect met je tegenstander. En voetbaltechnisch en tactisch, daar kan je wel aan hem overlaten. Nou, dat is toch heel mooi dat een ADO-speler die terugkomt, en toch een goede speler altijd geweest, dat hij de jeugd gaat bijstaan.
0: Ja, vind ik ook. Dan hou je het ook binnen de club, toch? En dan gaat het van generatie op generatie.
2: Ja, vind ik ook.
0: Nou, Martin, we zijn het eens. Dus snel afronden, denk ik. Want moeten we
2: zijn we het nu eens?
0: We zijn het ook een keertje eens. Daar moeten we ook geen gewoonte van maken, natuurlijk.
2: Ik ben natuurlijk.
0: Ik ga nog een liefdesplaatje draaien ook en zo.
2: Oh, heerlijk.
0: Dankjewel, Martin.
2: Graag gedaan, vriend.

0: de botelmuziek. Radio West. Het goede doel. En hou van mij. Kom in de nacht. 8:55 is het geworden op Radio West dus inderdaad. De Wipolderlaan, daar moeten we het eens eventjes over hebben. Want na jaren van werkzaamheden is een deel van de vernielde Wipolderlaan in gebruik genomen. Maar de verkeersdrukte is bepaald nog niet voorbij, de hele dag eigenlijk. En zeker tijdens de spits lopen de files van en naar Wateringseveld flink op.
1: Wij hebben allemaal collega's die elke dag te laat komen vanwege de Wipolderlaan.
0: Ja, en Martin zei het ook net. Hij zegt, met mijn scootmobiel kom ik er wel doorheen. Maar het is echt niet normaal, de hoeveelheid files.
1: Ja.
0: Wij spraken gisteren toevallig een HTM-buschauffeur die ook zei, daar echt rond Wateringseveld, het is niet te doen.
1: Nee, want die moet daar vanwege de tijdelijke lijn 17, die is gedeeltelijk de tramlijn dan, gedeeltelijk inmiddels een bus.
0: Ja.
1: En die staat de hele dag in de file daar.
0: Kortom, veel mensen, en misschien jij ook wel, die dit ervaren en daar niet heel erg blij van worden. Daarom hebben we buitenpost Erik Kooijman nu naar Laan van Wateringseveld gestuurd. Ja, Erik.
1: Ik moet wel even zeggen, die buschauffeur was heel aardig en die heeft me zelfs koffie gegeven.
0: Ik kreeg zelfs koffie van
1: hem. Ja, dat was heel lief. Ja, wil ik toch heel erg nog even voor bedanken.
0: Zeker, dat was heel sympathiek. Erik, we horen dus eigenlijk één grote klachtenregen over het verkeer daar.
2: Ja, ik zou ook gewoon koffie kunnen uitdelen hier.
0: Ja, met gemak.
2: De meneer die steekt zijn handje op. Er staat een hele grote file op de Laan van Wateringseveld, zeg maar de wijk uit. Dan kom je bij de Wipolderlaan. En ik heb me net laten vertellen door een oud ploeggenoot die ik tegenkwam. Het komt door de stoplichten. Want ja, er staan twee stoplichten om in te voegen. Want er is nog geen invoegstrook op die Wipolderlaan richting Rotterdam of Amsterdam. De kant van het Westland op, dat gaat prima. Maar er is dus een stopmoment. En dat zorgt voor een file die loopt helemaal die wijk in. Het loopt nu een klein beetje door. Ik sta aan het eind daarvan. Maar ze zijn in het voorjaar van 2024 begonnen met deze reconstructie. Tweede N211 Wipolderlaan. Medio 2027. Dan moet het allemaal klaar zijn. Nou, ik wil wel even wat mensen spreken die hier elke dag staan. Ik zal even op wat ramen tikken. Er wordt wel langzaam gereden, maar ik kan altijd meelopen. Mag ik wat vragen? Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe gaat het met u?
3: Ja, goed.
2: Staat u al een tijdje?
3: Ik sta al een tijdje, ja. Ja.
2: Het is wel een beetje pijnlijk hier, hè?
3: Het is niet heel veel beter geworden, nee. Nee. Het is van 3 banen linksaf naar 1 baan gegaan, dus dat schiet niet op.
2: En dan sta je voor een stoplicht om die grote weg op te gaan?
3: Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
2: En wat doe je nu?
3: Ja, rustig doorrijden. Het is niet anders.
2: Okay, nou, goede reis.
3: Bedankt.
2: Ja. Ja, dat was een meneer. Sorry, ik vergeet allemaal te praten.
0: Ja, ik denk niet zo van ons. Ik denk, nou, we luisteren even naar dat hij wel weer even een stukje doorrijdt. Dat is ook nieuws op zich, toch?
2: Ja, er wordt stapvoets hier doorgereden af en toe. En hallo meneer. Hoe bevalt het hier op deze Laan van Wateringseveld?
4: Echt om te huilen, meneer. Ja? Het is niet beter op geworden. We doen er gewoon al bijna 30 minuten over om op de snelweg te raken. Dus dan weet je wel hoe erg het is.
2: En dan ben je te laat.
4: Dan ben je te laat inderdaad, ja. Dus dan zijn we niet blij mee.
2: Nee, begrijp ik.
4: Moeten ze snel wat aan veranderen?
2: Ja. Ik ga het doorgeven.
4: Ja, geef het door aan ze. Dan komt vast wel goed.
2: Succes, hè.
4: Fijne dag verder.
2: Ja, okay. Ja, het is om te huilen. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Want als je dat één keer meemaakt, dan is het misschien wel oké. Okay. Gaat het nog? Ik ren even met je mee. Sta je vaak stil hier?
5: Nou ja, vandaag is de eerste keer dat ik hier weer rij. Maar het is wel dramatisch. Ja, dit is niet, dit is niet lekker, nee. Terug is het prachtig geworden. Alleen weer naar Rotterdam toe is het gewoon helemaal ruk.
2: Helemaal ruk, dramatisch. Nou, succes vandaag. Mooie term, hè?
0: Zeker. Huilen.
2: Om te huilen, dramatisch of helemaal ruk. Weinig positiefs te melden hier vanuit de file bij de Laan van Wateringseveld. Medio 2027, dat is de oplossing.
0: Zo lang, hoor.
2: Ja, dat zal wel even duren. Die invoegstrook die moet er komen, want anders kunnen ze niet door. Je moet elke keer stoppen en dan krijg je congestie.
0: Ja, mooi. Nou, niet zo mooi dus voor iedereen die daar rijdt. Nou, iedereen die naar ons aan het luisteren is op dit moment en daar ook rijdt. Sterkte. We horen jullie. We geven het door. Er is wel veel vertrouwen in Erik Kooijman, viel mij op. Als jij het hoort, dan komt het vast goed.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, Erik, we rekenen op je. Mag ik het zo vertalen?
2: Ja, ik ga het regelen.
0: Fijn. Hartelijk dank. Erik Kooijman daar op Laan van Wateringseveld. Zometeen en na 9:00 is het weer zover. Hè?
1: Ja, dan maken we iemand blij voor ons verjaardagsfeestje op 11 november.
0: Ik ben zo benieuwd wie er allemaal meegaan.
1: Ja, leuk.
0: Ik maak ook notities.
1: Oh ja. Ja. Nou, er kan straks weer een naam bij.
0: Gezellig.

0: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Zometeen in West wordt wakker maken we weer iemand blij met mee met de tram, de feesttram. Nu het 9 uur regio-nieuws met Reinhard Roemer.
11: Bij een eetcafé in Alphen aan de Rijn wordt illegaal gegokt en worden softdrugs gebruikt. De horecagelegenheid in de Van Nesstraat moet daarom op last van burgemeester Erik van Heiningen van Alphen aan de Rijn minstens 2 weken dicht. Het Hoogheemraadschap van Delftland heeft de bedrijfsnaam bekendgemaakt van een teler die illegaal blijft lozen. Meerkant BV in de gemeente Midden-Delftland is het. Het bedrijf dat handelt in vruchtgroenten zoals komkommers is ook na steeds hogere dwangsommen en controles niet gestopt met de illegale lozingen, zegt het waterschap. En de grootste meerdaagse etappekoers in Nederland, de Eneco Tour, begint vandaag met een avondproloog in het Haagse Zuiderpark. Start en finish van de tijdrit over een afstand van 3,1 kilometer liggen bij Sportcampus Zuiderpark. En wegen rond het Zuiderpark zijn vanwege de wielerkoers vanaf 10 uur vanmorgen afgesloten. Meer regio nieuws 9:30, nu het andere nieuws.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
13: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
12: Er zou zo'n €70 miljoen nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
14: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
12: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En bij de ANWB is Annemieke Bosgaard.
15: 170 kilometer file in de regio, met op de volgende wegen de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een kwartier langer over. Ook hier gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is ook hier weer vrij. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Debrechtseplein 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En tot slot de N219 richting Capelle aan de IJssel. Voor Capelle aan de IJssel staat 5 kilometer file met een half uur extra reistijd.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen inderdaad vanuit een grijs Den Haag. We moeten eigenlijk John ook even van harte beterschap wensen. Hè? De maker van het West wordt wakker liedje.
1: Laten we dat zeker doen, want jij zei dat vanochtend ineens. Hij ligt in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Het gaat wel redelijk goed. Hij had een soort infectie. Daar is hij aan geholpen. Hij krijgt antibiotica en hij ligt zich nu te vervelen in het ziekenhuis.
0: Ja, hij moet nog een paar dagjes blijven. Maar John, misschien luister je wel daar vanuit het ziekenhuis. Van ons allemaal natuurlijk van harte beterschap daar. Dat je maar weer snel helemaal op de been mag zijn. Eén ding is mij ook wel weer opgevallen. We zitten driehoog achter. Hè? We zitten in een tijdelijke studio, omdat beneden alles grondig verbouwd gaat worden. Wat ben je toch handig? En je bent zo ontzettend vingervlug. Ik moet dan een indeling op mijn scherm hebben. Je bent een soort tovenaar. En dan doe je kabbertje. En dan staat alles er. Het is toch wonderbaar. Als we jou niet hadden. Het is toch wonderbaarlijk. Kan jij ook gewoon thuis de hele dag naast mij komen zitten? Voordat ik dan kan zeggen, Jorien, ik heb weer wat.
1: Ja, je kan me inhuren hoor. Maar ik weet niet of je me kan betalen.
0: Nee, ben je duur?
1: Jij bent heel duur. Ja, vooral in mijn privé tijd.
0: Nou, hoe dan ook, alles werkt. We zijn er gezellig. En we gaan zo meteen. Is het,
1: ik weet niet of je me kan betalen.
0: Nee, ben je duur?
1: Jij bent heel duur. Ja, vooral in mijn privé tijd.
0: Nou, hoe dan ook, alles werkt. We zijn er gezellig. En we gaan zo meteen. Is het eigenlijk het belangrijkste moment van de ochtend.

0: creatief in zijn. En mail het in ieder geval naar 070-307-8080. Dat is WhatsApp trouwens. Maar je kan dus ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En je krijgt dan natuurlijk 2 tickets, dus je mag ook nog iemand meenemen.
1: Ja, nou, zometeen dus gaan we er iemand blij maken. Ik ben benieuwd wie er mee gaat.

0: Billy Joel en The Longest Time. Nou, daar gaan we hoor.
1: West wordt wakker, viert feest.
0: Ja, en de tijdmachine straks weer bij Patrick. Hè. Mocht je die missen, dan komt het allemaal goed. Zometeen gaat hij vliegen bij Patrick. Hij krijgt klein onderhoud namelijk deze week, op deze uren.
2: Ja, alleen op deze
0: niet Patrick,
2: uren.
0: Maar
2: ja.
0: De tijdmachine.
2: En waarschijnlijk volgende week ook nog.
0: Ja. Nou, zo, we gaan eens kijken. 6 jaar West wordt wakker. En ook 12,5 jaar de restaurantrem in Den Haag. Dat vieren we samen. En jij mag misschien wel mee als je ook iets te vieren hebt.
2: Zullen we maar eens bellen met degene die zich heeft opgegeven?
0: Ik ben benieuwd.
2: Want we hebben al heel veel appjes en mailtjes gekregen natuurlijk.
3: Goedemorgen, met Laura.
0: Dag Laura, met Jeert en Jorinda. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Wat heb jij te vieren, Laura?
3: Ik ben jarig op die dag.
0: Echt waar?
2: Op 11 november?
3: Ja. Op 11 november. En ik word ook nog eens 65. Dat is ook een leuke leeftijd.
0: Ja, hoe krijg je het voor elkaar allemaal?
3: Ja, goed hè?
0: Ja, dat is echt heel goed. Je zegt meteen, ik hoor je zeggen, ik word 65, leuke leeftijd. Ik hoor ook wel eens mensen daar heel erg bij zuchten en steunen. Je hebt van die leeftijden, dan gaan mensen, oeh, dat ik dat word.
3: Ja, maar je bent, ik zeg altijd,

0: dat zit in je hoofd. Je hebt natuurlijk ook mensen die lopen met een bloemetjesjurk.
1: Ja.
0: En voor die orthopedisch gooisel. Maar je kan ook gewoon nog heel jong van geest zijn, zeg maar.
1: Maar je klinkt ook enorm jong van geest. Ik zou zeggen 40.
2: Zeker.
0: Nou, bedankt.
2: Ja. Ja, maar hoe doe je dat? Wat doe je dan op een dag om zo lekker jong van geest te blijven?
0: Nou, ook veel met jongeren omgaan, want dat vind ik altijd wel leuk. En ik loop veel en ik doe nog vrijwilligerswerk in het Reinier de Graaf Gasthuis. Dus daar ga je ook met mensen om. Dus ja, ik vind altijd als je een goed sociaal leven hebt, dan blijf je daar jong bij.
1: Ja, maar dat is dus heel belangrijk, zeg jij wel. Hè? Gewoon ook alle contacten houden en ook onderdeel uitmaken van het leven, zeg maar.
0: Zeker, zeker. Ja. Want als je dat niet doet, dan zit je een beetje achter de geranium, zeg ik altijd.
1: En die heb je dus ook niet?
0: Nee, die heb ik
1: niet. Je bent niet zo van de bloemen, hè? Niet in jurk, niet op de vensterbank.
0: Nee, niet op die manier, nee.
1: Nee, nou, heel goed, denk ik. En Laura, we hebben hartstikke leuk nieuws voor je.
2: Ja, want je gaat je onderdompelen tussen allemaal jonge mensen tijdens de hoftramrit. En je mag ook nog iemand meenemen. Dan gaan we samen jouw verjaardag vieren.
0: Leuk. Oh, hartstikke leuk. Nou, mijn man gaat ook mee. Dat vind ik helemaal leuk.
2: Gezellig.
1: Nou, wat gezellig. Ja. Nou, Laura, wij vinden het ook leuk dat je meegaat. En dan zien we je op 11 november. Dan gaan we voor je zingen.
0: Nou, top. Dat vind ik helemaal leuk.
1: Heb jij Jorin wel eens horen zingen, of niet?
0: Ja, misschien vind ik het dan wat minder leuk. Nee. Maar...
2: Ik kan nog afzeggen.
0: Nee.
1: Tot de 11e, Laura.
0: Goed.
1: Dag.
2: Doei.
0: Dag, bedankt.
3: De dag begint en ben je druk.
1: Oh man, we zijn zo druk.
3: Best wordt wakker, we praten.
1: Want we zijn natuurlijk die hele tram aan het vullen. Laura gaat mee. Blijf nog even hangen trouwens, Laura.
3: Dit is Radio West.
1: Voor het juiste resultaat.

0: Zwiel.
1: Sta je de hele studio in elkaar?
0: 9 van 10. Ja, alles zit toch op een andere plek dan ik gewend ben. Dus af en toe sla ik dan met mijn hoofd ergens tegenaan. Of ik zwaai met mijn armen. Waarom ook niet? Kan ons het schelen. Ik ben natuurlijk heel passioneel ook, hè, Jorien?
1: Ja, zeker. Dat kan ik beamen.
0: Ja. Het is 9 van 10. Oh, kijk, dit is iedereen die al mee mag met de tram, met de feesttram. Die juichen natuurlijk. Ja, jongens, gezellig. Maar als jij dat dan ook wil appen, hè?
1: Ja, 070-307-8080. En stuur even wat jij dan te vieren hebt de komende tijd. What?

0: en Jan, hoor. Lionel Richie. Zet de boel even op zijn kop. Een feestje op je radio.
1: Zullen we even een beetje gek doen? Gewoon met z'n allen even raar.
0: Een plaatje draaien wat je eigenlijk bijna nooit meer hoort. Maar wat gewoon wel heel erg jammer is. Terug gaan we daarvoor naar 1981. Het was de B-kant, moet je je voorstellen. De B-kant van de eerste single van de Frank Boeijen groep. En toen ging Frits Spits hem draaien in de Avondspits. En dan hoorde je dit op de radio. Eigenlijk nooit bedoeld om een hit te worden. Maar ja, iedereen vond het eigenlijk hartstikke leuk en hartstikke aardig. Dus het was de doorbraak van de Frank Boeijen groep. Nu je er toch bent, Frank, wat vind je eigenlijk van Westwoord Wakker?

0: je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Woonmol Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmolalexandrium.nl.
9: 9:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijgt u van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
10: Goedemorgen Tjeerd en goedemorgen Jorinda.
11: Goedemorgen.
10: In Waddinxveen is de bouw van een opvanglocatie voor asielzoekers in gang gezet. Vanaf 30 december moet het AZC plaats bieden aan 195 bewoners. Er is al een veiligheidsplan opgesteld. Volgens burgemeester Evert-Jan Nieuwenhuis van Waddinxveen is het allemaal opvallend vlotjes gegaan.
12: Nou ja, kijk, ik wil niet een te grote broek aantrekken, want wij hebben ook onze hiccups gehad. En wij zijn ook wel eens terecht door bewoners of door de gemeenteraad op de vingers getikt. Die hadden dat net wat beter gekund. Maar alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat het hele proces best gewoon heel constructief en positief verlopen is. En ik zou andere gemeenten gunnen dat het ook zo liep zoals in Waddinxveen.
10: De grootste meerdaagse etappekoers in Nederland, de Eneco Tour, begint vandaag met een avondproloog in het Haagse Zuiderpark. Start en finish van de tijdrit over een afstand van 3,1 kilometer liggen bij Sportcampus Zuiderpark. En de wegen rond het Zuiderpark zijn vanaf 10 uur straks, dus over een half uurtje, dicht vanwege de wielerkoers. Bij een eetcafé in Alphen aan de Rijn wordt illegaal gegokt en worden softdrugs gebruikt. Dat is gebleken tijdens een controle in de nacht van zaterdag op zondag vanwege signalen over illegaal gokken, zegt de politie. Die werkte tijdens de controle samen met onder meer de kansspelautoriteit, gemeenteambtenaren en het Haags Economisch Interventieteam. Het eetcafé in de Van Nesstraat moet op last van de Alphense burgemeester Erik van Heiningen minstens 2 weken dicht. In die tijd wordt beoordeeld of de sluiting langer moet gaan duren. De Haagse oppositiepartij PRO wil dat Hart voor Den Haag, DENK, CDA en VVD afzien van hun plan om schoolgebouwen pas over 5 jaar te vernieuwen en niet nu al. Met het uitstel willen de coalitiepartners gaten in de begroting dekken. PRO Den Haag waarschuwt dat leerlingen nu al last hebben van slechte luchtkwaliteit en klaslokalen waar het nu weer te koud en dan weer te warm is. PRO is een petitie gestart om de bezuinigingen tegen te houden, zegt fractievertegenwoordiger Abdelkader Kabash.
13: Ik ben afgelopen weken naar een heleboel scholen eigenlijk geweest in Den Haag en ik heb echt de meest verschrikkelijke verhalen gehoord van kinderen die in de winter naar huis worden gestuurd omdat het te koud is, of kinderen die zoveel hoofdpijn hebben dat ze zich niet kunnen concentreren. Maar ook gewoon docenten die twijfelen of ze nog op een school willen blijven werken omdat de lucht daar zo slecht is. En dat we wel een gigantisch leraartekort hebben in Den Haag. De scholen doen echt van alles, maar eigenlijk zou het de gemeente moeten zijn die hier in de pres moet springen voor die scholen.
10: Het is volgens Karbars ook een principe kwestie. Het college kiest ervoor om 2 extra wethouders in dienst te nemen voor 1,5 miljoen euro, maar tegelijkertijd schoolkinderen te laten stikken, zegt hij.
9: Het weer, Huub Mizee.
11: Vandaag is er veel bewolking en af en toe valt er wat motregen. Later vandaag valt wat meer regen, daarna komen er opklaringen. De wind is zuidelijk, matig tot vrij krachtig. Aan zee af en toe krachtig en wordt zuidwestelijk. En dan wordt het vanmiddag 18 of 19 graden. Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De wind is dan westelijk, matig tot vrij krachtig. Later noordwestelijk. En vannacht wordt het 8 of 9 graden. Morgen droog, overwegend zonnig en 17 graden. Donderdag ook vrij veel zon en 18 of 19 graden. Vrijdag kan er later weer regen vallen. Maar ook dan is het nog vrij zacht met 17 graden.
9: En Annemieke Bosgaard, die is al de hele ochtend bij de ANWB. En daar zit ze nog steeds, dus hier en daar nog wel wat files.
14: Ja, klopt inderdaad. Het staat nog steeds 50 kilometer file in de regio. Oh. En het rijdt onder andere langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg ben je daardoor een kwartier langer onderweg. Op de A20 richting Gouda, vanaf Vlaardingen een kwartier extra reistijd. Dan naar de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N210 richting Rotterdam. Vanaf Krimpen aan de IJssel ben je 25 minuten langer onderweg.
9: Annemieke, dank je wel weer. Hè?
14: Graag gedaan. En een fijne ochtend toch?
9: Jij ook. Joe.
10: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Dit is Radio West met West wordt wakker. We hebben natuurlijk WhatsApp. Daar komt echt van alles op binnen. De hele ochtend. Jullie delen natuurlijk het nodige met ons. Soms ook wel eens vragen bijvoorbeeld. Hè? Gewoon
1: ja,
0: onderzoeksvragen.
1: Dat kan ook via de mail. westwordwakker@omroepwest.nl. En het is deze keer via de mail gekomen.
0: Oh, nou, dat mag ook.
1: Goedemorgen, ik heb nog een tip.
0: Soms ook wel eens vragen bijvoorbeeld. Hè? Gewoon
1: ja,
0: onderzoeksvragen.
1: Dat kan ook via de mail. westwordwakker@omroepwest.nl. En het is deze keer via de mail gekomen.
0: Oh, nou, dat mag ook.
1: Goedemorgen, ik heb nog een tip van Erik om iets uit te zoeken. En dat is op de Flooring Nightingale Weg, het verlengde van de Kerkentuinenweg in Den Haag. En daar staan naast een paar normale lantaarnpalen ook lantaarnpalen met verkleurde LED-verlichting. Deze verlichting staat de ene keer dan op het paars, dan weer is het roze, dan is het weer blauw.
0: Oh, wat leuk.
1: En er hangen ook kleine cameraatjes bij. Ja, het hangt er al een paar jaar, maar ik heb geen idee wat ze hier nou proberen te onderzoeken.
0: Nee.
1: Zegt René van der Klauw, die heeft er zelfs een kaartje bij gezet van waar die LED-verlichting dan ongeveer te zien is. Ja, nou, inderdaad een goed idee om Erik of volgende week Bob, als hij er weer is, even op onderzoek uit te laten gaan. Maar ja, misschien weet iemand wel gewoon wat dit is.
0: Ik heb het nog nooit gezien, de Florence Nightingale
1: weg
0: is in Den Haag. Het is een soort attractie ook om gewoon te gaan kijken.
1: Bij de Kerkentuinenweg, dat is toch bij het industrieterrein, ja. Daar, bij Zichtenburg in de buurt.
0: Ja. En die lantaarns die hebben dus verschillende kleurtjes ook gewoon. En er is iets met een camera. Ik vind het ook een beetje spannend bijna.
1: Ja, het is gekleurde LED-verlichting. En de ene keer is dat dus dan paars. Maar soms is het dan weer een andere kleur. Dus het verschilt welke kleur het is.
0: Ja. Nou, mocht je er iets van weten, laat het ons sowieso eventjes weten. Maar we kunnen ook altijd Erik of Bob volgende week eens een paal laten klimmen. Om het van wat naderbij te bekijken.
1: Ja, als we gaan klimmen, kunnen we beter Bob sturen.
0: Dan is Bob het handigste
1: misschien. Denk ik wel, ja.
0: Zeker.
1: Ja, weet je wat het is? App het even. 070-307-8080. Of stuur ook een mail, net zoals René, naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Oh, leuk plaatje van Joe Buck.
1: We gaan er vandoor!
0: Ja, want Patrick is ook al in de house. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Angelique is er ook eventjes even ouderwets analoog via de telefoon, omdat de verbinding met het Stadspark niet gelegd kan worden. Angelique.
3: Ik werd er gewoon afgegooid.
4: Ja. Je bent niet goed.
3: Ja. Ik was in de uitzending, of misschien ik was met jou aan het praten en opeens. Ploep,
0: zo gaat dat.
4: Ja, heb je een vijand hier binnen West die denkt, nou, die Angelique, die moet er weg ermee.
3: Ja, dat zouden jullie dan toch moeten weten?
0: Nee, natuurlijk niet. We zijn toch je vrienden?
4: Ik denk dat het meer is. Die denkt, ja, maar dat is mijn cultuur.
0: Ik ben van de cultuur.
4: Wegwezen.
0: Dat willen we niet meer.
4: Nee, zie je?
0: Ja, dat is het.
4: Dat is een aanwijzing, Tjerd.
3: Dat willen we niet meer.
0: Nee. Maar goed, Angelique, we horen je gezellig analoog. Kan ons het schelen. Ja. Wat gaan we doen? Waar gaan we naartoe?
3: Nou, we gaan vanavond iets heel speciaals doen. Vanavond gaan we naar Gouda, naar het Museum Gouda. Want daar is een speciale avondopenstelling. Andere dagen kan je overdag, maar vanavond is het speciaal. Van 10:30 tot 11:30. En we gaan naar een tentoonstelling en die heet Wonder Walls. En wat zegt Jorinda dan?
4: Ja, fantastisch. Dat is gewoon de soundtrack van mijn jeugd zo'n beetje. Dat is van Oasis.
3: Precies.
4: Ja.
3: Maar dan gaan we gaan niet naar een concert.
4: Vind jij dat ook een goed nummer eigenlijk, Angelique?
3: Nou, Jorin, ik ben van een andere generatie. Hm. En we delen een hele hoop dingen. Onder andere onze liefde voor honden. Maar deze, moet ik je heel eerlijk zeggen, bij mij even blanco. Maar ik hoor het straks graag, hoor.
4: Ja, ongelooflijk.
3: Goed. Wonderwalls. We gaan dus niet naar het concert van Oasis. Maar we gaan wel naar een
0: tentoonstelling. Zou voor jou wel goed zijn. Oh,
3: mag ik mijn verhaal vertellen?
0: Ja, zeker, Archie.
3: Ja, toch wel? Ja. We gaan naar een tentoonstelling Wonderwalls geweven meesterwerken. Want Gouda, Tjerd, waar ken jij Gouda van?
0: De kaas.
3: Roep het maar.
0: Kaas.
3: De kaas, precies. Of de stroopwafel.
0: Ook lekker, heerlijk.
3: En als we wat cultureler zouden gaan, dan zou ik ook nog kunnen hebben over de mooie glas- en loodraden in de ramen in de Sint-Janskerk. Maar in de 17e eeuw was Gouda heel erg bekend vanwege hun geweven tapijten. En die waren fameus. Er waren zelfs koningshuizen die bestelden tapijten in Gouda omdat ze zo goed waren. En hoe kwam dat nou? Er waren een hele hoop Vlaamse tapijtwevers. Die waren gevlucht uit Vlaanderen vanwege allerlei godsdienstige vervolgingen. En toen zei Gouda, heel slim, toen al, kom maar naar ons toe. Je krijgt belastingvoordelen. Je krijgt gratis burgerschap. Je krijgt huisvesting. Goh, waar heb ik dit vaker gehoord? Dus die Vlamingen, die kwamen allemaal. En er stonden lege kloosters. Daar konden die geweldige weefgetouwen in. En zo is die industrie is eigenlijk ontstaan.
0: Ja.
3: En dat hele stukje geschiedenis plus die hele mooie wandtapijten, dat kan je gaan zien daar.
0: De Wonderwall. Nou, wat mooi. Vanavond van 10:30 tot 11:30 is er een speciale openstelling, hè?
3: Precies. En anders, als het je niet lukt, dan kan je nog tot en met 29 maart kan je daar terecht.
0: Leuk, Angelique. Patrick, wat gaan we doen zo?
5: Zeker, we starten de tijdmachine weer op in Aan de Bak met onder meer theaterkaarten te winnen. Jarige van vandaag, 13 oktober. We hebben een Disney-klassieker in de bios in 1977. En we gaan op zoek naar de regenboog in de plaat voor 12.
4: Ja, van Paul de Leeuw?
5: Ja.
4: Ja.
5: Zeker.
4: Leuk.
0: Is ook iets met Rainbow Valley?
4: Rainbow,
5: Nee, geen Rainbow Valley.
0: Van. Nee, dat is er niet.
5: Nee. Ja, is er wel. Maar
4: ik
5: dat
4: heb
5: is er wel,
4: maar niet. Zo'n 90's classic, maar die is het vast niet.
5: Nee, die is het
4: Rainbow
5: niet.
4: In the Sky.
0: Nee, daarvoor moet je bij Angelique zijn.
5: Ja, precies.
0: Angelique.
4: Hé, wat leuk. Oasis.
0: Hey, Oasis, Wonderwall. Nou, Angelique, geniet, hè.
3: Ik ga het doen.
0: Dankjewel, hè. Tot morgen. Tot morgen. Fijne dag.
4: Joe.
0: En veel plezier bij Patrick.
4: Tot morgen.

0: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
13: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
14: Zo dadelijk in aan de bak. Een nieuwe ronde van...
15: De Radio West Tijdmachine.
14: 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Hommer.
16: Bij een eetcafé in Alphen aan de Rijn wordt illegaal gegokt en worden softdrugs gebruikt. De horecagelegenheid in de Van Nesstraat moet daarom op last van de Alphense burgemeester Erik van Heiningen zeker 2 weken dicht. Fietsers zijn vannacht op de A44 terechtgekomen en dat is niet de bedoeling. Agenten hebben de fietsers van de snelweg gehaald en na een goed gesprek mochten ze hun weg vervolgen op het fietspad, schrijft de politie op Instagram. En wegen rond het Haagse Zuiderpark worden rond dit tijdstip afgesloten vanwege de Eneco Tour. De wielerkoers begint met een avondproloog van 3,1 kilometer... waarbij start en finish in het Zuiderpark zijn. Meer regionieuws om 10:30, nu het andere nieuws.
17: Doral Megens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar €500.000. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En verkeersinformatie krijg je van Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
19: Het aantal files in de regio neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, vanaf knooppunt Gouwen, 5 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam, vanaf Krimpen aan de IJssel, 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
20: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
21: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
20: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
22: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
23: Hoe weet jij dat?
24: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
25: Tot 12 uur aan de bak.

0: Daniel van Elton John aan het begin van een nieuwe Aan de Bak. Goedemorgen en hartelijk welkom.
1: Goedemorgen, dames en heren.
0: Het is de tiende jaargang, aflevering 2384. Het was weer aangenaam wakker worden met Westoord Wakker. En met het nieuws dat we heel wat regiogenoten komend seizoen kunnen verwelkomen in een nieuw seizoen Expeditie Robinson. Ja, dat heeft niets te maken met de Belgen die ze er ook bij hebben gestopt. Nee, het zijn daadwerkelijk mensen uit onze regio die we kennen. Influencer Denise Anna uit Den Haag doet mee. De zanger van Goldband, Boas, is een van de deelnemers. En de Noordwijkse Maxime Meiland gaat ook de strijd aan met de elementen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zij zei daar al over. Het kan nooit erger zijn dan een bevalling. Ik vraag me af of ons programma ooit is gezien. Maar goed, dat terzijde. Tussen nu en 12 uur onder meer een nieuwe tijdmachine met theaterkaarten. En niet zomaar theaterkaarten. Vier kaarten voor de nieuwe musical Pippi en de Piraten. Ja, Pippi Langkous. In de Leidse Schouwburg op 21 oktober. Kun je straks gewoon al mee naar huis nemen. Dit uur.
3: Aan de Bak.

0: UB40 en hun versie van de Elvis Presley klassieker Can't Help Falling in Love.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, laten we eens op zoek gaan naar een regenboog. Ik heb er de afgelopen dagen al veelvuldig eentje kunnen signaleren. Maar muzikaal waren ze dan nog niet tot dit moment.
1: Nummer 1.

0: Somewhere Over the Rainbow van Israël Kamakawiwole. Ik heb hier heel lang opgeoefend. Dat is keuzemogelijkheid 2. En Paul de Leeuw met Vlieg met me mee naar de regenboog. Natuurlijk keuzemogelijkheid 1.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Maar ja, welke wil je horen straks? Rond 10 voor 12 ga ik een van die muzikale regenbogen voor je opzetten. Maar welke moet het worden? Nummer 1, Paul de Leeuw. Nummer 2, Israël Kamakawiwole. En je kunt ze vinden op de Facebookpagina van Radio West. Netjes onder elkaar. Maar je mag natuurlijk ook appen naar de studio. Sterker nog, vinden wij altijd heel gezellig. Doe dat dan via nummer 070-307-8080. Dat is 070-307-8080. Er komt er meteen al even eentje binnen. Eentje voor Israël, zie ik. Hartelijk dank voor deze stem. En blijf dat doen, want straks rond 10 voor 12 hoor je de winnaar van vandaag. Als de plaat voor 12. Het gaat helemaal automatic.

0: Heel fijn deze hoor. Radio West met de Pointer Sisters en Automatic. En zo dadelijk in het regio nieuws. De bouw van een opvanglocatie in Waddinxveen is begonnen.
1: Oishi, boishi.
2: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
3: I have a dream.
2: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af. Vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
4: One small step for man.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Elke dag leven met een ziek kind vraagt het uiterste van een gezin. Want zorgen stoppen nooit. Het Zeldzame Ziektefonds staat naast die families. We financieren cruciaal medisch onderzoek voor een betere behandeling en organiseren waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. En uw gift maakt dat werk mogelijk. Maak direct een verschil. Doneer op zzf.nl.
0: Goedemorgen, 1 over half 11 alweer. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
15: In Waddinxveen is de bouw van een opvanglocatie voor asielzoekers begonnen. Vanaf half december moet die plaats bieden aan 195 bewoners. Er is al een veiligheidsplan opgesteld. Volgens burgemeester Evert-Jan Nieuwenhuis van Waddinxveen is het allemaal opvallend vlotjes gegaan.
16: Nou ja, kijk, ik wil niet een te grote broek aantrekken, want wij hebben ook onze hiccups gehad. En wij zijn ook wel eens terecht door bewoners of door de gemeenteraad op de vingers getikt. Het had net wat beter gekund. Maar alles bij elkaar opgeteld, denk ik dat het hele proces best gewoon heel constructief en positief verlopen is. En ik zou andere gemeenten gunnen dat het ook zo liep zoals in Waddinxveen.
15: De grootste meerdaagse etappekoers in Nederland, de Eneco Tour, begint vandaag met een avondproloog in het Haagse Zuiderpark. Start en finish van de tijdrit over een afstand van 3,1 kilometer liggen bij Sportcampus Zuiderpark. Wegen rond het Zuiderpark zijn vanwege de wielerkoers afgesloten. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser in Oegstgeest zijn gisteren de twee bestuurders gewond geraakt. Het ongeval was op de Rijngeesterstraatweg. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Haagse oppositiepartij PRO wil dat Hart voor Den Haag, DENK, VVD en CDA afzien van hun plan om schoolgebouwen pas over 5 jaar te vernieuwen en niet nu al. Met het uitstel willen de coalitiepartners gaten in de begroting dekken. Pro Den Haag waarschuwt dat leerlingen nu al last hebben van slechte luchtkwaliteit en klaslokalen waar het nu weer te koud en dan weer te warm is. Pro is een petitie gestart om de bezuiniging tegen te houden, zegt fractievertegenwoordiger Abdelkader Karbash.
3: Ik ben afgelopen weken naar een heleboel scholen eigenlijk geweest in Den Haag. En ik heb echt de meest verschrikkelijke verhalen gehoord van kinderen die in de wind en ijs worden gestuurd omdat het te koud is, of kinderen die zoveel hoofdpijn hebben dat ze zich niet kunnen concentreren. Maar ook gewoon docenten die twijfelen of ze nog op een school willen blijven werken omdat de lucht daar zo slecht is. En dat we wel een gigantisch leraartekort hebben in Den Haag. De scholen doen echt van alles, maar eigenlijk zou het de gemeente moeten zijn die hier in de pres moet springen voor die scholen.
15: Het is volgens Karbash ook een principe kwestie. Het college kiest ervoor om 2 extra wethouders in dienst te nemen voor 1,5 miljoen euro, maar tegelijkertijd schoolkinderen te laten stikken, zegt hij. En fietsers zijn vannacht op de A44 terechtgekomen. En dat is niet de bedoeling. Agenten hebben de fietsers van de snelweg gehaald en na een goed gesprek, zoals dat heet, mochten ze hun weg vervolgen op het fietspad. Politie schrijft dat op Instagram.
0: En dan naar Huub Mizee voor het weer.
17: Vandaag is er veel bewolking en af en toe valt er wat motregen. Later vandaag valt wat meer regen, daarna komen er opklaringen. De wind is zuidelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig en wordt zuidwestelijk, en dan wordt het vanmiddag 18 of 19 graden. Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De wind is dan westelijk, matig tot vrij krachtig, later noordwestelijk, en vannacht wordt het 8 of 9 graden. Morgen droog, overwegend zonnig en 17 graden. Donderdag ook vrij veel zon en 18 of 19 graden. Vrijdag kan er later weer regen vallen, maar ook dan is het nog vrij zacht met 17 graden.
15: Huub Mizee, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Forget Me Not van Patrice Russian. Daar speelde George Michael Leentjebuur bij. En maakte hij dit heerlijke Fast Love van in de jaren 90. Het is Radio West met straks de tijdmachine. Jazeker, hij is weer helemaal vrij van onderhoud.
1: De archiefbak.
0: Inzetbaar en zo dadelijk in de tijdmachine maak je kans op 4 kaarten voor de splinternieuwe familiemusical Pippi en de Piraten over Pippi Langkous. Maar eerst
2: 1971.
0: In een winkeltje van 2 meter breed en 9 meter diep aan het Broersveld in Schiedam wordt op 14 oktober 1971 het eerste filiaal geopend van de Free Record Shop. Eigenaar Hans Breukhoven draait die allereerste dag een omzet van 326 gulden en 10 cent. Nederlandse echtparen die uit elkaar willen hoeven vanaf 1 oktober 1971 niet meer te liegen om dat voor elkaar te krijgen. Een nieuwe wet maakt het mogelijk dat partners uit elkaar gaan omdat ze simpelweg geen heil meer in hun huwelijk zien. Voor dit wetvoorstel kon een huwelijk alleen maar worden ontbonden als een van de beide partners overspel gepleegd had. Hierdoor werden vaak slippertjes opgebiecht die nooit hadden plaatsgevonden. En begin oktober 1971 maken tv-kijkers in heel Amerika kennis met de Soul Train. Het programma zou 35 jaar lopen tot 2006. In het tv-programma treden soul en later ook R&B en hip-hop artiesten live op. Beetje top-op zou je kunnen zeggen. Het idee kwam van Don Cornelius, die ook maar liefst 734 afleveringen presenteerde. Bij debuut daarvan, in 1971, was Soul Train het eerste commerciële programma gemaakt door en voor Afro-Amerikaanse kijkers.
3: 60 non-stop minutes across the tracks of your mind into the exciting world of soul. And now, here's your host, Don Cornelius. Hey there, and welcome aboard for an absolutely mind-blowing voyage of the Soul Train. Right after this very important message, Ike and Tina Turner coming at you.
2: ...1971.

0: 1971, George Harrison en What is Life?
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, het leven is ook gewoon in de Radio West tijdmachine stappen en maar zien waar je uitkomt. Dat is het leuke aan dit spel namelijk. Even bellen met 070-390-5454, dan reizen we naar een jaar. Over dat jaar stel ik je 3 vragen. En heb je die goed, dan maak je kans op de hoofdprijs, een cadeaubon ter waarde van 100 euro. Kun je inleveren bij meer dan 200 winkels, even niet bij Albert Heijn op dit moment. Maar wel bij bijvoorbeeld een landelijke doe-het-zelfketen, bij een grote drogist of bij een speelgoedwinkel. Dat is al lekker, maar als je 1 vraag goed weten te beantwoorden, dan krijg je al 4 theaterkaarten van me. Kaarten voor een nieuwe musical, Pippi en de Piraten. Want ja, Pippi Langkous komt naar het theater. We kennen er natuurlijk allemaal van tv.
2: Wat doe je nou toch weer, Pippi? Met een bed kun je toch niet vliegen? Dat is helemaal geen bed. Dat is een luchtbed.
3: Een wat?
2: Een luchtbed.
3: Ja. Weet je dat zeker?
2: Tuurlijk, Tommy. Ik heb het zelf uitgevonden.
0: Maar nu is ze dus in het theater. De voorstelling heet Pippi en de Piraten. Het is een familiemusical waarin Pippi samen met Tommy en Annika op avontuur gaat naar het Pirateneiland. Volgende week woensdag is die te zien in de Leidse Schouwburg. Dat is volgende week woensdagmiddag. Dus dat is ook wel lekker om met je kinderen of je kleinkinderen te gaan natuurlijk. En als je erbij wil zijn, dan bel je nu snel met 070-390-5454. 070-390-5454. Voor 4 theaterkaarten voor volgende week woensdag in de Leidse Schouwburg. Pippi live in het theater. Nou, dat is toch lekker.

0: Oh, ik vind dat origineel van Kenny Rogers ook prachtig hoor. Maar André Hazes mag er zeker zijn met Zij gelooft in mij.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Die speel ik met Bas de Graaf uit Zoetermeer. Goedemorgen, Bas.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Was je vroeger ook zo'n fan van Pippi Langkous?
2: Nou, sterker nog, ik ben nog steeds een fan van.
0: Ja, jij durft dat gewoon toe te geven, hè? Dat is helemaal goed. Ja.
2: Ik ga maar nergens voor.
0: Nee, zo is het. En wat was het, wat maakte dat je zo'n fan bent?
2: Ja, dat avontuurlijk, hè. Je deed allemaal spannende avonturen en met een paard erbij, een aap. En het was altijd gewoon spannend.
0: Ja.
2: En met die twee een vriendje en een vriendinnetje erbij.
0: Dat paard dat ze op een gegeven moment gewoon optilde, ook kan ik me ineens herinneren.
2: Ja.
0: Nou, ik geloof niet dat in de voorstelling zit, hoor, in dit geval. Maar het is een nieuwe musicalvoorstelling die dus binnenkort bijvoorbeeld in Leiden te zien is. We gaan eens even kijken of we jou daar naartoe kunnen sturen. Moeten we eerst even een klein ritje maken in de tijdmachine? Wanneer heb je voor het laatst een film gezien van Pippi?
2: Dat was een half jaar geleden of zo. Dat was een keer bij... Op Nederland 3 was
0: er
2: een film met herhaald.
0: Oké. Ondertussen zitten we al in 2018, hoor ik net.
1: Deuren gaan open.
0: Ja. Nou, het was een klein ritje. We zitten niet tussen de piraten van Pippi Langkous, maar we zitten wel in 2018. Ja, hoe zag je leven eruit, Bas? Woonde je in Zoetermeer ook al? Bijvoorbeeld?
2: Ik woon in Zoetermeer, zeker. Ja, ja.
0: En kan je nog iets herinneren van 2018? Wat je deed?
2: Ja, ik werkte nog.
0: Okay.
2: Ik ben inmiddels gepensioneerd, maar toen werkte ik nog. En hartstikke leuk. Prima, nog geen anders in 2018.
0: Ja, wat voor soort werk deed je?
2: Ik werk bij een transportbedrijf.
0: Ah, oké. Nou, dat jaar 2018. We gaan kijken wat je nog weet. Welke Paul vertrekt in 2018 na jaren bij BNNVARA en stapt over naar RTL4, waar hij onder meer in de jury gaat zitten van Holland's Got Talent?
2: Paul de Leeuw.
0: Caroline Tense gaat ook weg in 2018. Die gaat dan weer weg bij AfroTros en stapt over naar een commerciële zender. Ze neemt het programma 1 tegen 100 mee. Bij welke zender gaat ze dat maken?
2: 1 tegen 100. Ik denk bij RTL4.
0: En in de bioscoop kijken we in 2018 naar de romantische komedie Taal is zeg maar echt mijn ding, met in de hoofdrol Focalien Ouwekerk. Film is gebaseerd op het gelijknamige boek van welke cabaretier en taalliefhebber die op 30 september overleed?
2: Nou, ik kan eens denken. Annie M. G. Schmid, denk ik zomaar.
0: Annie M. G. Schmid zeggen.
1: Je hebt 2 vragen goed.
0: Oeh, bijna. Ik dacht, je gaat hem zo inkoppen, die laatste. Vooral omdat het natuurlijk behoorlijk in het nieuws is geweest, omdat ze niet zo lang geleden overleden is. Paulien Cornelissen zochten we.
2: Oh, ja.
0: Ja. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Want wat je wil binnen hebt, en daar ging het je om, heb ik zomaar het idee. Dat zijn die 4 kaarten voor Pippi en de Piraten op 21 oktober in de Leidse Schouwburg op woensdagmiddag. Van harte gefeliciteerd. Ben je nou helemaal stil van? Oh, hij is ook gewoon weggevallen. Nou, dat is ook wat. Gaan we regelen. Komt helemaal in orde. En ondertussen, om even in 2018 te blijven, pak ik deze van George Ezra erbij. Shotgun.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Haltemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.
5: Dit is Radio West.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Indonesië staat al tijden op ons lijstje, NRV.
9: Ja. Maar ook Nepal en de Himalaya.
8: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
9: Of met de jungle van Borneo.
8: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
16: Een heuse Disney-klassieker in de bioscoop van 1977 komen we het komende uur tegen in Aan de Bak. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
17: Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser in Oegstgeest zijn gisteren 2 gewonden gevallen. Het ongeval was op de Rijngeesterstraatweg. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Fietsers zijn vannacht op de A44 terechtgekomen en dat is niet de bedoeling. Agenten hebben de fietsers van de snelweg gehaald en na een goed gesprek, zoals dat heet, mochten ze hun weg vervolgen via het fietspad. En in Waddinxveen is de bouw van een opvanglocatie voor asielzoekers begonnen. Vanaf half december moet die plaats gaan bieden aan 195 bewoners. Er is al een veiligheidsplan opgesteld. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
18: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Voordeeluitjes.nl. Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
21: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
22: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
23: Tot 12 uur aan de bak.

0: prijkt op de roemlijst van dit programma. En terecht wat mij betreft hoor. Kate Bush en Babushka.
1: Eeuwige roem.
0: En je kunt zelf jouw suggesties aandragen door heel simpel even te mailen naar patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Jouw plaat waarvan je vindt dat die eeuwigheidswaarde heeft, waarvan die het verdient om op de roemlijst te komen van dit programma. En natuurlijk uiteindelijk ook op de prachtige eeuwige roemlijst die we rond Pinksteren natuurlijk uitzenden op Radio West. Volgend jaar ook weer, kun je alvast op verheugen. Hannie Pieters woont in Rijswijk en is getrouwd. Ze doet aan gimmen, rommelen met bloemen en planten, aan lezen, koken, bakken, puzzelen en haken. En ze heeft een oude muzikale hobby opgepakt sinds kort. Hannie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En wat is dat voor oude hobby die je hebt opgepakt?
2: Ik speel weer trompet.
0: Nou, wat leuk.
2: Ik heb, we hebben in het verleden eigenlijk, toen ik mijn man leerde kennen, was hij lid van een show- en drumvervaring hier in Rijswijk. Mm-hmm. En inmiddels via Scheveningen, Delft en Pijnakker hebben we er aardig wat jaren in zitten. Alleen vlak voor corona stopte dat een beetje door en andere omstandigheden en corona wat ons betreft.
0: Ja.
2: Dan kom je in een hele andere fase. Inmiddels ben ik met pensioen en werd ik gebeld door een oud bandlid of ik het leuk vond in een dagorkest mee te gaan spelen. Nou, het is niet helemaal mijn genre muziek op eerste keus, maar ik ben gaan kijken en het was zo gezellig en weer gewoon lekker trompet spelen. En, ja, ik heb het beren naar me zien. We treden één keer in de maand op in een verzorgingshuis. En er zit geen druk van de grote marsen en de showoptredens achter, hoewel dat ook giga leuk was.
0: Aha.
2: Maar we treden één keer in de maand op in een verzorgingshuis. En er zit geen druk van de grote marsen en de showoptredens achter, hoewel dat ook giga leuk was.
0: Aha.
2: Maar op een gegeven moment...

0: nu, denk ik, 2-3 maanden bezig. Mm-hmm. En het komt wel sneller terug dan ik had verwacht toen ik mee startte. Maar het vergt wel weer even enige training.
1: Ja, maar logisch ook nu je dat zegt. Ik had me dat helemaal niet gerealiseerd. Maar natuurlijk ook de stand van je mond. Dat heeft ook gewoon met spieren te maken natuurlijk. Dat moet je ook weer even trainen, toch? Of niet?
0: Ja, behoorlijk. Ja? Behoorde na een half uur. Nou, de eerste keer na een kwartier blazen had ik zo'n kramp in mijn kaak.
1: Geweldig.
0: Ja. Dat had ik echt even onderschat op dat moment. Hoor. Ja. Ik dacht, gaan we even lekker meespelen.
1: Ja. Wat
0: dat was het niet.
1: Mooi.
0: Ja, superleuk. Ja. Het is ook heel lekker. De hele ontspannen sfeer. Dus iedereen, joh, maak het uit als het niet helemaal lukt. Ben je gek, volgende keer dat we repeteren. Ja, het nadeel hier is dat je bijna iedere maand of 2 maanden een ander programma krijgt. Met allemaal nieuwe stukken.
1: Leuk.
0: Omdat je iedere keer in het verzorgingshuis zit. Dus ja, je wil een beetje variatie brengen.
1: Precies, ja, dus nou, dat superleuk.
0: Nou, het treedt je hersens wel hoor.
1: Goed man. Nou, ook dat is hartstikke nuttig natuurlijk, Annie. Leuk, ja. Die muzikale hobby die weer terug is in je leven. We gaan eens even kijken wat je van onze muziek vindt. Want zo klinken de Roemzoekers van dinsdag.
2: Eeuwige Roem.

0: Diana Ross en Theme from Mahogany kwam er gisteren bij. Eén dag. We hebben Paul de Leeuw en Simone Kleinsma met Tot de Maan en Terug nu 2 dagen in het spel. En Mary Hopkin met Those Were the Days 5 dagen. Ja, honey, het is aan jou.
1: Ja.
0: Is lastig,
1: ja,
0: eigenlijk?
1: Het is, ja, best wel. En dat komt ook hoofdzakelijk omdat ik heel veel leuk vind. En is het dan niet de melodie of de artiest, dan is het wel de tekst die wat doet. Dus ja, ik kies dan toch voor de laatste om eruit te gaan. Die stem staat het minste aan, laat ik het zo maar zeggen. Heel onsympathiek.
0: Even kijken, ja. Hoor, de laatste die je hoorde? Wat,
1: ja, de laatste die ik hoorde.
0: Ja, ja. Precies. Dat is Diana Ross met Theme from Mahogany.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat is deze. Even voor de check, deze. Do you
1: know?
0: Ja? Oké.
1: Ja.
0: Het is lastig.
1: Het geluid is, klikt me minder dan de andere.
0: Nou en, ja, dat geeft helemaal niks. Je hebt iets anders uitgezocht waar je wel wat mee hebt. Waarom deze?
1: Ja. Het is een tekst die me pas later duidelijk werd. Mm-hmm. Het was in eerste instantie, vind ik, de zanger die slaat bij mij aan. En op het moment dat het qua muziek aanslaat, dan ben ik geïnteresseerd. En toen bleek ook nog dat het een iets is wat je eigenlijk aan de lijve, zeker nu we wat ouder worden, om het voorzichtig te zeggen, toch vaker bij jezelf bespeurt. Dat je veel meer gaat denken van, lijkt het nou op mijn vader of mijn moeder? Heb ik dat nou van hem of van haar? Of, oh, dat deed mijn vader ook altijd, terwijl sommige dingen niet leuk vond dat hij deed of zei. En dat je dan toch eigenlijk blijkt diezelfde genen toch te hebben.
0: Ja. En nou denken mensen dat je papa van Stef Bos gaat aankondigen, maar dat is hem dus niet.
1: Nee, nee. Het is in de blad van John Mayer.
0: John Mayer,
1: het
0: ja.
1: Het zit in je bloed.
0: Ja.
1: En je kan het ook niet afwachten.
0: Zo is het ook. Mooie plaat en dankzij jou weer terug in het spel, want hij heeft er eerder in gestaan. En hij start op 4 dagen.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Shy Coltrane en Go Lucky Laya. Inderdaad, lekker uit de jaren 70. En vanavond tussen 6 en 7 kun je al je jaren 70 verzoekjes weer kwijt bij bas@omroepwest.nl.
1: De plaats. Voor 12.
0: We zoeken nog even naar de muzikale regenboog. Straks tegen 10 voor 12. Met Paul de Leeuw vliegt met me mee naar de regenboog tegenover Israël. Kamaka Wiwole en Somewhere Over the Rainbow. Stemmen kan bijvoorbeeld via WhatsApp 070-307-8080. Willy laat weten nummer 2, Israël. Nou, dat is helemaal prima. Die is bij deze genoteerd, Willy. En via de Facebookpagina van Radio West kun je natuurlijk ook terecht. Petra Bouwman laat weten. Good morning, Patrick. Nummer 2 graag. Fijne dag nog verder. Ja, dat is ook Somewhere Over the Rainbow. Maar Wil gaat dan weer voor nummer 1. En een fijne dag. Goedemorgen, dankjewel, Wil. Dat is Paul de Leeuw en vliegt met me mee naar de regenboog. En Conny Goedschalk, Nolden. Goedemorgen, Patrick. Graag nummer 1 vandaag. Prettige uitzending. Dankjewel. En voor jou ook natuurlijk, als je gezellig met ons mee. En wil je nou zelf nog even stemmen? Ga dan naar die Facebookpagina van Radio West. En als je nog een verjaardag door te geven hebt, doe dat dan via aan de bak apenstaartje omroepwest.nl. Want straks rond 11:45 natuurlijk de verjaardagskalender van vandaag. Aan de bak apenstaartje omroepwest.nl. Wie kan ik vandaag in het zonnetje zetten op deze druilerige dinsdag? Straks het regio nieuws met Reinhard, maar eerst Nick en Simon.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:40 geworden. En Reinhard Roemer met het regionieuws.
14: De grootste meerdaagse etappekoers in Nederland, de Eneco Tour, begint vandaag met een avondproloog in het Haagse Zuiderpark. Start en finish van de tijdrit over een afstand van 3,1 kilometer liggen bij Sportcampus Zuiderpark. Wegen rond het Zuiderpark zijn vanwege de wielerkoers al afgesloten sinds 10 uur. Een Turkse vrachtwagenchauffeur is in Den Haag aangehouden nadat hij tijdens een controle een vals Slovaaks rijbewijs liet zien. Ook de Poolse kwalificatiekaart die hij voor zijn werk nodig heeft is vals. Chauffeur reed voor een Nederlandse supermarktvervoerder. Beide documenten werden ingenomen. Het is niet de eerste keer. 2 jaar geleden werd hij ook al aangehouden voor rijden met valse papieren. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser in Oegstgeest zijn beide gisteren gewond geraakt. Het ongeval was op de Rijngeesterstraatweg. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In het Prinsentheater in Delft was vorige week een feestje vanwege de seizoenspremière van Willem van Oranje, de musical. Voor regisseur Tjeu Boermans was het de gelegenheid om de verkorte versie van de musical te presenteren. Sneller, beter en aangescherpt.
15: Ik heb wat gesneden in de veldslagen, omdat die er iets te veel in zaten en die dan de aandacht van het verhaal afleiden. Belangrijk is dat ik het personage van Philips II iets serieuzer heb aangepakt. Iets meer als tegenpool op gelijk niveau van Willem van Oranje. Dus ik ben er behoorlijk met de kam doorheen gegaan, waardoor er het minder tekst is en meer emotie, meer gevoel, meer actie.
14: Het publiek was de eerste maanden overigens best laaiend enthousiast over de musical, maar wel vonden veel mensen het een lange zit, zo'n 3,5 uur. Dat is nu dus in lengte teruggebracht daar in het Delftse Prinsentheater. En bij een eetcafé in Alphen aan de Rijn wordt illegaal gegokt en worden softdrugs gebruikt. Dat is gebleken tijdens een controle in de nacht van zaterdag op zondag vanwege signalen over illegaal gokken, zegt de politie. Die werd tijdens de controle samen met onder meer de kansspelautoriteit, gemeenteambtenaren en het Haags Economisch Interventieteam gehouden. Het E-team is Het eetcafé in de Van Nesstraat moet op last van de Alphense burgemeester Erik van Heiningen minstens 2 weken dicht. In die tijd wordt beoordeeld of de sluiting langer moet gaan duren.
13: En dan naar Humizee voor het weer. Zou het nog een beetje zonnig worden vandaag?
16: Vandaag is er veel bewolking en af en toe valt er wat motregen. Later vandaag valt wat meer regen, daarna komen er opklaringen. De wind is zuidelijk, matig tot vrij krachtig. Aan zee af en toe krachtig en wordt zuidwestelijk. En dan wordt het vanmiddag 18 of 19 graden. Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De wind is dan westelijk, matig tot vrij krachtig, later noordwestelijk. En vannacht wordt het 8 of 9 graden. Morgen droog, overwegend zonnig en 17 graden. Donderdag ook vrij veel zon en 18 of 19 graden. Vrijdag kan er later weer regen vallen, maar ook dan is het nog vrij zacht met 17 graden.
14: Het uitgebreide regionieuws hoorde je. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Jimmy Cliff en Libo M uit The Lion King en Hakuna Matata.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de verjaardagskalender voor vandaag. Eerst even.
2: 1977.
0: Op 18 oktober 1977 bestormen Duitse elitetroepen op de luchthaven van Mogadishu in Somalië een gekaapt vliegtuig van Lufthansa. Gijzelaars worden bevrijd, 3 Palestijnse kapers doodgeschoten. De bondsregering besluit in te grijpen nadat een van de piloten door de kapers was geëxecuteerd. Een revolutie in de Zwitserse schoollokalen. Er zijn vanaf oktober 1977 rekenmachines welkom. Tot dat moment moesten leerlingen de sommen uit hun hoofd maken. Maar de Zwitserse Vereniging van Wis- en Natuurkundeleraren wil kinderen vanaf hun 12e jaar lesgeven in het gebruik van de zakjapanner. Verder wordt de rekenmachine ook toegestaan bij examens in Zwitserland. We krijgen een heuse Disney-klassieker in de bioscoop in 1977. De tekenfilm De Reddertjes is in dat jaar voor het eerst te zien. Weesmeisje Penny wordt gevangen gehouden door de gemene Medusa. Ze weet een noodbericht in een fles te stoppen en die komt aan bij de Hulp- en Redvereniging. Een soort Verenigde Naties, maar dan van muizen. Het tweetal Bernard en Bianca gaat op reddingsmissie en moet natuurlijk afrekenen met die hele gemene Medusa.
3: Shut up, Snoops, and don't move. If either of you try to follow me, you'll get blasted!
4: You give me my teddy bear. You promised.
3: Teddy goes with me, my dear. I've become quite attached to him.
2: 1977. It's not-

0: Georgie Porgy van Toto.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Zeker, het is 13 oktober. En als je iemand op de verjaardagskalender wil zetten, dan kan dat via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Vandaag 2-jarigen op 13 oktober, die ik in ieder geval heb doorgekregen. Riet Swinkels en de hele familie. Feliciteert Jan Kaffa, want die wordt vandaag 80 jaar. Zijn ook wel leeftijden natuurlijk, hè. En ook Ruud Hentel moeten we even feliciteren uit Den Haag. Die mag 72 kaarsjes uitblazen. Ja, 72 alweer. Zou het ook niet zeggen natuurlijk, hè. Van harte gefeliciteerd, mede namens Laura en Radio West natuurlijk. Fijne dag.

0: Nieuwe single van Sommier, het Feels Part 2. En straks op Radio West natuurlijk een nieuwe Menno in de Middag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan we doen allemaal?
1: Nou, we gaan zo meteen bellen met Thomas Heikopen. Jij gaat nu graven in je geheugen. Thomas Heikopen.
0: Ja, ik ken de naam wel, maar ik weet het even niet meer.
1: Driewieler.
0: Oh, natuurlijk, van het Regio Songfestival.
1: Ja, hij gaat het theater in met een show over Chad Baker. Hij speelt ook trompet en we gaan straks een stukje laten horen daarvan. En we bellen even met Thomas. We hebben natuurlijk de tijdmachine. Linda van Dijk gaat erop uit voor op de kaart. En we bellen even met Imca Marina. Oh. Imca is gevallen, pols gebroken.
0: Oh, nee.
1: Ach, dus even een hart onder de riem, hè.
0: Ja, zeker. Straks allemaal en veel meer natuurlijk na 12 uur bij Menno.

0: Steven Winwood. Oh. En Valerie aan het eind van deze Aan de Bak. Wat een heerlijk jaren 80 liedje blijft dat toch?
1: De plaat voor 12.
0: Daar is die hoor, de winnaar van vandaag. Somewhere Over the Rainbow met 56% van de stemmen. Is dit de

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: We zijn er zometeen tot 2 uur met een nieuwe Menno in de Middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit de regio, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
12: Goedemiddag. Een Turkse vrachtwagenchauffeur is in Den Haag aangehouden nadat hij tijdens een controle een vals Slovaaks rijbewijs liet zien en ook een valse Poolse kwalificatiekaart. De chauffeur reed voor een Nederlandse supermarktvervoerder. Een eetcafé in Alphen aan de Rijn moet op last van burgemeester Erik van Heiningen minstens 2 weken dicht. Bij een politiecontrole werd geconstateerd dat er illegaal werd gegokt en softdrugs werd gebruikt. En in Waddinxveen is de bouw van een opvanglocatie voor asielzoekers begonnen. Vanaf half december moet die plaats gaan bieden aan 195 bewoners. Er is al een veiligheidsplan opgesteld. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
13: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie. En diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, 2 messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000 een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. 2 schepen werden geraakt, 1 daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Een kind met een zeldzame ziekte heeft vaak een leven met interrupties. Stilstand door ziekenhuisbezoek en constante onzekerheid. Maar bij het Zeldzame Ziektefonds doen we het tegenovergestelde. We zetten alles op alles om vooruit te komen. We financieren direct een daadkrachtig medisch onderzoek dat tastbaar resultaat oplevert. Stilzitten is voor ons geen optie en uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
15: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op 30.000 euro aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
16: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Viggo Sharky en A Good Heart. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is dinsdag en we gaan straks in het volgende uur bellen met Imca Marina. Want ja, Imca is gevallen, pols gebroken. Ja, kan ze nog wel optreden? We gaan het straks van haar horen. We bellen er in het volgende uur van deze Menno in de Middag. We hebben natuurlijk ook de tijdmachine zometeen op weg naar die hoofdprijs vrijdag. Die waardebon van 100 euro die je zomaar kunt winnen dan. En we bellen ook met Thomas Heikoop. Die ken je misschien nog wel van Driewieler. Van dat nummer dat ons vertegenwoordigde op het Regio Song. Festival. Deze, nou, Thomas Heikoop, die gaat het theater in. En zometeen komt hij daarover vertellen. En
1: op de kaart.
0: Natuurlijk hebben we weer op de kaart. We gaan de regio in. Een van onze verslaggevers gaat weer op avontuur kijken wat er allemaal te doen is. Linda van Dijk vandaag. Hallo Linda.
2: Goedemorgen.
0: Ja, middag inmiddels, zo even na 12.
2: Middag,
0: ja,
2: sorry.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nou ja, goed, ik kan me niet eens herinneren, daarom je moet nog even wennen. Ben je, dat je wel eens op de kaartverslaggever bent geweest? Is dat lang geleden misschien?
2: Ik denk dat dit voor het eerst
0: is
2: eigenlijk.
0: Dit wordt je debuut.
2: Mijn debuut bij jou.
0: Nou, en hoe voelt dat?
2: Nou, ik vind het nu al gezellig.
0: Goed zo.
2: Helemaal leuk.
0: Hey Linda, ja, we kunnen een pijltje gaan gooien, maar jij hebt een speciale missie vandaag. Vertel.
2: Dat klopt. Ik ben namelijk in Katwijk.
0: Ja.
2: En daar ga ik even kijken bij iets wat ik zelf heel erg leuk vind.
0: Dat is altijd het
2: beste.
0: Ik ben
2: namelijk, ik ben namelijk dol op escape rooms.
0: Ja.
2: Dat doe ik vaak. Dat is een beetje mijn hobby. Ik denk dat ik er bijna 100 heb gespeeld.
0: Echt? Zo?
2: Ja, dat is echt veel. En hier in Katwijk zijn ze aan een nieuwe escape room aan het bouwen. Dus daar ga ik een kijkje nemen zo meteen.
0: Ja, even heel kort voor mensen die, ja, het zijn er misschien een paar, maar toch die niet weten wat een escape room precies is.
2: Nou, in principe is het zo, je hebt een kamer. Soms zijn die heel groot, dus eigenlijk meerdere ruimtes. Daarin word je opgesloten en dan moet je opdrachten uitvoeren om zo te ontsnappen.
0: Ja.
2: En daar heb je dan een vaste tijd voor. Meestal is dat een uur. Soms is dat iets langer tegenwoordig. Je zit soms ook wel eens 90 minuten opgesloten. Ja, en dan moet je dus sloten openmaken, dingen vinden. Ja, en maar je best doen om niet achter te blijven na die tijd.
0: Zo is het. Het is echt een leuk spel. En in Katwijk, daar bouwen ze mooie escape rooms. Want die hebben ook wel eens prijzen gewonnen. Nou ja, goed, ga erop af. Dan horen we je zometeen, Linda, vanuit Katwijk. Bij die nieuwe escape room. Tot zo, hè?
2: Tot zo.

0: Vrijdagmiddag met Menno Tamming.
1: Die hebben zo'n programmaatje en dan heel erg om elkaar gaan zitten lachen. Ik word er misselijk van. Die presentator ook, joh. Maar ik vind hem helemaal niks.
0: Dit is Menno.

0: Rutger van Barneveld met die grote hit. Het is bijna 10:50, Radio West. En misschien ken je dit nummer nog.
1: Is het dan toch eindelijk gelukt?
0: Ja, toch?
1: Durf het bijna niet te zeggen, want het gaat.
0: Ja, dit was vorig jaar onze inzending voor het Regio Songfestival uit Gouda. Driewieler met Gelukt. En een van de drie van Driewieler is Thomas Heikoop. En die hebben we nu aan de lijn. Thomas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, Driewieler. Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Maar ja, dat jullie zijn. Hoe kijk je daarop terug op dat Regio Songfestival en die deelname namens West?
2: Ja, dat was fantastisch. Het was een avontuur. We zaten een heel weekend daar ook. En we bleven er slapen. We gingen dat repeteren. En ja, dat was wel echt een beetje een van de kronen op onze carrière.
0: Ja, ja, hoe is het nu met Driewieler, met die leuke band?
2: Ja, het gaat onwijs goed. De drie wielen opereren ook los van elkaar. Julia is volgens mij net terug van een tour in Scandinavië met een zangeres mee. Silas is heel druk platen aan het produceren en die is ook met mij op tour.
0: Ja.
2: Als geluidsman. En ik ben aan het toeren door de Nederlandse theaters momenteel.
0: Ja, nou daar gaan we het over hebben. En dat doe jij vanaf het schoolplein, want ondertussen ben jij ook gewoon leraar in Den Haag, als ik het goed heb. En ja, je hebt pleinwacht, hè?
2: Ja, ik sta twee dagen per week sta ik voor de klas op het Zegbroek College, geef ik de onderbouw muziek.
0: Ja.
2: En ik heb inderdaad pleinwacht om te kijken of de brugklassen niet van het plein afgaan.
0: En lukt dat?
2: Jazeker, ja. Ik heb ze onder controle.
0: Ja, heb je een beetje overwicht als muziekleraar, ja?
2: Jawel. Ja, ik ben wel bespraakt. Ik heb een grote mond, dat helpt vaak wel.
0: Ja, dat werkt heel goed bij brugklassen, zeker. Hey, je zei het al, je bent de theaters ingedoken onlangs. Want de première van jouw nieuwe show die is in Gouda op 7 november. Het is een theatervoorstelling Having a Chat with Baker. Dat is een mooie woordspeling natuurlijk ook in die naam. Vertel, wat is het voor een voorstelling?
2: Ja, het is een muziektheatervoorstelling. Ik ben eigenlijk Driewieler was voor mij een project wat ik op het conservatorium ben gaan doen. Maar ik studeerde daar toen dat project begon eigenlijk jazztrompet.
0: Mm-hmm.
2: En Chet Baker is een Amerikaanse jazztrompetist en zanger. En ik ben hem eigenlijk op het spoor gekomen halverwege mijn studie. En hij heeft me onwijs geïnspireerd. En wat ik eigenlijk heb gedaan is ik heb een theaterprogramma geschreven met mijn eigen liedjes. Sterker nog, een liedje van Driewieler zit zelfs in het programma. Maar ook mijn eigen kleinkunstliedjes en dus ook hertalingen, Nederlandse hertalingen van liedjes van Chet Baker.
0: Ja.
2: Maar ook gewoon echt de classics die niet mogen ontbreken, als bijvoorbeeld My Funny Valentine.
0: Ja, tuurlijk. Ja, wat over klassiekers gesproken. Maar ik ben ook heel benieuwd naar welke nummers je dan naar het Nederlands hebt vertaald.
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld van But Not For Me, daar heb ik Maar Niet Voor Mij van gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Let's Get Lost wordt Ik Verdwaal. En There Will Never Be Another You wordt Beginnen Zonder Jou.
0: Ja, mooi. Mooi zeg. Nou, daar kijken we naar uit. Hoe komt het, want jij zei het net al een beetje hoor, maar toch nog even wat dieper op ingaan, dat jij zo gevallen bent voor Chet Baker en zijn muziek?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik studeerde jazztrompet. En je hebt natuurlijk jazztrompetisten als Miles Davis, Dizzy Gillespie. Dat zijn trompetisten die waren altijd heel erg, ik noem dat in je face. Die speelden heel veel noten, het klonk heel ingewikkeld.
0: Ja.
2: En het was heel veel spierballenwerk. En toen hoorde ik op een gegeven moment Chet. En die speelde eigenlijk de meest simpele noten, alsof het mooiste was wat hij ooit had gecomponeerd. En toen dacht ik, wauw. Ik wil daar ook naar zoeken, naar gewoon simpele melodieën en echt de urgentie en de essentie in de noten in plaats van in de hoeveelheid noten. En zo ben ik eigenlijk een beetje in zijn platen gedoken en een beetje blijven hangen bij, dat is toch wel een key plaat, Chet Baker Sings heet die plaat. En daar heb ik heel veel inspiratie van opgedaan. Want Chet heeft ook verschillende fases gehad, maar de fase van Chet Baker Sings is wel het uitgangspunt voor de voorstelling.
0: Ja, je zet hoog in. Het is natuurlijk een van de voornaamste jazzmuzikanten ter wereld. Is het moeilijk om zijn werk te spelen in het theater?
2: Ja en nee. Want je wil natuurlijk niet dat er na de voorstelling iemand naar je toe komt die zegt, nou, heb jij dat eens even mooi lopen verpesten hier zo, die mooie muziek.
0: Ja.
2: Maar je wil toch ook wel een eigen stempel erop drukken, want je wil niet per se, je wil de muziek en hem wel eren, maar je wil hem niet per se nadoen, want dat is precies wat niet de bedoeling is. Je moet je eigen stem vinden.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is een soort evenwicht tussen hem wel eren en tegelijkertijd ook op zoek gaan naar je eigen sound. Maar dat is precies waar de voorstelling ook over gaat. Ik vertel ook verhalen. Het is echt een theatervoorstelling en ik ga echt op zoek ook naar mijn eigen stem en naar mijn eigen. Ik leg mezelf echt naast hem als een soort meetlat, zeg maar.
0: Ja, is het ook persoonlijk?
2: Ja, het is heel erg persoonlijk. Ja. Sterker nog, mijn vriendin had ook gewoon een paar dingen waarvan ze dacht, oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
0: Oh, echt waar? Dus serieus? Ja, wat was dat dan?
2: Helemaal waar, maar waren wel inzichten. Nou, ik deel best wel persoonlijke inzichten. En dat zijn soms dingen die in normale gesprekken niet per se ter sprake komen.
0: Mm-hmm.
2: Maar op het moment dat je dan een voorstelling schrijft, dat je dan toch, ja, als je echt 100% eerlijk bent, dan...
0: Maar waar moet ik dan aan denken, Thomas? Ja. Noem eens iets.
2: Er was bijvoorbeeld, ik vertel op een gegeven moment een verhaal over dat ik een meisje na 3 keer daten mee had gevraagd om mee op vakantie te gaan naar een familiecamping in Ermelo. En die meid is vervolgens niet gekomen omdat ze dat toch een beetje te snel vond gaan. Ik vertel dat ik echt een enorme hopeloze romanticus ben. En die meid die belde dus zo van, ja, ik ga toch niet meer komen, waardoor ik in mijn eentje die vakantie heb uitgezeten.
0: Oh.
2: Maar dat verhaal had ik eigenlijk nooit in detail aan mijn huidige vriendin verteld.
0: Nee. En wat vond ze ervan?
2: Ja, ze moest wel om lachen.
0: Ja,
2: en ze had wel andere verhalen gehoord, dus ze begreep ook wel...
0: Ja, mooi joh.
2: Dus nou, als je gênant details uit mijn leven wil horen, kom dan ook.
0: Ja, zeker. Goed. Nou ja, de première, ik zei het al, is op 7 november in Gouda. Dat kan niet anders zijn, in Gouda. Voor jou ook weer een thuiswedstrijd, toch? En er komt nog een nieuwe single aan, ook uit die show. Beginnen zonder jou. Ik ga hem niet helemaal doen, Thomas, maar wel 1,5 minuut ongeveer. Want dat geeft ook een beetje weer wat voor muziek jij brengt in die theatershow.

0: Ja, mooi gedaan. Van Thomas Heikoop. Ja, mooi. En wat blijft trompet dan toch ook een fantastisch instrument, hè? Goed gedaan dit, zeg.
1: Dankjewel. Hey, primeurtje had je. Hij is echt nog niet eerder op een zender geweest.
0: Nee, nou, bij deze. We hebben hem graag geprimeerd. Want dit doe je hartstikke goed. En dit is dus wat we in jouw show gaan horen. Ik zeg het nog maar eens een keertje. 7 november dus. De première in Gouda van jouw theatershow. Meer informatie natuurlijk op jouw website. En de laatste vraag is natuurlijk ook wel belangrijk. Hoeveel brugklassers zijn er ontsnapt in deze 5 minuten?
1: Nou, 0. We staan altijd met z'n tweeën. Dus ik zei even, ik loop even het hoekje om. Want, maar in principe, de eerste bel is ook alweer gegaan. Oh. Maar ik heb een tussenuurtje, dus ik kan even rustig aan de lunch.
0: Nou, mooi zo. Geniet van je lunch. Geniet ook van je show. En heel veel succes. En tot snel weer, Thomas.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Dit is Menno in de Middag.
3: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
4: Het is enorm groot.
3: Ja. Echt heel groot.
4: Zo die...
3: Ja,
4: zonder meer.
3: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
4: Ja, het is onvoorstelbaar.
5: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
6: In de lucht houden van een Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
5: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Ik zie kleurrijke streken.
11: Ik zie mensen van alle tijden.
12: Ik zie deze stijl wel zitten.
13: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
14: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
17: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
16: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Het is inmiddels 1 minuut over half 1. Radio West en het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
18: Goedemiddag. De gemeente Delft heeft een definitieve locatie gevonden voor de opvang van 350 asielzoekers. Het gaat om een terrein bij de sportvelden in het noorden van de stad. Daar komen ook flexwoningen voor spoedzoekers, starters en Oekraïense vluchtelingen. De nieuwe gebouwen moeten in het najaar van 2028 in gebruik worden genomen.
20: Een Turkse vrachtwagenchauffeur is in Den Haag aangehouden met een vals rijbewijs. De man liet tijdens een politiecontrole een vervalst Slovaaks rijbewijs zien en ook zijn Poolse chauffeurskaart bleek vals te zijn. Verder overtrad hij de regels voor rij- en rusttijden. Het transport werd stilgelegd en de documenten zijn in beslag genomen. De werkgever krijgt een boeterapport en de chauffeur die moet voor de rechter verschijnen. Op de Wippolderlaan bij Wateringen zijn twee nieuwe flitspalen in gebruik genomen. Ze staan op de N211 ter hoogte van Bouwmarkt Hornbach. De flitspalen controleren het verkeer in beide richtingen en natuurlijk op snelheid. Je mag daar namelijk maar maximaal 80 km per uur rijden. Maar volgens het Openbaar Ministerie rijden veel automobilisten daar te hard. De flitspalen staan trouwens dag en nacht aan. En een eetcafé in Alphen aan de Rijn moet op last van burgemeester Erik van Heiningen minstens 2 weken dicht. Bij een politiecontrole werd geconstateerd dat er illegaal werd gegokt en softdrugs werd gebruikt. Het gaat om een horecazaak aan de Van Nesstraat. De politie ging daarheen nadat zij meldingen kreeg over het eetcafé. De komende 2 weken wordt bekeken of het café langer dicht moet.

0: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
1: Eén vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk ben je 5 minuten langer onderweg.
0: En we hebben ook nog Huub Mizee natuurlijk. Eens even kijken waar Huub zit. Huub, goedemiddag. Huub? Ik weet niet. Huub die is er even niet. Die houden we te goed zometeen.
2: Ja, zo is dat.

0: Away, What is Love? En onze weerman Huub Mizee heeft beloofd om zometeen over een uur een extra uitgebreid weerbericht te doen. Dus dan hoef je niks te missen. Gaan wij nu naar Linda van Dijk. Onze Linda die is vandaag voor op de kaart in Katwijk. Waar goed zijn in het creëren van escape rooms. En er wordt weer een nieuwe gebouwd momenteel. En laat Linda nou net een groot liefhebber zijn. Ik mag ook wel zeggen verstand hebben zelfs van escape rooms. Dus Linda, je bent helemaal op je plek daarin.
1: Nou, mijn escape hart gaat harder kloppen hoor. Ik sta hier in een escape room die nog niet af is. Het is allemaal nieuw voor mij. Dus ik ben stiekem al een beetje zo aan het gluren wat ik kan verwachten als ik hier straks ook kom spelen. Dat is superleuk om te zien. En wie hier hard aan het werk is, is Johan, de eigenaar van Escape Room Katwijk. Ja, deze kamer is niet de eerste die jij hier hebt, toch?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Het is de vierde escape room van ons. En we zijn in 2018 begonnen met het bouwen van escape rooms. Nou, inmiddels zijn we onze vierde kamer aan het afronden. En ik verwacht dat we eind december open zullen gaan. Ja.
1: Ja, en die, al die kamers. Hoe ben je daar ooit ingerold? Was je toen zelf net als ik al zo'n liefhebber van deze hobby? Of had je hoe kom je hierop?
2: Ja, uiteraard ook hobby, passie. En stoute schoenen aangetrokken in 2018. Toen met vrienden en familie dat gaan opbouwen. En uiteindelijk zijn we doorgegroeid tot een groot professioneel bedrijf. Met meerdere medewerkers. En dan bouwen we met passie escape rooms.
1: Ja, en die escape rooms die zijn ontzettend populair. En na al die tijd zijn ze dat nog steeds bij het grote publiek. Veel mensen die spelen door het hele land. Zelfs in het buitenland kamers. Waar komt dat dan vandaan? Dat het zo... Wat maakt het zo leuk voor mensen?
2: Ik denk dat het ook een stukje realiteitsverlies is. Dat je gewoon lekker met je vrienden of kameraden of collega's... een andere dimensie, een ander gebouw instapt... en waar alles niet buiten is, zeg maar. Dat je gewoon binnenin met elkaar iets beleeft, een verhaal. En dan vergeet je de tijd ook een beetje met elkaar, denk ik.
1: En hoe erg zijn die escape rooms dan de laatste jaren veranderd? Als je kijkt naar jouw eerste kamer hier en wat je dan nu aan het neerzetten bent. Zijn dat nog zomaar spellen?
2: Nee, zeker niet. Nee, het is natuurlijk meer als de spellen zijn eigenlijk onderbouwend aan het verhaal aan het worden. En vroeger had je echt vaak een slot en dan gebeurde er iets. Ging wat open en had je een volgend onderdeel. En tegenwoordig is het eigenlijk meer licht, geluid en ruimtes die jou een bepaald gevoel geven. Waarbij de puzzels dan... Ja, wat ik al zei, onderbouwend zijn in het oplossen van het verhaal, het mysterie eigenlijk.
1: Zou je kunnen zeggen dat je een beetje in een film loopt misschien?
2: Ja, precies. Bij onze slogan is het ook een filmische beleving. dus eigenlijk loop je een soort van film binnen.
0: Ja.
1: En wat voor film ga ik hier dan binnenkomen straks? Ik zie al een beetje een bos, zag ik stiekem al een beetje. Ik zie bomen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het is een fabriek die te koop staat en die gaan jullie bezichtigen. En aan jullie eigenlijk om uit te zoeken waarom die fabriek te koop staat en voor zo'n schappelijke prijs.
0: Nou,
1: dat klinkt onheilspellend.
0: Ja, wie weet. Ja, Linda, ik ben daar ook wel eens geweest met een aantal collega's van de sportredactie hier van Omroep West. En Bas Muis was er ook bij. En gelukkig, want die is acteur, dus die was niet zo bang. Want die werd opgesloten in een apart kamertje destijds. Tot opluchting van ons allemaal, want wij wilden dat natuurlijk niet. En wat me toen vooral nog bij is gebleven van toen, Linda, is dat er ook een eng persoon achter je aankwam daar in Katwijk in die escape room. Dat was...
1: Ja, dat klopt. Schrikken. Dat is inderdaad in een van die andere kamers hier, Prey. Daar zit inderdaad een beetje... Daar kan je een eng iemand tegenkomen. Ja. Jij hebt het meegemaakt, Menno. Je vertelt het al.
0: Ja.
1: Hoe zit dat in deze kamer, Johan? Ben je alleen hier in deze fabriek straks? Nou.
2: Waarschijnlijk ben je niet alleen.
0: Oh jee, daar heb je het al. Nee. Ja.
2: Er zal wel iets gaan gebeuren. Daar kan ik er niet te veel over verklappen. Maar de geruchten gaan in ieder geval dat je niet alleen bent.
0: Oh jee. Nou,
1: Menno,
0: spannend.
1: Durf jij dan nog?
0: Nou, ik ga er nog... Ja, ik durf wel, maar het is altijd... Dan moet je niet achteraan lopen, zeg maar, bij dat hele groepje in zo'n escape room. Pas die
1: achteraan. Nee, maar ik durf dan ook niet vooraan.
0: Oh ja, nee, dat is... Ja, goed. Nou, misschien moeten we samen, Linda, tegen die tijd.
1: Nou, dat zou misschien leuk zijn.
0: Maar jij blijft daar denk ik nog even, want je zei, je bent zo enthousiast, dus...
1: Ja, zeker. Nou. Ja, ik ga je straks wat meer vertellen over hoe dat bouwen dan in zijn werk gaat hier.
0: Horen we na ene. Tot zo, Linda. Hoi.
1: Tot zo.
3: Radio West Tijdmachine.
0: Ja, we gaan hem openen. Je mag bellen 070-390-5454. De Tijdmachine op weg naar die waardebon. Een cadeaubon van 100 euro te besteden in meer dan 200 winkels in Nederland. En die gaat er vrijdag uit. Ik heb helemaal geen moeilijke vragen. Dus doe gewoon even mee. 070-390-5454. Heb ik ook nog een leuke dagprijs voor als je één of twee vragen goed hebt. 070-390-5454 voor de Tijdmachine. En dit is een mooie. Blijf mooi. Van Danny Vera. Rollercoaster.

0: Danny Vera en Rollercoaster.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Mooi hè, Wil?
2: Mooi, ja.
0: Oh, je schiet er vol van, hoor ik al.
2: Ja, ja.
0: Ben je de emoties niet meer de baas naar Danny Vera?
2: Nou, dat zal wel meevallen.
0: Oh, gelukkig. Gewoon even een kleine kriebel.
2: Ja.
0: Ja, ben je verkouden? Want er zijn al veel mensen die alweer een beetje snotterig aan het worden zijn, hè?
2: Nee, ik heb het wel eens meer. Dat als ik dan het eten moet ik soms zo hoesten.
0: Oh, je was lekker aan het eten?
2: Nee, ik had het al op.
0: Oh, je had het al op. En wat was de lunch vandaag?
2: Nee, een boterhammetje.
0: Nou, lekker toch? En dat allemaal daar in Delft. Het mooie Delft. Ja.
2: Ja.
0: En wat ga je doen vandaag verder nog, Wil? Behalve met ons bellen.
2: Nou, ik ga straks met mijn nichtje eten.
0: Oh, gezellig.
2: De markt, dus dat is wel leuk.
0: En waar ga je naartoe?
2: Naar de beer.
0: De beer? Oh ja, dat is altijd goed, hè? En wat neem je dan? Neem je dan sperrips of zo?
2: Nee, er is zo'n speciale actie, dus dat gaan we doen.
0: Oh ja, ja, oké. En ga je dan sperrips eten?
2: Ik heb geen idee.
0: Oh. Nou, goed. Dat is,
2: laat me verrassen.
0: Ja, zo is het, Wil. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Je dag kan nog een beetje mooier worden. Ik heb hier een mooie waardebon liggen. Dan moet je 3 vragen goed hebben. Maak je kans op komende vrijdag in de finale. Een waardebon van 100 euro voor meer dan 200 winkels. En ik heb ook nog een leuke puzzel van Zoetermeer liggen van 1000 stukjes. Dus dat is leuk voor de winter zometeen. Als het een beetje donker wordt, heb je lekker wat te doen. Ik heb 3 vragen voor je, beste Wil, over Voorde uit Delft. En die komen allemaal uit 2011. Let op, daar gaan we. Coffeeshophouders in Maastricht houden in oktober 2011 de deur dicht voor buitenlanders die niet uit België of Duitsland komen. En ze willen daarmee aangeven dat ze willen helpen bij de aanpak van overlast van toeristen die naar Maastricht komen. Want waarom komen ze naar Maastricht? Om wat te kopen? Wat kopen ze daar dan?
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Nou ja, het gaat. Coffeeshophouders die voeren actie. Dus wat komen die mensen dan kopen in Maastricht?
2: Nou, ook koffie, denk ik dan.
0: Koffie, oh ja. Nou, en Voetbal International wint de televisiering in 2011. Hè, dat is de jaarlijkse prijs van de tv-kijker. Noem 1 van de 2 boegbeelden van dat programma. Wie zit er altijd aan tafel bij Vandaag in Sight?
2: Wilco, of hoe heet hij?
0: Wilfred.
2: Wilfred en René van der Gijp.
0: Ja, dat denk ik ook. En dan nog eventjes iets, even kijken, een vraag die gaat over deze plaat. Ja. Oh ja, mooi. Ja, welke Engelse Amy, want zo heet ze, Amy, heeft in 2011 een hit met Our Day Will Come? Of dit nummer wat je hoorde net.
2: Je weet het niet.
0: Nee.
2: Dat zou ik niet weten.
0: Nee. Maar. Nou, daar gaan we. De jury gaat oordelen. Beste Wil.
3: Je hebt 1.
0: Ja, nou ja. Oké, Wil. En dat was inderdaad, Wilfred Gené en René van der Gijp. Je had Johan Derksen nog kunnen zeggen natuurlijk. Ja, die coffeeshophouders die voerden actie, want die toeristen die komen allemaal drugs kopen. Hè? Cannabis en wiet en zo. Ja, geen koffie. Dat zijn andere koffietentjes, Wil.
2: Ja,
0: daar moet je maar niet belanden.
2: Hey, en, ik ben daar niet van, hè.
0: En het gaat om Amy Winehouse, die hoorde je net zingen.
2: Oh. Nee, ik heb geen idee.
0: Nou, maakt niet uit, Wil. Je gaat lekker uit eten straks. En je hebt een puzzel straks voor de donkere dagen, voor de kerst. En ik wens je gewoon een hele mooie dag.
2: Nou, dank je wel, hoor.
0: Oké, dag, Wil.
4: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Ja. Uit 2011. Ja, van de tijdmachine. Gers Pardoel en ik neem je mee. Zometeen 2 uur Menno in de middag. Dan bellen we onder andere met Imca Marina. Ja, ja, kijk of ze nog zo zingt en danst. Want Imca is gevallen, heeft de pols gebroken. En daar moeten we natuurlijk veel meer van weten. Dat allemaal in het volgende uur. En dan keren we ook terug voor op de kaart in Katwijk. Bij die escape rooms daar. En Linda van Dijk, onze verslaggever, die daar is om het een en ander te ontdekken in die escape rooms. En we hebben nog jouw platen. Mag je voor mailen naar menno@omroepwest.nl. Platen uit films en tv-series.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
2: Geeft ruimte. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
12: Voordeeluitjes.nl. Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
13: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Zometeen het tweede uur, Menno in de Middag. Het is 1 uur, Radio West, het nieuws uit je regio met Jolanda Baaiens.
17: Goedemiddag. Het Hoogheemraadschap van Delfland noemt glastuinbouwbedrijf Meerkan in Den Hoorn als vervuiler. Het bedrijf loosde volgens Delfland herhaaldelijk illegaal afvalwater en riskeert nu een dwangsom van €500.000. Delft gaat bij de sportvelden in het noorden van de stad een opvanglocatie bouwen voor 350 asielzoekers. Daar komen ook flexwoningen voor spoedzoekers, starters en Oekraïense vluchtelingen. Alles bij elkaar moet het in 2028 klaar zijn. Op de Wippolderlaan bij Wateringen zijn nieuwe flitspalen in gebruik genomen. Je mag daar maximaal 80 km per uur rijden, maar volgens het Openbaar Ministerie rijden veel automobilisten te hard. Meer regio nieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
18: Dit is Dorrel Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over 1 jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Er is verkeersinformatie van de ANWB.
7: Eén vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat 3 kilometer file en daar ben je een half uur langer onderweg.
19: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
20: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
19: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
21: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
22: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
23: Goedemiddag. Ja, ja.

0: Ja, onze eigen Samantha Steenwijk en haar nieuwe single Eén Blik is Genoeg. En we begonnen natuurlijk met Phil Collins, dit tweede uur Menno in de Middag. Met zometeen jouw plaat, hè? Die van Huub Mizee gaan we horen. En ook die van jou, om 2:05. Dan moet je alleen even mailen naar menno@omroepwest.nl. De hele week is het thema platen die komen uit series of films. Dus muziek uit films of uit series. Gisteren hadden we iets uit James Bond uit 81. Er komen ontzettend veel leuke verzoeken binnen, dus heb je er ook eentje. Laat het weten, menno@omroepwest.nl. En we hebben ook nog altijd onze Linda van Dijk. Die is voor op de kaart in Katwijk, waar er druk gebouwd wordt aan een nieuwe escape room. Daar zijn ze goed in daar. En ja, we hebben net al een beetje gehoord, Linda, wat het, hoe het eruit ziet. Iets met een bos. Het wordt allemaal weer heel spannend, maar ja, er wordt niks niet op bespaard. Het wordt heel mooi ingericht, zo'n escape room.
1: Nou, dat kan je wel zeggen. Als je daar al een rondje loopt, dan het decor is echt alsof je in een film loopt. En dan is het, zie je nu nog draden hangen en dat moet allemaal nog netjes weggewerkt worden. Maar die escape rooms worden gewoon steeds groter en groter en groter. Ja. Dan is het, zie je nu nog draden hangen en dat moet allemaal nog netjes weggewerkt worden. Maar die escape rooms worden gewoon steeds groter en groter en groter. Ja. Tegenwoordig.
0: En jij kan het weten, want

0: In de filmachtige situaties. Ja, en de echt toffe escape rooms tegenwoordig is ook gewoon. Ja, je zit gewoon in een film. Je moet eruit zien te komen, maar ook dat, daar draait het vaak niet eens meer om. Je beleeft gewoon een verhaal. En dat is hier in deze nieuwe kamer in Katwijk straks ook weer de bedoeling.
1: Ja.
0: In dat spannende bos.
1: Ik vind het ook heel leuk hoe jij dit vertelt. Want je vertelt het ook al heel spannend. Net of je er al middenin zit in dat verhaal. Maar ja, het is nog steeds in aanbouw daar. Hè?
0: Ja, maar ja, zo voelt het ook als ik hier zo tussen sta. Zo in dat bos. ik kan me niet voorstellen hoe spannend het is als het straks af is.
1: Ja.
0: En dan is er natuurlijk ook nog muziek aan. Dat hoor je nu natuurlijk ook allemaal niet. Ja, en over hoe dat bouwen nou in zijn werk gaat. Want je zet het ook niet zomaar neer. Nou, daar ga ik straks nog wat meer over vragen. Want ik kan nu een kijkje achter de schermen nemen. Ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Nou, zo is het. Hey, en toch ook maar even memoreren. Want vorige week ben je ook uitgebreid aan het woord geweest bij In West Wordt Wakker. Hè, bij Tjeerd en Jorinda. Over je boek. Want je hebt een boek geschreven die is uitgebracht. Ja, nou ja, dat is ook een
0: soort twist.
1: Dat is ook een avonturenboek. En nu ik je zo hoor over zo'n escape room, dat overlapt jouw verhaal ook wel een beetje uit dat boek, toch? Er zit ook allemaal van dit soort avonturen, toch?
0: Ja, ik hou daar gewoon wel van, zo'n avontuur. En ik zat dus pas zelf al te denken van misschien moet ik een keer een boek schrijven die zich afspeelt in of rondom een escape room.
1: Ja.
0: Daar kan je volgens mij ook wel iets heel spannends mee
1: doen.
0: Denk
1: het ook.
0: Dus wie weet breng ik dat nog wel een keer samen, die twee werelden.
1: Goed. Hey, we horen je zo meteen over een half uurtje weer daar vanuit Katwijk, vanuit die escape room. Tot zo, Linda.
0: Joe.
1: Dionne Warwick dit en Friends. En That's What Friends Are For. En daarover gesproken, we gaan straks bellen met Imca Marina, vriendin van de show.

0: mooi, hè? Dionne Warwick en Friends. And that's what friends are for. En zo is het. En dus bellen we met, mag toch wel zeggen, een vriendin van dit programma. Want we bellen er heel vaak. Maar vandaag toch wel met een serieuze reden. Want er zijn wat verontrustende berichten. Imca Marina, goedemiddag.
1: Doei, hallo Menno.
0: Hallo Imca. Ja, want vanmorgen stond mijn tijdlijn helemaal vol in de shownieuwstijdlijn. Imca Marina, pols gebroken, kan niet meer optreden, zit in zak en as, slaapt niet meer. Imca, ja, dan gaan we bellen natuurlijk. Hè. Hoe is het?
1: Ja, nou, ik zing niet met mijn pols hoor.
0: Zo is het. Maar wat is er gebeurd, Imca?
1: Ik ben met mijn tenen in het hengsel van mijn tas blijven zitten.
0: Oh.
1: En toen maakte ik een enorme klap.
0: Ja.
1: En toen lag ik lang uit en ik heb mijn hele linkerkant is bont en blauw, paars.
0: Jeetje.
1: Van onder tot boven en gelukkig niks gebroken, geen heup of zoiets. Want daar was ik in eerste instantie heel bang voor. Ja. Alles doet veel.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Nou, en toen had ik een gebroken pols en zo. En dat is vervelend. Ik zit in het gips en je kan niks. Je kan er geen onderbroek aantrekken.
0: Nee, hoe doe je dat nu eigenlijk, Imca? Heb je een beetje hulp?
1: Ja, met behulp van Ria.
0: Ah ja, je assistent. Ja, ja. Hé, hey, want wat gebeurde er thuis? Of dat je struikelde?
1: Ja, vrouwen hebben hun tas altijd of op de stoel of op de grond staan.
0: Ja, dat had je kunnen weten, Imca, na al die jaren. Ja, dat is ook zo. Ach, jeetje.
1: En ik heb het ook nog gedacht. Ik dacht, laat ik die henkels even terugleggen. Want straks val ik erover. Maar ik heb een... Ja, het is niet zo'n heel groot huis. Met een vrij smalle gang. En toen is die tas even goed omgevallen. En toen lag dat lange hengsel even goed naar voren. En dat heb ik niet gezien.
0: Nee.
1: Want die heeft precies dezelfde kleur als... Als de vloer, zeg maar, beige.
0: Ja.
1: Dus ik heb er ook niet op gelet, want je weet, ik loop vlug en dat is mijn val.
0: Ja,
1: dat is mijn valkuil.
0: Ja, maar je had wel gelijk hulp in de buurt, of heb je daar nog een tijdje gelegen ook in die kamer? Of?
1: Nou, je komt niet omhoog.
0: Nee.
1: Ik was helemaal beurs en alles deed zo verschrikkelijk, zie je. Ja, nee hoor, ik ben met de ambulance. De broeders en zuster die hebben mij liefdevol opgetild met elkaar.
0: Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval wel het goede bij dit slechte nieuws is inderdaad wel. Je gaf het zelf aan dat je in ieder geval niet je heup hebt gebroken. Hè? Want dat is wel heel lastig op jouw leeftijd ook, met alle respect, toch?
1: Ja, vreselijk. Ja. Ja, daar moet je niet aan denken.
0: Nee.
1: Dus het is allemaal goed gegaan. En, en die pols, ja, dat is heel vervelend. Maar dat komt ook wel weer goed.
0: Ja.
1: Een paar weken, denk ik. Ik weet nog niet wanneer alles eraf mag. Het zit er net om.
0: Ja,
1: het is allemaal nog pijnlijk. En ach ja.
0: Ja.
1: Nou, het is niet anders.
0: Nee, nou, rustig aan doen. Hey, is het de pols waar je de microfoon mee vasthoudt of is het de andere hand?
1: Nee hoor, ik ben rechts en ik hou de rechterhand de microfoon. En misschien zet ik een hele mooie man naast me neer.
0: Oh.
1: Al het liefst aan weerszijden.
0: Oh,
1: die mij assisteren. die mij assisteren om zogenaamd overeind te blijven.
0: Ja, zo maak je ook alweer een voordeeltje ervan. Hè? Dat doe je goed, Imca. Heb je nog voorkeur voor mannen? Of zeg je van nou...
1: Nee hoor, liever, het is een geintje. Nee,
0: hey, want even voor de duidelijkheid. Want er zijn ook berichten vanochtend dat je ook niet meer kan optreden. En zo. Je blijft gewoon optreden toch de komende weken?
1: Ja, tuurlijk. Dat is hartstikke druk.
0: Wat ga je doen allemaal?
1: Ik zing maandag in Tuschinski bij
0: zo.
1: Dario. Die heeft zijn 40-jarig jubileum. Is uitverkocht.
0: Leuk.
1: Ria, je moet het hondje even slaan. Die is ziek.
0: Wat zeg je nou?
1: Hondje. Je moet Puk. Ja, je moet daar even. Ja, Puk die heeft longontsteking of zo. We moeten met hem naar de dokter.
0: Ja, dan moet je even op zijn ruggetje kloppen als hij moet hoesten.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dat is.
0: Is Puk een oud hondje van jullie of?
1: Heel oud, stokoud.
0: Ach, nou zeg. Ja, daar moet je goed voor zorgen, ja, natuurlijk.
1: Sinds 100 jaar.
0: Ja, in dierenjaren, ja. Ach, nou ja, hopelijk gaat het met Puk dan ook weer goed. En goed om te horen dat je gewoon blijft optreden, Imca. Komen
1: ja,
0: maandag
1: nee,
0: zo in Tuschinski.
1: Maar maandagavond in Tuschinski. En ik hoorde dat uitverkocht was van een nichtje van Ria. Die was jarig en dan komen ze met z'n vieren nog extra. En we hebben nog kaarten kunnen bestellen.
0: Nou, mooi.
1: Maar dat waren wel de laatste... En ik hoop maar dat het een hele mooie avond wordt. Ik weet het eigenlijk zeker wel.
0: Natuurlijk wordt het mooi. En jij bent erbij, ondersteund door twee mooie mannen daar op dat podium van Tuschinski.
1: Ja,
0: dat komt helemaal
1: hoor,
0: goed.
1: Echt niet hoor.
0: Oké. Hey, maar we wensen je namens ook alle luisteraars hier van Omroep West natuurlijk veel sterkte. Doe even rustig aan, Imca. En blijf lekker optreden, want daar worden we vrolijk van. En jij ook.
1: Ik ben nog lang niet klaar.
0: Zo is het. En dan bellen we binnenkort weer, hè? Sterkte met de pols.
1: Hoor.
0: Dag Imca.
1: De groeten voor allemaal. Dag lieve mensen. Dag allemaal.
0: Dag Imca. Doeg.
1: Dag, doeg.
0: Fijn om te horen dat het goed met haar gaat. Imca Marina. Ach, en dit is er. Gezellig. Viva España! Nadimo.

0: Ja, wat fijn hè, om te horen dat het goed met haar gaat. Imca Marina, pols gebroken, maar ze is er gewoon hoor. En ze treedt ook nog gewoon op. Gelukkig, goed om te horen. Zometeen, laatste half uurtje, hebben we jouw plaat. Die van jou, ja, daar mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. De hele week zoeken we jouw favoriete muziek uit series van tv of uit films. Dus stuur ze op hè, naar Menno@omroepwest.nl. Straks die van onze weerman, Huub Misee. En we keren natuurlijk zometeen ook terug naar Linda van Dijk. Voor Op de Kaart in Katwijk.
1: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
1: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
3: Alleen op TV West.
2: Hart voor Muziek.
4: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wat ga jij doen dit weekend?
7: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
6: Ik ga helpen op een festival.
7: Rondlopen met een bierpomp zeker?
6: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
7: Is dat niet eng?
6: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
7: Klinkt best wel stoer.
6: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
7: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
6: Precies. Iemand nog iets te drinken?
8: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Het is 1 minuut over 2:30. Dit is Radio West en het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
13: Goedemiddag. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een vervuilend glastuinbouwbedrijf in Den Horen bij naam genoemd. Het gaat om Meerkan, dat volgens het waterschap meerdere keren illegaal afvalwater heeft geloosd. Daarbij kwamen schadelijke stoffen uit bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Het bedrijf kreeg eerder al een dwangsom van €100.000 opgelegd. Bij nieuwe overtredingen kan dat bedrag oplopen tot een 500.000. Volgens de eigenaar waren de lozingen niet opzettelijk, maar het gevolg van storingen. De gemeente Delft heeft een definitieve locatie gevonden voor de opvang van 350 asielzoekers. Het gaat om een terrein bij de sportvelden in het noorden van de stad. Daar komen ook flexwoningen voor spoedzoekers, starters en Oekraïense vluchtelingen. De nieuwe gebouwen moeten in het najaar van 2028 in gebruik worden genomen. Op de Wippolderlaan bij Wateringen zijn 2 nieuwe flitspalen in gebruik genomen. Ze staan op de N211 ter hoogte van bouwmarkt Hornbach. De flitspalen controleren het verkeer in beide richtingen en je mag daar maximaal 80 km per uur rijden. Maar volgens het Openbaar Ministerie rijden veel automobilisten daar te hard. De flitspalen staan dag en nacht aan. En de beheerder van het hertenkamp in Maasland zoekt de persoon die zijn herten ongekookte rijst heeft gevoerd. 5 van de 6 dieren zijn overleden nadat ze ervan hebben gegeten. Bij 1 hert werd een bal rijst ter grootte van een voetbal gevonden. Het is nog onbekend wie de rijst heeft achtergelaten. De beheerder hoopt dat die persoon zich alsnog meldt. Dat was hem. We kunnen naar...

0: Ja, zo is het. Huub Niezee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, hey, zometeen jouw plaat, daar ben ik erg benieuwd naar. Ja. Wat jij weer ergens uit een serie of uit een film hebt gehaald. Maar eerst eens eventjes het weer. Het is anders dan gisteren, hè?
1: Ja. Het is inderdaad anders. De temperatuur is toch 20 graden op veel plaatsen. De lucht is ook heel vochtig. Het voelt buitengewoon zacht aan. En dat op een dag dat het in 1975 op deze dag wit zag van de sneeuw.
0: Oh.
1: Ja, dat was extreem vroeg, dat weet ik ook wel. Maar het was toch wel bijzonder. En nu zitten we dus wel ver boven de normale temperatuur van 15 graden. De zon die schijnt ook zelfs af en toe. Dat zat er eerst niet echt helemaal in. Maar dat gebeurt dus nu toch nog wel. En dat blijft ook nog wel even zo. Maar de bewolking zal wel weer verder toenemen vanmiddag. En later vanmiddag komen er een paar buitjes die wat meer regen geven dan de motregen van vanochtend. En het waait nogal. Aan de kust is het windkracht 5 tot 6. Een krachtige wind af en toe uit het zuidwesten. En dan zullen we zien dat als het front vanavond met die buien gepasseerd is, dat het droog wordt. Er zijn opklaringen, wat wolkenvelden. De wind wordt dan west tot noordwest vannacht en neemt ook wat af. En dan daalt de temperatuur tot 9 graden. Of misschien hier en daar tot 8. Dus dan wordt het ook vannacht weer even iets minder zacht. Morgen, droog, periode met zon, wat wolkenvelden, een zwakke tot matige west-zuidwestenwind en dan wordt het morgen 17 graden. Dus ook dat is eigenlijk een prima dag.
0: Ja.
1: Donderdag ook, zon, wolkenvelden, droog, opnieuw plaatselijk weer 20 graden. Ja, het kan maar niet op deze herfst. Of ja, zo, ja, wat is het?
0: Ja,
1: nazomer.
0: Ja, een beetje nog, hè? Ja.
1: Vrijdag is er wat meer bewolking. Er valt er later op de dag enige regen. Het wordt dan zo'n 17, 18 graden. En dan zullen we zien dat het in het weekend toch weer wat droger wordt. Maar de temperaturen gaan dan wel wat naar beneden. Zo'n 14, 15 graden. En dat beeld, dat zullen we heel de volgende week houden. Droog, geregeld zon, periode met zon. Maar wel temperaturen van 14, 15 graden overdag. Dus dat is wat aan de koude kant, of aan de koele kant moet ik zeggen. Ja, vrijwel normaal. Maar het belangrijkste is dat het dan in de herfstvakantie droog zal zijn.
0: Leuk.
1: Met dat is geregeld zon.
0: Zeker. Ja. Leuk voor iedereen die vakantie heeft dan.
1: Ja.
0: Goed, Jolanda, we hebben geen verkeer. Kijk eens, Jolanda,
2: maar
0: nog.
2: Alleen nog maar dit.
0: Ja.
2: Tot zover het uitgebreide regionieuws.
0: Ja.
2: Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Jouw plaat.
0: Ja, de hele week zoeken we plaatjes die komen uit tv-series of films. Huub, ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ben een beetje een fan van Bluff. Dus die hebben een mooi lied gezongen voor de film Alles is Liefde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, je hebt daar een ballad van en een uptempo versie. Welke heb je gekozen?
1: De uptempo versie.
0: Ja, zo kennen we natuurlijk.
3: Menno in de middag.
0: Leuk, Alles is Liefde. Uit de gelijknamige film. Dankjewel, Huub.

The Birds en Mr. Tambourine Man. En daarvoor dus de keuze van Huub Misee, jouw plaat. Hij koos voor Alles is Liefde uit diezelfde film. Hè. Bluff was dat. En heb je er ook eentje? We zoeken dus de hele week jouw favoriete filmmuziek of film voor muziek uit series. Laat het weten. Menno@omroepwest.nl. Dat is het mailadres. En wie weet hoor je dan jouw plaat om 2:05 is ongeveer. Dit had er ook eentje kunnen zijn.

0: uit de film. Dus pas bij het thema. A Star is Born. Lady Gaga. Always remember us this way.
1: Op de kaart.
0: We gaan voor de laatste keer deze middag naar Linda van Dijk. Ze is in Katwijk bij de bouw van, ik mag wel zeggen, opnieuw een escape room daar. Daar zijn ze goed in. En je hebt ons al meegenomen over hoe het er ongeveer uitziet. Wanneer is die eigenlijk klaar?
2: Nou, als ik het goed heb begrepen, moet hij in december af zijn, deze escape room. Dus dat is al best wel snel.
0: Ja, en populair ook, hè, escape rooms, hè?
2: Nou, dat kan je wel zeggen. En als je hier zo komt spelen, dan ben je een bepaalde tijd binnen. En dan sta je er helemaal niet bij stil hoe lang dat nou eigenlijk duurt voordat zo'n kamer in elkaar zit. Want dat is niet in een maand gebouwd. Mm-hmm. Nee, dat duurt veel langer. En ik sta hier bij Tim, die werkt hier bij Escape Room Katwijk. En die heeft daar behoorlijk aan meegebouwd de afgelopen tijd. Hoe lang heeft dat nou geduurd, Tim?
3: In deze kamer zijn wij nu ruim een jaar bezig met het bouwen van de kamer. Maar het is dan wel dat het pand wat we hadden moest natuurlijk eerst leeg. De oude bestemming moest eruit. En dan gaan we bezig om het skelet te bouwen voor de nieuwe kamer. En dan voor die verder met de techniek en de afwerking. En in die fase zijn we nu.
2: Ja, dus dat is een behoorlijk lang proces om zo'n kamer dan neer te zetten. En hoe lang wordt de speeltijd? Hoe lang word je hier opgesloten?
3: De testen moeten het nog uitwijzen, maar wij richten op 90 minuten.
2: Ja, dus dan speel je straks anderhalf uur en daar hebben jullie meer dan een jaar aan gewerkt.
3: Ja, dat klopt.
2: En dat was met jullie andere kamers ook zo, toch?
3: Ja, klopt. Prey heb ik dan ook aan mee mogen bouwen. Die hebben wij 13 maanden over gebouwd. En Here I Am, dat is ook een kamer die wij hier hebben. Die was helaas in de coronatijd. Daar hebben we die gebouwd. Dus we hebben een tijdje stilgelegen met het bouwproces. Daar hebben we ongeveer 9 à 10 maanden over gedaan.
2: Ja, dat is een behoorlijke tijd. Kan je mij nou meenemen, hoe ga je van een idee totdat in december straks de deuren opengaan en mensen dit spel kunnen spelen? Hoe bedenken jullie dat? Ga je dan samen zitten, borreltje erbij? En ik ben heel benieuwd.
3: Nou, onze eerste twee kamers zijn natuurlijk gebaseerd op een bestaande serie. La Casa de Papel en Vis-à-vis. Als ik uitga van deze kamer, dan hebben we een eigen verzonnen verhaal. Dat hadden we bij Prey ook gedaan. Dan gaan we kijken van welke ruimte willen we daarbij hebben. En die gaan we eigenlijk op de grond met gewoon ouderwets met tape gaan we die maken en kijken van klopt de grootte van de ruimte met hoe het moet aanvoelen. Ja, en als we dan daaruit zijn, dan gaan we beginnen met de skeletbouw eigenlijk. Dus gewoon puur wanden zetten met nog helemaal niks erin. En zo vordert het eigenlijk stukje bij beetje en ook wijzigt het nog wel eens tijdens de bouw.
2: Ja, want er moeten ook puzzels in. Hoe verzin je dat? Ga je dat zelf uitzitten proberen?
3: Ja, dat eigenlijk wel. Je hebt natuurlijk heel veel bestaande puzzels die er al zijn. Tenminste, de manier van puzzelen is bestaand. En als we denken, dit vinden wij een leuke manier om te gaan puzzelen. Dan ontstaat dat vaak tijdens de bouw. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Prey. Je hebt hem zelf gespeeld. Ja,
2: ja, ik wel. En Menno ook,
0: ja,
2: in de
0: zeker.
2: Studio.
0: Ja,
2: ik
0: moet nog bijkomen. Ja.
3: In de eerste ruimte waar je binnenkomt heb je een kastje waar je je spullen moet opbergen. En dat kastje had ik gemaakt. En toen dacht ik, ik vind hem een beetje fragiel aan de bovenkant. Dus daar heb ik een extra laag op gezet. En daardoor ontstond eigenlijk op een gegeven moment de puzzel met de verschillende lagen die je moest gaan herkennen.
0: Ja.
2: Ja, dus het gaat soms heel erg vanzelf. Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel technische dingen. Want toen ik net binnenkwam, zat jij achter een heel groot computerscherm. Zat jij van alles te programmeren. Dat zie je niet. Hoe automatisch gaat het allemaal in zo'n kamer?
3: Ja, de techniek is, als het goed is, vaak niet zichtbaar voor de spelers. Daar gaan wij wel voor. Wij bouwen de kamers eigenlijk zo dat als wij op het moment dat wij op start drukken, dat in principe de hele kamer autonoom zou kunnen gaan draaien. Tenzij er echt dingen zijn wat gevaar oplevert waar mensen tussen kunnen komen of onder kunnen komen. Je moet uitgaan dat er gaan kilometers kabel in zo'n kamer. Volgens mij zit er nu iets van 10 kilometer kabel
0: zo,
3: in deze kamer.
0: Ja.
2: Zo.
3: En die moeten allemaal aangesloten worden.
0: Ja.
3: En dat wordt geprogrammeerd. En daar komt geluid bij, er komt licht bij, er komen effecten bij.
0: Ja.
3: En ja, als het goed is straks, dan is alles werkend.
0: Het is een hele attractie, Linda. En ja, ik hoor hem toch echt net zeggen, ja, hij moet getest worden. Testers zoeken ze. Ja, het is je kans, Linda.
2: Nou, daar ga ik het nog maar even over hebben dan zo meteen.
0: Nou, ik zou dat nu doen. Ik zou hem gelijk in de uitzending voor het blok zetten.
2: Heel nieuwsgierig. Oh, in de uitzending voor het blok zetten of ik mag komen testen. Dat verzoek krijg ik in de studio.
3: Nou, testen, we gaan dat niet openbaar oproepen, zeg maar.
0: Nee.
3: Testen mag natuurlijk.
0: Ja?
3: Alleen, testen lijkt leuk, maar is niet altijd leuk. Oh. Want je speelt de kamer niet zoals die bedoeld is. Want we hebben hem af en dan gaan we kijken, klopt alles? En daar hebben we de testers voor nodig.
0: Ja, nou, dan moet je maar komen.
3: Er zijn dingen die bijvoorbeeld ontbreken. Dan ontbreken nog geluiden of de timing moet nog gemaakt worden.
0: Ja.
2: Nou, dan wachten wij, Menno, gewoon totdat het echt af is, toch?
0: Zo is het. Hey, nou, tot de volgende, Linda. Was leuk om je te horen. Als expert ook en kenner, want je hebt er al meer dan 100 gespeeld van die escape rooms. En dit is dus een nieuwe die vereist in Katwijk. Tot de volgende keer, hè. Dag, Linda.
2: Joe.
0: Hoi.
2: Doei.
0: Linda van Dijk was dat uit Katwijk. En dit is Yves Berendsen.

0: Mooi, uit Beste Zangers, Yves Berendsen en Verlangen.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. We zoeken dus plaatjes uit films of muziek uit series. En Tim Smeets uit Nieuwkoop die zegt... Friends, ja, The Rembrandts, I'll Be There For You. Leuk. Blijf lekker bij West vandaag. En maak er nog een mooie dag van.

0: dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
7: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

0: Het is 2:00, het nieuws uit de regio. Met Jolanda Baaiens, goedemiddag. Het Hoogheemraadschap van Delfland noemt glastuinbouwbedrijf Meerkan in Den Horen als vervuiler. Het bedrijf loosde volgens Delfland herhaaldelijk illegaal afvalwater en riskeert nu een dwangsom van €500.000. Delft gaat de sportvelden in het noorden van de stad een opvanglocatie bouwen voor 350 asielzoekers. Daar komen ook flexwoningen voor spoedzoekers, starters en Oekraïense vluchtelingen. Alles bij elkaar moet het in 2028 klaar zijn. En wie woensdag, morgen dus, met de bus rijdt, moet rekening houden met uitgevallen ritten en vertragingen. Door een landelijke staking in het streekvervoer rijden er ook in onze regio minder bussen. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden.
2: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven. De attracties worden overgenomen door Gerry de Gier. En beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
7: Tot 4:00, muziek aan zee.

0: De Eurythmics hoorde je Love is a Stranger. En ik begon Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag met klanken van de Bee Gees, Nights on Broadway. Van harte welkom bij dit programma. Fijn dat je weer luistert. Straks blije berichten die gaan onder meer over kwallen. Ze schijnen nu gespot te worden. Verder heb ik een krijgnaal, want die gaat over een bijzondere diefstal. Iets wat je niet zo snel verwacht. En zoals je gewend bent, kan je lekker achteroverleunen en genieten van de fijne muziek die ik voor je geselecteerd heb. Onder meer de Bengals komen eraan. Manic Monday, maar ook Direct, hun nieuwste nummer, Won't Fall. Echt prachtig. En straks nog meer muziek uit het Haagse, want de Golden Earring staat ook gepland. I Can't Sleep Without You. Rond half word je natuurlijk bijgepraat over het nieuws uit de regio. En onze weerman Huub Mizee weet je alles te vertellen over het weer. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van. Fijn dat je erbij bent.
1: Muziek aan Zee.

0: Ah, fijn hoor. 1992 was het een hit voor Golden Earring, I Can't Sleep Without You. En Ilse de Lange kwam ook nog voorbij, hè. Blije berichten onder meer van mijn neef Jan. Die was bij het Zuidelijk Havenhoofd op Scheveningen. En hij heeft daar foto's van geplaatst op zijn Facebookpagina. Sappige kwallen op het strand van die prachtige ronde met een beetje blauwige kleur. En dat levert mooie plaatjes op, Jan. Leuk om te zien. Denise die ging nog even wat paddenstoelen fotograferen. Onder meer vliegenzwammen. Ze heeft daar een speciaal plekje voor waar ze altijd naartoe gaat. En ook een rode paddenstoel met witte stippen. Dat is eigenlijk zoals die hoort te zijn, toch? Rood met witte stippen. Daar verwacht je ook de kaboutertjes bij. Maar ze zijn dus alweer te spotten. En dat zijn dan de voordelen van de herfst natuurlijk. Muziek nu van Aaron Neville en Linda Ronstadt. Uit 1989. Don't Know Much.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Zometeen rond 30 wordt je bijgepraat over het nieuws uit de regio. Maar ook natuurlijk alles over het weer van Huub. Eerst nog John Sebastian, muziek uit 1976.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: En het weer. En dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
6: Vanmiddag zijn er eerst nog perioden met zon, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe en later vanmiddag gaat het ook regenen. De wind is zuidwestelijk, matig tot krachtig en het is ongeveer 20 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog, zijn er opklaringen en ook wat wolkenvelden. De wind is dan west-noordwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig en vannacht wordt het ongeveer 9 graden. Morgen is het droog, zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. We hebben dan een zwakke tot matige west-zuidwestenwind en dan wordt het 17 graden. Donderdag, periode met zon, het wordt dan opnieuw weer plaatselijk 20 graden. Vrijdag komt er meer bewolking, later valt er enige tijd regen en dan wordt het ongeveer 17 graden.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
8: Muziek aan zee.

Direct. Timmert lekker aan de weg hoor. My Friend hoorde je en het nieuwe album is onlangs uitgebracht, een paar dagen geleden. Sinds 2001 timmeren ze al aan de weg. Just the Way I Do, My Generation, Inside My Head en ga zo maar door. Maar ook de nieuwste nummers zijn om te smullen hoor, vind ik. Ook het prachtige My Friend wat ik draaide. Daarvoor hoorde je Narada Michael Walden samen met Patty Austin. Gimme, gimme, gimme in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. Het is wel weer eens tijd om wat van Whitney Houston te draaien. Elk nummer van haar vind ik even mooi, dus het maakt niet zo heel erg uit welke ik uitzoek volgens mij. Maar ik hoop dat je ervan gaat genieten zoals ik dat ook altijd doe bij de prachtige stem van deze zangeres die veel te vroeg is overleden. All the Men That I Need ga ik draaien.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

Het is toch makkelijk als je het hebt. Geld. Money, money, money van ABBA. In het Vlaams-Brabantse Hoeilaert. Daar is een bijzondere buit gemaakt door een dief. Ze hebben daar namelijk een speciale actieweek. Vanaf 18 oktober is dat. Dan gaan ze geld inzamelen voor de strijd tegen borstkanker. En daarom hadden ze heel veel BH's opgehangen. En nu zijn 2 BH-slingers gepikt. Ja, meer dan 25 BH's zijn daar meegenomen door iemand. Terwijl het allemaal verschillende maten waren. En dus ja, wat heb je er ook aan? Ze snappen het ook niet helemaal. Het brengt wel weer de nodige reclame mee voor de actie tegen de strijd tegen borstkanker. Dus dat is dan het goede nieuws.

Nog een uurtje te gaan. We gaan lekker meedansen op een fijne plaats waar ik nog even over nadenk. Wel sowieso onderweg. Merry Man met Big Bamboo. Tambourine komt eraan. High Under the Moon. En Frans Gal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
11: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
15: Zometeen Franse klanken van Frans Gal. Il jouait du piano debout in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. Eerst het nieuws van 3 uur, Bob Brinkman.
16: De politie heeft afgelopen weekend meerdere slagwapens en een mes in beslag genomen. De wapens werden aangetroffen tijdens de controle van een auto, schrijft de lokale omroep. Delft gaat bij de sportvelden in het noorden van de stad een opvanglocatie bouwen voor 350 asielzoekers. Daarnaast komen er ook woningen voor spoedzoekers, starters en Oekraïense vluchtelingen. En de provincies en het Rijk willen volgend jaar 100 miljoen euro uittrekken voor natuurbeheer. 56 miljoen, meer dan de helft van dat bedrag, komt voor de rekening van de provincies. Meer regionieuws hoor je om 3:30. Nu het overige nieuws.
17: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
19: Op de N210 Schoonover Rotterdam bij de N219... 20 minuten vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de N219.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
21: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
24: Hoe weet jij dat?
25: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
26: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Jefferson Airplane, een Amerikaanse rockband uit San Francisco, opgericht in 1965. En later zijn er weer andere bekende bands uit voortgekomen. Onder meer Hot Tuna, Jefferson Starship en Starship. Dat ken je vast ook wel, dus je hoort het in Muziek aan Zee. Daarvoor trouwens Franse klanken van Frans Gal. Il jouait du piano debout in Muziek aan Zee. Op de dinsdagmiddag het tweede uurtje alweer. Waarbij we straks lekker gaan meedansen op George Benson. Verder heb ik muziek gepland van Cressip, How Would You Feel. Maar ook Queen komt er weer eens aan met het prachtige Don't Stop Me Now. En Tambourine, High Under the Moon. Allemaal onderweg.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: En dit is Michael Bublé.

0: Ah, lekker hoor, om weer eens te draaien. Ik leef niet meer voor jou, Marco Borsato. Het was een mooie actie van de oudste en de op ene oudste man van de wereld. Ze waren allebei jarig onlangs en stuurden elkaar een kaartje. De oudste is 114, woont in Brazilië. De andere jonger en woont in Australië. Zijn kaart werd voorgelezen door zijn kleindochter.
1: He's wishing you a happy 113th birthday.
2: Happy birthday!
0: Ja, prachtig toch? Overigens is de Britse Ethel Catterham de oudste persoon ter wereld. Zij is maar liefst 117 jaar oud.

Niels Lofgren hoorde je Shine Silently. Vooral eigenlijk bekend geworden door zijn werk met andere grote namen. Neil Young en Bruce Springsteen bijvoorbeeld. Ook zijn solo carrière deed hij het lekker hoor. Nu verder met vrolijke klanken op de radio. Dit is Tambourine in Muziek aan Zee. High Under the Moon.

0: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
13: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. En dat vieren we. Stuur je aankoopbewijs en jouw woonmoment in en maak kans op €30.000 aan wooncheques voor jouw interieur. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
14: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je vandaag van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.
15: Goedemiddag, Marjolein. De politie heeft afgelopen weekend meerdere slagwapens en een mes in beslag genomen in Alphen aan de Rijn. De wapens werden aangetroffen tijdens een controle van een auto, dat schrijft de lokale omroep. Tijdens een surveillance zagen de agenten een verdacht voertuig en besloten deze te controleren. In totaal zaten er 5 personen in het voertuig die volgens de politie sterk naar alcohol roken. En op de bestuurdersstoel troffen de agenten toen diverse slagwapens aan. 1 man had een mes bij zich. Delen van de Loevesteinlaan, de Vreeswijkstraat en het Zuiderpark in Den Haag zijn vandaag afgesloten vanwege de Eneco Tour. Deze wielerwedstrijd is vandaag in het Zuiderpark namelijk. Zowel mannen als vrouwen komen op de wielrenfiets voorbij. En dat is volgens Roxanne Kneteman, organisator van de Tour, extra belangrijk voor de jeugd.
16: Kijk, je moet die rolmodellen kunnen zien. Je moet ze kunnen aanraken, zeg maar. Om zeg maar, te weten te komen dat je dit kan gaan doen. En daarmee inspireer je voor de volgende generatie. En daarom is het mooi dat we mannen en vrouwen deze week door heel Nederland gaan zien.
15: Vertelde ze eerder deze week bij Menno in de Middag hier op Radio West. Maar goed, wel omrijden dus. De afsluitingen duren nog sowieso tot 12 uur vanavond. En vanaf 4 uur hoor je in Westkom Thuis meer over deze wielerwedstrijd. En de jaarlijkse strontrace is weer gestart. Tijdens deze race vaarden meerdere schepen vanuit het Friese Workum naar Warmond bij ons in de regio om stront, echte stront, af te leveren in ruil voor bloembollen. Waarom?
17: Omdat we hier de geestgronden hadden achter de duinen, dat was veel met zand, werden ze aardappelen verbouwd. En met die stront uit Friesland werd dat verrijkt, zodat het veel beter groeide. Dus hebben we die strontrace, die was al hier op de gang. Want hoeveel meer schepen je heen en weer kan laten doen, hoe meer omzet je hebt. Dus die schippers onderling hadden er een soort race van gemaakt. Om zo snel mogelijk hier te komen, terug nieuwe lading te brengen.
15: Dat vertelde Henk Keizer, bestuurslid van Stichting Zeilvaart Warmond, aan de lokale omroep Bollestreek Omroep. Het is de 53ste keer dat de strontrace wordt georganiseerd.
14: En het weer. En dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
18: Vanmiddag zijn er eerst nog perioden met zon, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe en later vanmiddag gaat het ook regenen. De wind is zuidwestelijk, matig tot krachtig en het is ongeveer 20 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog, zijn er opklaringen en ook wat wolkenvelden. De wind is dan west-noordwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig en vannacht wordt het ongeveer 9 graden. Morgen is het droog, zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. We hebben dan een zwakke tot matige west-zuidwestenwind en dan wordt het 17 graden. Donderdag, periode met zon. Het wordt dan opnieuw weer plaatselijk 20 graden. Vrijdag komt er meer bewolking. Later valt er enige tijd regen. En dan wordt het ongeveer 17 graden.
15: Dankjewel, Huub. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Muziek aan zee.

0: Lisa Stansfield, Change en Queen kwam ook nog voorbij met Don't Stop Me Now in Muziek aan Zee. Het is er weer tijd voor.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Daarvoor gaan we luisteren naar George Benson en hopelijk ook een beetje op bewegen. Een Amerikaans jazzgitarist die in de jaren 60 onder meer in de leer ging bij jazzicoon Miles Davis. Hij is onder meer te horen op diens album Miles in the Sky. Vanaf het midden van de jaren 70 begint hij ook met zingen en boort hij pardoes een miljoenen publiek aan. Ja, middels het prachtige nummer Give Me The Night, maar ook bijvoorbeeld This Masquerade. En Give Me The Night is echt heel erg meedansbaar en heel erg terug ook naar de jaren 70, hoor, vind ik. Dus als je zin hebt om mee te doen, hier komt hij de meedansplaat. George Benson.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: Hart hoorde je met Alone. De stem natuurlijk van Ann Wilson, maar ook haar zusje Nancy Wilson zat in de band en speelde gitaar. En hoor je af en toe op de achtergrond zingen. Heerlijk om te horen in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag, maar het zit weer op voor mij. Zometeen hier Wes komt thuis, met de gebruikelijke ingrediënten natuurlijk, hè, tussen 4 en 7. Je wordt bijgepraat over het nieuws, je kan leuke prijzen winnen. En in het laatste uurtje op de dinsdag, de 70s at 6, geef je favoriet vooral door aan Bas. Ik weet zeker dat hij die met open armen ontvangt. Heel veel plezier daarmee. Morgen om 2 uur ben ik er weer voor Muziek aan Zee. Tot dan.
1: Muziek aan Zee.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
8: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Elke dag leven met een ziek kind vraagt het uiterste van een gezin. Want zorgen stoppen nooit. Het Zeldzame Ziektefonds staat naast die families. We financieren cruciaal medisch onderzoek voor een betere behandeling en organiseren waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. En uw gift maakt dat werk mogelijk. Maak direct een verschil. Doneer op zzf.nl.
11: Zometeen in West komt thuis aandacht onder andere voor de Eneco Tour. Nu is het 4 uur. Het nieuws krijg je van Bob Brinkman.
12: De rechtbank in Den Haag heeft vandaag de tbs-maatregel voor de 39-jarige Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij is veroordeeld voor het doodsteken van de 15-jarige Ximena. Dat gebeurde in 2012 in Den Haag. De politie heeft afgelopen weekend meerdere slagwapens en een mes in beslag genomen in Alphen aan de Rijn. De wapens werden aangetroffen tijdens de controle van een auto. Dat schrijft de lokale omroep van Alphen aan de Rijn. En de provincies en het Rijk willen volgend jaar 100 miljoen euro uittrekken voor natuurbeheer. 56 miljoen, meer dan de helft van het bedrag, komt voor de rekening van de provincies. Hoeveel dat per provincie precies is, is niet bekend. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Dan is het 16:30. Nu het overige nieuws.
11: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hekaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Files en vertragingen bij de ANWB, Dennis Mooi.
14: Op de A4 Amsterdam-Den Haag 5 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 5 minuten extra op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Paspoortpolder en knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file. En 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Delfshaven. 5 kilometer.
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Casey en zijn Sunshine Band op Radio West. That's the way I like it. Dat is nog eens een zomers begin van wat toch wel een herfstachtige dag genoemd mag worden. Een heel goede middag. Het is, wat zal het zijn, 4:07. Tot 7:00 vanavond. West komt thuis met veel aandacht voor de Eneco Tour. Die wordt gefietst rond het Zuiderpark. Mijn collega Menno is daar. Niet Menno van Menno in de Middag, maar Menno Schilder, de sportman van onze redactie. En hij zal er verslag van doen. En verder in dit uur onder andere een blik op toen. We gaan eens kijken naar bekende warenhuizen door de jaren heen. Hè, Rogier?
1: Ja, met name V&D wou ik even op terugblikken. Ah, want het is alweer 11 jaar geleden dat verdween uit het straatbeeld.
0: Gaat dat snel allemaal?
1: Gaat veel te snel.
0: We gaan het er zo meteen over hebben in blik op toen. En verderop natuurlijk nog het spelletje in zijn achteruit. De tips van meer zitten erbij. De kopstaartplaat is natuurlijk van de partij. Kortom, het is gewoon een volle bak hier in West komt thuis. Met natuurlijk ook heel veel fijne muziek. Zoals deze van de succesband Coldplay. Dit is het bekende Viva La Vida.

0: Coldplay op Radio West. We gaan eens even schakelen met Menno. Die staat in het Zuiderpark. Want daar wordt de Eneco-tour gefietst vandaag. Nou, sterker nog, het is een meerdaags evenement. Menno, een heel goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Bas.
0: Ik kijk hier uit over een... het waait hier behoorlijk, laat ik het zo zeggen. Is dat bij jou ook zo? En hoeveel last hebben die renners daarvan dan?
1: Nou, bij mij nu niet, want ik sta binnen. In het Sportpaleis bij het Zuiderpark. Daar gaat het namelijk beginnen. Daar gaan de renners naar beneden van het podium af. Dan door de deur naar buiten. We zagen net Edwin van der Sarre onder andere. Oud-Ajaxiet en doelman natuurlijk van het Nederlands elftal. Hij gaat zo dadelijk meedoen met een soort voorronde bij de professionals. Bij oud-professionals. In de topsport. Onder andere Richard Krajicek doet bijvoorbeeld ook mee. Ja, dat is allemaal een beetje als opwarmetje richting de echte tour die om 6 uur gaat beginnen. Maar ja, dit is toch eigenlijk ook wel mooi. Want dan zie je al die grote prominenten die bij al die andere sporten zoveel hebben betekend voor de sport, Bas. Ja, dat is ook wel grappig om die dan op de fiets te zien. Want dat zijn ze toch wat minder gewend natuurlijk. Maar daar gaan we zo dadelijk mee beginnen. Dat is eigenlijk wel leuk.
0: Oké, dat is hartstikke mooi. Ja, ik zei het al. Het is een meerdaags evenement. Waar komt het evenement vandaan en wat gaan we dan op die andere dagen nog meer allemaal meemaken?
1: Ja, ze toeren door Nederland. Hè. Dus dit is de proloog. Ja, de proloog is altijd een beetje zo'n woord wat niet iedereen meteen een belletje doet rinkelen. Maar dat betekent dat dat dus de aftrap is eigenlijk van de Eneco Tour. Er zijn nog een aantal andere etappes. Later deze week ze toeren eigenlijk van west naar oost. Maar ze beginnen dus hier in Den Haag. En vorig jaar was dat ook zo. Toen was alleen de proloog ietsje langer. Toen was het 4 kilometer. En nu is het een tijdrit van 3,1 kilometer. Dus dat is echt kort en krachtig voor de snelheidsfanaten, voor degenen die sterk zijn in de bochten. Het is vaak spectaculair wielrennen. Dus we verwachten ook wel veel mensen straks hoor, hier in het Zuiderpark. Want ja, wielrennen leeft hier gewoon, Bas.
0: Ja, precies. En hoeveel mensen hebben zich daar op dit moment al verzameld?
1: Nou, het is nu nog relatief rustig. We staan dus in de zaal waar zo dadelijk al die oud-profs, zoals Edwin van der Sarre, Richard Krajicek, zich dus hebben verzameld. Ja, dit is eigenlijk wel mooi, want de organisatie is nu, as we speak, met Edwin van der Sarre in gesprek. En dan kijk ik even, Bas. Ik sta op 1,10 meter afstand van hem. Mm-hmm. Gele fiets met een helm op, rood shirt. En ja, hij staat er ook een beetje zo bij, alsof hij al echt zo'n profrenner is.
0: Ja,
1: maar
0: hij
1: is natuurlijk op hele andere manieren legendarisch geworden. Maar dat zegt al genoeg, hè, dat dat soort grote namen zich hier bij de voorbereiding al aan meedoen. Dat betekent dus dat het echt wel leeft. Want zij gaan dan natuurlijk straks ook, neem ik aan, kijken bij die profs die van start gaan om 6 uur. Want de mannen en de vrouwen gaan dan achter elkaar van start. Dat is ook voor het eerst in de geschiedenis dat dat op deze manier wordt gedaan. Nou, er zijn allemaal ingrediënten om vandaag lekker te blijven kijken, lekker te blijven luisteren. Want het is echt een mooi evenement.
0: Ja, leuk Menno. Nou, dan spreken we af dat we elkaar over ongeveer een uurtje weer even spreken. En dan kun jij natuurlijk vertellen wat er allemaal zo'n beetje gebeurd is, hè? Tot dan toe.
1: Zeker weten, zeker weten. Tot
0: later. Hoi, hoi.
2: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Elton John. Met zijn Circle of Life. Aankomende donderdag gaat op het Leiden International Film Festival een documentaire in première over de Leidse vestiging van V&D. De waarde van het warenhuis, zo heet hij. En hij gaat over de opkomst en ondergang van Vroom en Dreesman. Een mooie aanleiding om vandaag in Blik op Toen eens 11 jaar terug in de tijd te gaan. Want het was in 2015 dat het warenhuis voorgoed verdween uit de winkelstraten. Rogier van der Zanden, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt dat natuurlijk allemaal bekeken. Het bedrijf bestond al sinds 1887. Wat een tijd, hè?
1: Ja.
0: In onze regio waren er 9 vestigingen. Ja, hoe heeft dit bedrijf failliet kunnen gaan?
1: Ja, dat was eigenlijk al een tijdje aan de gang. Dat was oorspronkelijk natuurlijk Vendex, hè, familiebedrijf, ja, ja, Nederlands bedrijf. In 2010 is dat in Amerikaanse handen gekomen, zo'n investeringsmaatschappij. En dan weet je eigenlijk al, hè, dat is vaak al foute boel.
0: Foute boel, ja, ja.
1: Ja, die hadden eigenlijk al jarenlang weinig vlees op de botten. En toen kwam december 2015, hadden we een boterzachte decembermaand. Mensen kochten ineens minder winterkleding dan ze hadden verwacht. En nou ja, daar ging het eigenlijk mis. De andere reden was natuurlijk ook de opkomst van het internet winkelen. Want jij weet het ook nog wel. V&D was natuurlijk in de jaren 80 en 90 zo'n winkel. Zeker die grote vestigingen waar ze alles hadden. Je ging daar naartoe en wat je ook zocht. Ja, ze verkochten gewoon van alles. Hè. Kleding, elektronica, boeken, platen, speelgoed, kampeeruitrusting.
0: Ja, kampeeruitrusting, nou, ja, inderdaad.
1: Je kon zelfs een reis boeken. Ze hadden een eigen reisbureau. Nou ja, je kon zo gek niet bedenken of ze hadden het. Ga ik in Blik op Toen ook hele mooie beelden van laten zien op tv straks. Maar ja, in de jaren de zero's en de jaren daarna, mensen kochten natuurlijk dat soort gespecialiseerde dingen

0: via online winkels. Dus het aantal het winkelen publiek liep gewoon terug. Dus een hele combinatie van factoren. Ook het feit dat ze op toplocaties zaten. En dus
1: hoge huren moesten betalen.
0: Precies, want die panden waren niet allemaal meer van hun. Die waren vaak ook verkocht in de loop der jaren. Dus nou ja, al die dingen samen hebben ertoe geleid dat het misging.
1: Ja, precies. Dat is dus allemaal een soort glijdende schaal. Maar wanneer werd nou duidelijk dat het foute boel was?
0: Ja, in december 2015, toen kwamen dus de eerste berichten dat het heel slecht zou gaan en dat V&D het misschien wel niet zou kunnen gaan redden. En je weet hoe dat dan gaat. Dat heb je ook bij Blokker gezien. Hè? Dingen zijn vanzelfsprekend. En als dan ineens blijkt dat ze verdwijnen, misschien wel, dan komt het besef. En dan denken mensen, ja, goh, dat is toch wel zonde. Dus wat je toen ook zag, is dat mensen heel snel nog even naar V&D gingen om laatste inkopen te doen, met het idee in hun achterhoofd van, misschien is het wel de laatste keer.
2: Nou, ik heb een heel leuk jasje gekocht. Voor een heel klein prijsje. €19.
3: Onderbroek en sokken voor mijn oudste zoon. Het was een actie, dus zo. En dezelfde sokken erbij.
4: Van Servies van Blond. Een eierdop.
3: Misschien wel uw laatste aankoop bij de V&D.
2: Misschien mijn laatste aankoop. Ja, zou jammer zijn.
5: Nou, ik zou het heel erg vinden, ja. Ik bedoel, je bent je loopje kwijt.
4: Ja, ik denk meer een beetje nostalgie van vroeger. Het kroketje bij de V&D. Daar gaat het over.
3: Hebben ze die nog?
4: Nee, geloof het niet, hè? Nou, die mag ik ook niet meer.
0: Ja, dit was dus een paar dagen voordat het definitief dichtging. De kranten schreven toen van, nou, na het weekend moet er 40 miljoen op tafel komen om het bedrijf te redden. Je zou denken, bij zo'n enorm groot bedrijf is 40 miljoen nog niet eens zo heel erg veel, maar dat is toch niet gelukt. Dus toen kwam er een weekend en de volgende ochtend, maandagochtend, bleef de zaak dicht. En ook toen zag je dat heel veel mensen naar die V&D-panden toe gingen. Gewoon om even te kijken van, zijn ze nou wel of niet open?
6: Ja, ik heb echt hard hiervan als helemaal V&D weg zou gaan.
7: Ik kwam hier al als jongetje van 4 of 5 jaar. Dat is zo lang als ik eigenlijk hier in Leiden woon. Ik ben hier ook geboren. Is dat hier al?
6: Ja, ik kom er wel. Wekelijks wel, zeg maar. Even zo kijken. Je neemt weer eens wat mee en zo.
3: Als u nou vandaag naar binnen was gegaan, wat had u dan gekocht?
8: Een krultang.
3: Wat wilde u kopen?
7: Nou, ik was niet meer nieuwsgierig even. Alleen koffie even drinken boven. Misschien de laatste keer, hè?
3: Vindt u het jammer?
9: Ik vind het jammer, ja. Wij komen zeker 2-3 keer in de maand. Dus.
3: Wat zag je toen je naar binnen keek?
10: Dat ze de Laplace aan het opruimen zijn. Dat vind ik toch wel erg. Ik had gehoopt dat die open zou blijven in ieder geval. Ik ben zelf ondernemer hier in Leiden. Ik heb die Amin op de Haarlemmerstraat.
3: Mocht hij nou sluiten, geen overname, wat zou dat betekenen voor de andere ondernemers in Leiden?
10: Nou, dat maakt het voor de stad natuurlijk niet populairder en ook niet leuker om langs al die lege panden te lopen. Nee.
1: Ja, Rogier, is er nog geprobeerd om een doorstart te maken?
0: Ja, zeker. Ja. De Laplace trouwens, die hoorde hier ook genoemd worden. Die is blijven bestaan. Hè. Dat was het restaurantgedeelte dat is overgenomen door Jumbo. En de warenhuizen zouden worden overgenomen door de eigenaar van Coolcat, Ronald Kaan. En het leek er dus echt even op dat de zaak gered was. En toch is dat stuk gelopen. En waar dat nou precies aan lag, is een beetje ingewikkeld. Maar het had onder meer ook weer te maken met die panden. Want die waren dus niet allemaal meer eigendom van het moederbedrijf. Die waren verkocht aan vastgoedeigenaren. Er was oneenigheid over de huur, dus het zal natuurlijk niet weinig huur zijn geweest.
1: Nee.
0: Uiteindelijk is het daar dus toch op stuk gelopen. En toen was het definitief voorbij. Ja, en het werd gemist. Het wordt nog steeds gemist door mensen. Maar destijds was het zelfs zo erg dat we in het onvolprezen programma Debbie naar Mannen een V&D-lied hebben gemaakt. Dat heeft René van Kooten gemaakt samen met Gregor Bak aan de piano. Ja, dat had eigenlijk een hit moeten worden. Even een klein fragmentje.
11: Thuis denk ik aan die aanzichtkaart, die trui, die pan, die appeltaart, dat boek, die mooie blauwe pen. Dat bezoek, altijd op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik zo trots op ben.

0: Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.
1: Ja, ik denk als mensen het hele liedje zouden willen horen, dat ze dat dan al terug kunnen vinden op YouTube. Ik denk dat we het daarop hebben gezet.
2: Oké, ja, ik zou het ook niet weten. Maar ja, dit is natuurlijk een hit in de dop, dat kun je rustig zeggen.
1: Absoluut, ja.
2: Rogier, bedankt voor deze blik op toen.
3: Graag gedaan.
2: En dan gaan we naar het nieuws van 4:30. Oh jongens, de tijd vliegt, hè. Keep on loving you. Dit is REO Speedwagon.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi.
5: NRV. Of fietsen langs de Sawa's op Java. NRV.
4: Wandelen over de Chinese muur.
5: NRV.
4: Een Thaise tempel bezoeken.
5: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Het is 4:55. We gaan naar het nieuws. En dat doen we met Bob Brinkman. Bob, een hele goede middag.
12: Goedemiddag, Bas. De politie heeft afgelopen zondag in Voorschoten 2 nepagenten aangehouden. Het gaat om 2 mannen van 27 en 38 jaar oud uit Rotterdam en Schiedam. Gebeurde toen iemand werd gebeld door iemand die zich voorstelde als agent. Er zou iemand langskomen bij haar om het hang- en sluitwerk van de woning te controleren. De bewoonster vertrouwde het niet en belde de politie. Een wielerwedstrijd vandaag in het Haagse Zuiderpark, de Eneco Tour. Zowel mannen als vrouwen komen op de wielrenfiets voorbij vanavond. En dat is volgens Roxanne Kneteman, organisator van de Tour, extra belangrijk voor de jeugd.
13: Kijk, je moet die rolmodellen kunnen zien. Je moet ze kunnen aanraken, zeg maar. Om zeg maar, te weten te komen dat je dit kan gaan doen. En daarmee inspireer je voor de volgende generatie. En daarom is het mooi dat we mannen en vrouwen deze week door heel Nederland gaan zien.
12: En wat er precies gaat gebeuren, dat weet sportverslaggever Menno Schilder.
14: Nu is het een tijdrit van 3,1 kilometer. Dus dat is echt kort en krachtig voor de snelheidsfanaten. Voor degenen die sterk zijn in de bochten. Het is vaak spectaculair wielrennen, dus...
12: Wel omrijden in Den Haag, iets om rekening mee te houden. Delen van de Loevesteinlaan, de Vreeswijkstraat en het Zuiderpark zijn dus afgesloten vanwege deze wielrentour. Duurt nog allemaal tot 12 uur vanavond, die afsluitingen. En in Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. De gemeente Zoeterwoude staat op de derde plek. Bas, waar woon jij precies?
11: Zoetermeer.
12: Nou, niet Zoeterwoude dus.
11: Nee, zeker niet. Nee,
12: dus ben jij hier niet de veroorzaker van. Ook Leiden staat in de top 10. De meeste bekeuringen gingen naar automobilisten die de losse lading niet hadden afgedekt. Hierdoor werden de meeste boetes uitgeschreven, 1800 in totaal. En 20% van de boetes was omdat de lading niet gezekerd was.
11: Oeh, ja, listige boel. Was dat hem?
12: Dat is hem.
11: Oké, Bob, hartstikke goed. Huub Museum, bijzonder goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bas.
11: Ja, we staan hier inderdaad op onze tijdelijke locatie in ons eigen pand. En we hebben een prachtig uitzicht naar buiten. We zien dat het behoorlijk fors waait, overigens. En er komt net behoorlijk wat regen voorbij, hè, zo.
15: Ja, het was regen en motregen. Hè. Vooral bij motregen wordt het zicht altijd vrij snel slechter. Maar we hadden voor de rest toch wel een best aardige dag. Met een temperatuur van 20,6 in Voorschoten vanmiddag. Zo. Elders was het ook op veel plaatsen iets boven de 20 graden. En dat dan op 13 oktober, de dag dat in 1975 het wit werd van de sneeuw. Dat was record vroeg.
11: Ja, dat zijn verschillen.
15: Dat zijn dus verschillen. Hè. Maar goed, het was dus heel zacht. Maar nu begint het in het westen alweer een heel klein beetje op te klaren. We zien de lichtere lucht alweer wat binnenkomen hier vanuit deze hoogte. En zo dadelijk komen er op meer plaatsen opklaringen vanuit het westen. Dat betekent dat we vanavond en komende nacht droog weer hebben. Met opklaringen, nog wel wat wolkenvelden. Die wind, daar had je gelijk in. Dat was windkracht 5 tot 6 aan de kust. Zeker wel hoor, uit een zuidwestelijke richting. Maar die wordt nu west tot noordwestelijk vannacht en zal ook wat afnemen. En dan daalt de temperatuur uiteindelijk weer tot een graad of 9. Nou, misschien wel 8. En daar zal jij blij mee zijn, want afgelopen nacht was het maar 12 of 13 graden.
11: Dus ja, ik vond het helemaal niet fris.
15: Komende nacht dus even wat beter. En morgen ziet het er ook eigenlijk een heel stuk beter uit. Het is, even uitleggen, dat is toch wel interessant. Komt een hele diepe depressie bij IJsland. 941 hectopascal morgenochtend. Maar die lucht die daaruit verdwijnt, die komt ergens terecht. En dat is boven Noord-Frankrijk. Dus daar zien we morgen een hoge drukgebied.
11: Oh.
15: En dat is dus dichtbij.
11: Ja.
15: Dat betekent voor ons morgen droog weer, periode met zon, een zwakke tot matige west- en zuidwestenwind en 17 graden morgenmiddag. Donderdag nog mooier, nog fijner, want dat hoge drukgebied trekt naar Polen. Dan krijgen we weer een zuidenwind en dan wordt het donderdag weer 19, plaatselijk 20 graden opnieuw. Vrijdag aanvankelijk nog een beetje zon, daarna meer bewolking. Dan gaat het wel enige tijd regenen en dan wordt het zo'n 17 of 18 graden. Nou, vervolgens zaterdag nog een paar buitjes, heel misschien zondag ook nog. Maar daarna wordt het echt droger. De hele week, volgende week, in ieder geval een flink aantal dagen met geregeld zon, droog weer, heerlijk in de herfstvakantie en temperaturen, nou, iets lager. 14, 15 graden zoals het hoort te zijn. Dus het ziet er eigenlijk niet zo slecht uit. Zeker niet morgen en overmorgen. En voor de rest dus vanaf het weekend ook weer beter.
11: Nou, Huub, geweldig. Ja, we gaan dus inderdaad van een witte dag zoals vandaag, 13 oktober, naar wat we nu hebben. Het is niet te geloven. Dankjewel. Hè.
15: Jo.
11: En dan naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Ja, van niet te geloven naar heel vanzelfsprekend eigenlijk. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam een file met 20 minuten vertraging in 20 kilometer file ook tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen rijdt het langzaam over 13 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Overschie een kwartier vertraging. En verder tussen Terbrechtseplein en Moordrecht nog eens een kwartier. En dan de laatste, de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel. 20 minuten vertraging in 3 kilometer file.
11: Even dankjewel, tot straks weer.
16: Yo.
17: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Diamond, Sang Sang Blue. We gaan zo meteen spelen. Ja, wat dan? Nou, dat hele bekende spelletje.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Precies, de Radio West Tijdmachine. Doe je met me mee? 070-390-5454. 070-390-5454. Voor een ronde in onze tijdmachine. Wat gaan we doen? Nou, we gaan terug naar een jaartal. De tijdmachine stelt jou daar 3 vragen over. Bij 1 vraag goed is het al prijs. Een leuke prijs. 2 bioscoopkaarten voor de Halloween-film Hello Wiebe Overdrive. Zoek dat maar eens even op waar dat over gaat. Het gaat over een beveiliger die een pretpark, een mysterieus Halloween Happyland pretpark, te hulp schiet. Het is volgens mij een prachtig mooie kinderfilm. En met 3 vragen goed, dan maak je kans op het spelen van de finale. En het einde van de week, dan geven we die cadeaubon weg ter waarde van 100 euro. 070-390-5454. 070-390-5454. Muziek van Lady Gaga en Bradley Cooper. Dit is Shallow.

0: plaatje van Lady Gaga en Bradley Cooper. Het liedje dat heet Shadow. Shallow, moet ik zeggen. We gaan lekker de tijdmachine spelen. Dat doe ik met Gerda uit Zoetermeer. Gerda Vlederis. Dag Gerda, goedemiddag.
1: Dag Bas, hallo.
0: Hallo, hartelijk welkom bij ons op de radio.
1: Dank u.
0: Ja, hoe staat Zoetermeer erbij op dit moment? Waait het daar ook behoorlijk? Het is hier wel wat minder gaan waaien.
1: Ja, het waait aardig. Beetje grauw.
0: Beetje grauw.
1: En koud. Ja. Ik vind het koud.
0: Jij vindt het koud? Ja, nou, als je het natuurlijk vergelijkt met die 34 graden die we de afgelopen 4 maanden continu elke dag gehad hebben. Ja, dan wordt het, dan is het fris, hè? Ja.
1: En ik kom net uit 34 graden, want ik ben net thuis uit Bonaire, dus ik kom net aan.
0: Oh, Gerda, ja. Want de temperatuur, het is daar altijd gewoon, zeg maar, die temperatuur, hè?
1: Precies, lekker hoor.
0: Zomer en winter en ja. En de wind waait daar volgens mij ook altijd uit dezelfde hoek, klopt dat?
1: Nou, normaal valt in september altijd de wind een beetje weg, maar het was nu echt stormachtig. En we zijn dus nu vanmiddag net geland. Maar als ik nu de filmpjes zie op internet, is het heel slecht momenteel.
0: Uh-huh.
1: Grauw, wind, onweer. Dus we zijn op tijd weggegaan.
0: Ja, nou precies. Nou, je bent hier aanbeland in de Nederlandse herfst, maar je hebt het Huub horen zeggen. Het valt helemaal niet tegen waar we mee te maken hebben. Vandaag is even iets minder, maar het is natuurlijk ongelooflijk dat we zo...
1: Het is al die tijd goed geweest.
0: Zo is het me net, Gerda. Nou, laten we eens kijken over goed gesproken of we ook met de tijdmachine nog een beetje goed kunnen uitkomen. Loop je met me mee. Hij staat hier aan de spanbanden vastgeketend voor de voordeur, want voor je het weet vliegt hij uit zichzelf weg. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. De tijdmachine. Loop met me mee, trappetje op, linkerstoeltje en als je dan zit, gordel om, niet vergeten. En dan helemaal goed. En volgens mij zijn de kleuren van de Zoetermeerse vlag blauw en geel. Heb ik dat goed?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Geef me een klap op de blauw-gele knop.
1: Nou, die heb ik al gedaan.
0: Helemaal mooi. Wel. Ja hoor, dat was een prima klap. We gaan de deuren dicht doen voor de veiligheid.
2: Deuren gaan dicht.
0: En dan gaan de raderen draaien. De lampen knipperen. Wat gaat er gebeuren? Waar gaan we heen?
2: 2, 0, 1, 8.
0: Nou, dat is ook toevallig. We komen uit in het jaartal waar ik net die plaat van draaide van Lady Gaga en Bradley Cooper. Zullen we eens even kijken naar de vragen. Wat zijn de vragen voor vandaag? Een bekende radiopresentator die neemt in 2018 voorlopig afscheid van de radio. Hij heeft dan 21 jaar een ochtendprogramma gemaakt. De laatste jaren bij Radio 538. Ja, over welke bekende discjockey heb ik het?
1: Is dat Edwin Evers?
0: Laten we snel doorgaan naar vraag 2. Alexander Pechtold die kondigde in oktober 2018 aan dat hij opstapt als partijleider en lid van de Tweede Kamer. Aan welke politieke partij is hij verbonden?
1: D66 volgens mij.
0: Dan gaan we naar de derde vraag. Ja, de jury staat hier inmiddels een klein beetje op de tafel te dansen. Net als deze lekkere muziek van Calvin Harris en Dua Lipa. De derde vraag. Shallow. Hey, dat is wat. Dat was een plaatje uit 2018. Ik heb het net gedraaid.
1: Ja.
0: Het komt uit de remake van de film A Star Is Born. Hoofdrolspeler Bradley Cooper die zingt het met zijn vrouwelijke tegenspeler. Welke excentrieke zangeres en actrice bedoel ik?
1: Lady Gaga.
0: Lady Gaga. Nou, zullen we eens even kijken?
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, natuurlijk, Gerda. Ja.
1: Helemaal goed.
0: Appeltje eitje was dat voor jou. Ja hoor. Helemaal mooi.
1: Ondanks slaapgebrek, hè?
0: Ja, dan ben je extra scherp of zo, hè? Je krijgt van mij 2 bioscoopkaarten voor de film Hallo Wiebe Overdrive. Dat is een Halloween film. Nou, ik hoop dat je het leuk vindt. Of anders misschien kleinkinderen of iets dergelijks.
1: De kleinkinderen, uiteraard.
0: Helemaal goed. En dan ga ik je noteren voor de mogelijke deelname aan de finale van aanstaande vrijdag.
1: Helemaal super, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen. De groetjes.
1: Ja, dankjewel. Groetjes bij de uitzending. Doei.
0: Ja, dat was Gerda uit Zoetermeer. En dan gaan we in 1 zucht gewoon huppakee door met Kirsten van Dissel van Team West. Het opsporingsprogramma bij ons op tv. Het begint over 7,5 minuut. Kirsten, ja, dus we moeten heel snel zijn, want je moet natuurlijk... Oh, net is niet live. Wat doe je nou raar? Zo sta je te kijken. Zo. Wat doe je normaal, joh? Goedemiddag.
4: Nee, het is niet live. Ik sta altijd op locatie, weet je wel.
0: Ja, dat weet ik.
4: Dat neem ik wel de dag van tevoren op. En dan wordt het vandaag in elkaar gezet door mijn collega Jeroen en de editor. En dan kunnen we vanavond uitzenden.
0: Ja, en die mooie voice-over van André eroverheen natuurlijk.
4: Zeker, ja, daar zijn we zo blij mee. Ja.
0: Zo is het maar net. Hebben we nog iets moois te melden van vorige week?
4: Zo, zeker.
0: Nou, vertel.
4: Ja, ik kan er zo in 1 keer 3 keer 3 noemen. Ik heb het benzinestation vorige week. Kreeg iemand een harde klap tegen zijn neus. Die had iets gezegd tegen iemand van... joh, ben jij nou die fiets aan het stelen? Ja, bij de Grote Markt. Nou, die meneer heeft zichzelf op de beelden gezien. Heeft zichzelf gemeld. Het gaat om een 40-jarige man uit Den Haag. Dan hebben we een tijdje geleden ook die marktplaatsfraude... via dat Pick This Up gegeven. Hè? Dat is gefraudeerd via Marktplaats, laat ik het zo maar even zeggen. Dat is een beetje kort door de bocht, maar anders moet ik het hele verhaal nog een keer vertellen. In ieder geval is daar iemand ruim 6.000 euro kwijtgeraakt. En we hadden die jongen goed in beeld. Hij zag zichzelf ook. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Utrecht... En dan hebben we ook nog beelden getoond van het Pijlkruidveld. Daar werd een student bestolen van zijn gouden ketting. Die werd van zijn nek afgetrokken eigenlijk, op een hardhandige manier. En er is heel goed op gerechercheerd, want er was ook beeld vanuit een bus die toevallig langs reed.
0: Oh.
4: Ja, dat zegt mij iets over dat rechercheteam. Die hebben goed werk geleverd. Ja, en dat heeft echt ook iets opgeleverd, want vorige week is een 17-jarige jongen, moet ik dan toch ook weer zeggen, uit Zoetermeer aangehouden hiervoor.
0: Okay. Dus,
4: nou, weet je, dit zijn allemaal weer los van dat deze mensen zich bijna allemaal zelf gemeld hebben. Zijn er uiteraard ook heel veel tips binnengekomen. En dat is helemaal top. En die komen binnen via alle kanalen. Dus dat is fantastisch.
0: Nou, dat is helemaal top. Dan zoeken we natuurlijk voor vandaag ook weer tips.
4: Ja.
0: Welke zaken heb je vanmiddag in de uitzending?
4: Wat ik heb is ook weer oplichtingszaken. Iemand die door ook weer wat oudere mensen heeft bedonderd... door zich voor te doen als iemand van de politie. En die mensen worden enorm bang gemaakt. Criminelen hebben het op jou gemunt. En die komen straks bij jou thuis langs om al je spullen mee te nemen. Dus beter dat wij ze even gaan veiligstellen. Nou, dat gebeurt te pas en te onpas. Dus nu ook weer bij 3 personen. Niet alleen in onze regio. We hebben ook beelden van de pinnen uit Maren. Dat ligt in de provincie Utrecht. Daar is dezelfde verdachte ook geweest. Bij 2 personen zijn sieraden meegenomen. Er is heel veel geld gepind. Diegene komt ook langs bij de mensen om de spullen op te halen. Dus ja, we hebben hem goed in beeld. Dus ik zou zeggen, even kijken en binnenhalen.
0: Absoluut. Vangen die boef. En dan kunnen we dat volgende week weer melden. Ja. Kirsten, dankjewel. Team West, zometeen op TV West om 5 uur. Maar niet getreurd, want ieder uur in de herhaling op het hele uur. Je hoeft helemaal niet te missen. Kom je volgende week weer vertellen?
4: Nee.
0: Nee, ook dan is het natuurlijk...
4: Zo, dat is goed dat jij dat zegt.
0: Herfstvakantie.
4: Ik vergeet het steeds.
0: Ik
4: heb het gisteren ook niet goed opgenomen. Want ik denk steeds, tot volgende week, lieve mensen. Maar
0: dat denk ik
4: we
0: dus
4: slaan
0: ook
4: een weekje over.
0: Okay, dan wordt het verlangen alleen maar groter. Dadelijk over 2 weken dus. We gaan naar het nieuws met die hele fijne van Sam en Dave. Dit is natuurlijk de Soul Man. Tot zometeen.

0: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om.
5: Ja, want we hebben zo dadelijk
4: mee,
5: natuurlijk.
4: Zodat we reuma straks.
5: Ja, want we hebben zo.
4: Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico.
5: Ja, want we hebben
6: toepassing zijn.
7: Dankjewel, jij ook.
6: Specsavers.nl/actie.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
10: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
12: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Zometeen in West Komt Thuis spreken we onder andere de tourdirecteur van de Eneco Tour, die in Den Haag gefietst wordt op het moment. Maar nu is het tijd voor het nieuws, want het is 5:01. Bob Brinkman.
14: De politie heeft zondag in Voorschoten twee nepagenten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 27 en 38 jaar oud en ze komen uit Rotterdam en Schiedam. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag de TBS-maatregel voor de 39-jarige Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij is veroordeeld voor het doodsteken van de 15-jarige Ximena, gebeurde in 2012 in Den Haag. En de politie heeft afgelopen weekend meerdere slagwapens en een mes in beslag genomen in Alphen aan de Rijn. De wapens werden aangetroffen tijdens de controle van een auto daar, schrijft de lokale omroep. Meer regionieuws hoor je om 5:30, nu het overige nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan files en vertragingen bij de AWB. Daar zit Erwin de Hart.
16: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ketelplein en Knoopend Hofvliet. 15 minuten vertraging in 17 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten in 20 kilometer file. 20 minuten ook op de A12 Arnhem richting Den Haag. 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. 10 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein. Een half uur op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 4 kilometer file.
17: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
18: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
17: Voordeeluitjes.nl. Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: De Trams op Radio West, de Disco Inferno. Wat een fijn plaatje blijft dat toch. Een hartelijk goedemiddag. Het is bijna 10 minuutjes over 5. Dit is Radio West. Met West komt thuis tot 7 uur vanavond. Met straks tussen 6 en 7, 70s at 6. Jaren 70 muziek. En je kunt daar gerust een verzoekje voor aanvragen. Gewoon even mailen. bas@omroepwest.nl. In dit uur van West komt thuis onder andere de kopstaartplaat. Hadden we gisteren Tina Turner met de Bayou Song. Zoeken we vandaag een liedje dat begint met het woord song. Of een goede vertaling daarvan natuurlijk. Nou, er zijn zoveel liedjes die met dat woord beginnen. Ik heb dan ook allemaal uiteenlopende suggesties gekregen. En wat het allemaal is geworden, dat moet je straks even blijven beluisteren natuurlijk. Gewoon de radio aanhouden, hoef je niks te missen. Zometeen ook het verhaal over een tunneltje onder de Haagweg. Daar zijn allemaal dingetjes aan de hand. Maar je hebt over die goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat speelt daar?
1: Ja, die gaat dicht. Dat is de tunnel onder de Haagweg inderdaad. Het kruispunt, heel druk kruispunt. En de gemeente heeft in al haar wijsheid besloten dat het dicht moet.
0: Oké, nou, daar gaan we dan zo meteen uitgebreid bij stilstaan. En we staan natuurlijk straks ook nog eventjes stil bij de Eneco-tour. Mijn collega Menno Schilder die is daar in het Zuiderpark. En daar wordt gefietst en daar staan allemaal mensen te kijken. En er is een hoop gezelligheid. En volgens mij trekt hij dadelijk ook nog eventjes de tourdirecteur aan de jas. Nou, hou hem lekker aan, hoef je niks te missen. En draai ik ook nog fijne muziek van eigen bodem, Akda en de Munnik. Dit is Dan leef ik toch gewoon nog een keer.

0: dan.
1: Agda en de Munnik, dan leef ik toch nog een keer. En daarmee werd het 14 minuten over 5.
2: West komt thuis, Zuid-Holland.
1: Het voetgangerstunneltje onder de Haagweg in Rijswijk gaat definitief dicht. De tunnel is in 1984 gebouwd omdat de kruising met de Geestbrugweg zo druk is. Dat komt door trams, bussen, doorgaand verkeer en voetgangers hebben daar behoorlijk wat last van. Mariette Overdiep, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Nou was het al eerder gedoe, hè, rond deze tunnel. Er was toch al besloten dat die dicht zou gaan?
3: Absoluut. In 2021 heeft de gemeente al ingestemd met dat die tunnel dicht gaat. Die kost heel veel onderhoud, kan eigenlijk niet meer uit. Maar ze hadden ook gezegd van dat dicht doen gaan we pas doen als de herinrichting van de Geestbrugweg en het project De Vlietlijn een feit is. Nou, dat is doorgeschoven naar 2030, 2040, weet ik veel wanneer. En dat zal dan nog wel een keer uitgesteld worden, denk ik zomaar. Maar ja, ondertussen is dat tunneltje is gewoon een beetje schmoetsig. Het is vies, er is graffiti, kapotte lampen.
1: Het stinkt naar pis.
3: Ja. Je ziet de zakjes van de drugsdealers zie je liggen, de peuken enzovoort. En tot overmaat van ramp is er van de zomer, in augustus, is er een auto heeft zich heel slordig daar een beetje tegen de buitenmuur van dat tunneltje aangeparkeerd. Heel erg grote schade. Ja, nou, dat kan dus eigenlijk allemaal niet meer uit om dat op te knappen en dat levend en schoon te houden. Dus nou heeft de gemeente besloten, het gaat dicht om geld te besparen. En daar denken de omwonenden verschillend over. Het tunneltje gaat dicht, vindt u dat jammer?
4: Dat vind ik wel jammer, ja. Ja, zeker. Het is handig om toch naar de overkant te komen zonder dat je hoeft te wachten op de verkeerslichten. Dus ik vind dat wel een gemis.
3: Ga jij missen?
5: Zeker. Ja, ook met de trams die hier voorbij rijden. Er zijn er zo'n 9000 op een dag, 24 uur. En dan kan je wel voorstellen dat dat lang duurt bij de stoplichten. Gemiddeld iets van 3 minuten minstens. Dus dat is wel handig.
3: Maar er zijn ook wel bezwaren van een tunneltje. Het is vies, het is donker.
4: Dat is een stukje verantwoordelijkheid van de gemeente die dat niet goed heeft opgevolgd. En dat doen ze al jaren niet goed. Ze zeiden altijd dat die werd onderhouden. Nou, dat was sporadisch.
3: Het voetgangerstunneltje gaat dicht. Vindt u dat erg?
6: Misschien voor andere mensen, maar ik ga er nooit doorheen. Dus...
3: Waarom niet?
6: Weet niet, tunneltjes, eng. Ja.
3: Vies?
6: Weet ik niet, ik ben er nooit in geweest. Nee.
3: En heeft het te maken met dat u vrouw bent of...
6: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: Maar jij bent er niet bang als je de zaal doorloopt?
5: Nou, wel voor de spinnenwebben, maar los daarvan, nee, eigenlijk niet.
1: Ja, je hoort het, hè. Dat wordt verschillend.
6: Ik wel, ja.
3: Maar jij bent er niet bang als je de zaal doorloopt?
5: Nou, wel voor de spinnenwebben, maar los daarvan, nee, eigenlijk niet.
1: Ja, je hoort het, hè. Er wordt verschillend gedacht over zo'n tunneltje, maar ja.

0: Van alweer 30 jaar geleden. Eric Clapton, Change the World op Radio West. 8,5 minuut voor 5:30. Ja, we gaan eens even zoetjes aan weer terug naar het Zuiderpark voor de Eneco Tour al daar. De proloog van die Eneco Tour die door heel Nederland gaat. 3,1 kilometer door het Zuiderpark. Vrouwen doen trouwens dit jaar ook mee. En dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. Tegen 6:00 dan gaan de professionals rijden. Dat wordt natuurlijk steeds spannender. We gaan even naar Menno. Menno, goedemiddag.
1: Ja, want we hebben zo dadelijk natuurlijk de profs die om 6:00 van start gaan. Maar er is al van alles gaande. Want we hebben ook andere oud-profs van verschillende sporten. En we hebben hier ook Roxanne Kneteman bij ons. Want ja, Roxanne, het is al met al toch wel een bijzondere dag zo, hè?
2: Nou, absoluut. De Eneco Tour gaat van start met een prachtige proloog. We keken net al naar de bekende Nederlanders proloog. Of de aftrap van deze dag. Voor de Hersenstichting, hè? Hard copy om de aandacht voor te geven. En straks gaan we naar de echte profs kijken. Dus dat wordt alleen nog maar leuker.
1: Ja,

0: Natuurlijk nauw betrokken hierbij. Hoe is het voor jou? Want je hebt denk ik al een tijdje hiernaar toegeleefd.
1: Ja.
0: Tijdje? Klein tijdje?
1: Ik ben wel al een aantal dagen aan het, voor weken, maanden aan het aftellen. Nee, het is, ik ben blij dat het begint. En dat heeft er vooral mee te maken omdat het gewoon een supermooi, tof event is. Ik hou sowieso natuurlijk heel erg van wielrennen. De Eneco Tour is terug. Dus ja, dan eigenlijk kan je me niet blijer maken. Je bent een heel jaar naar iets toe aan het werken. En vandaag begint de aftrap daarvan. Dus ja, het mag gewoon wel beginnen. Ja, gaaf.
0: Ja, en dan is het ook nog zo. Dan zie je mensen als Edwin van der Sar, Nederlands Elftal, Ajax, Krajicek, Wimbledon. Die zie je allemaal op die fiets stappen. Je hebt natuurlijk zelf ook ontzettend veel op de fiets gezeten en van alles gepresteerd. Maar heb je dan niet ook zoiets van, nou, eigenlijk?
1: Ja, dat vroeg net ook al iemand aan mij. Ja, er stond niet in mijn roadbook dat ik een fiets mee moest nemen. Want anders had ik misschien wel even een rondje meegetrapt. Nee, ik heb allemaal genoeg leuke dingen te doen. En ik vind het ook wel leuk om naar deze toppers te kijken.
0: Ja. Is het sowieso al een geslaagd dag? Want dat doen veel toppers mee. Straks hebben we natuurlijk ook het voor de eerste keer een beetje die bij de mannen en vrouwen die natuurlijk aan de start staan en een beetje achter elkaar gaan. Is het dan sowieso al een geslaagde dag?
1: Nou, de dag is pas geslaagd als we straks de huldigingen hebben gedaan. Want het allermooiste moet natuurlijk nog gaan komen. En dat zijn gewoon de profielrenners, het topsportevenement dat om 6 uur van start gaat. En het is gewoon dat gaat een aftrap zijn voor een hele toffe week. Dus we hebben al heel veel leuks gezien en het gaat alleen nog maar leuker worden.
0: Ja, je hebt ongetwijfeld van alles in je hoofd gehad natuurlijk de laatste weken, maanden over hoe dat gaat verlopen. Hoe ga je dat straks beleven, denk je?
1: ik hoop redelijk rustig. Ik vind het ook altijd wel erg leuk om echt wel de sfeer mee te krijgen van buiten. Nu staan we nog binnen, hè, waar de start is. Dus dat ga ik sowieso ook echt wel beleven. Ik wil het ook echt beleven. Niet van een afstandje, maar er echt tussen staan. En ik denk dat je ziet me nu al lachen, maar dat wordt alleen maar meer hopelijk.
0: In plaats van succes zeg ik gewoon veel plezier.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel.
2: Menno Schilder daar vanuit het Zuiderpark, de Eneco Tour op Radio West. We gaan richting 5:30, het nieuws dus, met Bob Brinkman zometeen. En tot die tijd lekker Vitesse, met dat mooie Rosalind.

0: Bushy, Bushy.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen.
3: One small step.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij. En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer. Ja, dat smaakt naar meer.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: Het is 17:55. We gaan naar het nieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Bas. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag de TBS-maatregel voor de 39-jarige Stanley A. verlengd. A. werd in 2013 veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging, omdat hij een jaar eerder, in 2012, de 15-jarige Ximena doodstak in Den Haag. Bij A is nog altijd sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling wordt ingeschat als hoog. En ook ziet de kliniek waar A verblijft geen voortgang in zijn behandeling op dit moment. Het voetgangerstunneltje onder de Haagweg in Rijswijk gaat definitief dicht. Ik heb er als kind ook nog vaak onderdoor gelopen, want ik ben er om de hoek opgegroeid. Ja. De tunnel is in 1984 gebouwd, omdat de kruising met de Geestbrugweg zo druk is voor voetgangers door trams, bussen en doorgaand verkeer. Dat is nog steeds zo trouwens. En er was al eerder gedoe over deze tunnel. In ieder geval, dat weet verslaggever Mariette Overdiep.
11: Absoluut. In 2021 heeft de gemeente al ingestemd met dat die tunnel dicht gaat. Die kost heel veel onderhoud. Je kan eigenlijk niet meer uit. Maar ze hadden ook gezegd van dat dicht doen gaan we pas doen als de herinrichting van de Geestbrugweg en het project De Vlietlijn een feit is. Nou, dat is doorgeschoven naar 2030, 2040, weet ik veel wanneer.
10: Vertelde zij eerder in West komt thuis, maar de sluiting komt nu in een stroomversnelling nadat in augustus een auto tegen de tunnelingang botste. De muur raakte beschadigd, andere delen kwamen los te zitten. Onveilig is de tunnel verklaard, dus daarom dat die tunnel nu daadwerkelijk gesloten gaat worden. En de jaarlijkse strontrace, Bas. Ja, ik hoef het jou niet te vertellen volgens
9: Jawel,
10: mij.
9: Wat is dat?
10: Die is weer gestart. De strontrace. Ken je de strontrace niet?
9: Nee, ik geloof het niet. Nee.
10: Ja, tijdens deze race varen meerdere meerdere schepen vanuit Friesland naar Warmond bij ons in de regio om stront af te leveren in ruil voor bloembollen.
9: Mooie deal.
10: Waarom? Dat weet Henk Keizer.
12: Omdat we hier de geestgronden hadden achter de duinen, dat was veel met zand, werden ze aardappelen verbouwd. En met die stront uit Friesland werd dat verrijkt, zodat het veel beter groeide. Dus ze hebben die strontrace, die was al hier op de gang. Want hoeveel meer schepen je heen en weer kan laten doen, hoe meer omzet je hebt. Dus die schippers onderling hadden er een soort race van gemaakt. Om zo snel mogelijk hier te komen, terug nieuwe lading te brengen.
9: Ja, leuk. Mooi verhaal dit.
10: Henk Keizer, bestuurslid van de Stichting Zeilvaart Warmond, hoorde je. Ja, het is dus eigenlijk traditie dat ze dit doen. En het is nu al voor de 53ste keer dat er stront aan de knikker is daar in Warmond.
9: Helemaal goed. Dan gaan we naar het museum.
13: Vanavond is er eerst nog bewolking en valt er mogelijk wat regen, maar daarna komen er opklaringen en blijft het verder droog. De wind wordt vanavond en vannacht west-noordwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig. Eerst nog krachtig, maar zal wat afnemen. En de temperatuur daalt tot ongeveer 9 graden. Morgen zijn er perioden met zon, afgewisseld door wat bewolking. Het wordt dan een west-zuidwestenwind, zwak tot matig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 17 graden. Donderdag zijn er perioden met zon. Het wordt dan mogelijk weer 20 graden hier en daar. En vrijdag komt er geleidelijk aan meer bewolking. Later volgt er enige tijd regen. En dan wordt het ongeveer 17 graden.
9: En dan de verkeersinformatie van Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, goedemiddag.
14: Hallo. Ja, er staat een lange file al de hele avond op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer, vertraging van 25 minuten. En op de A13 Rotterdam-Den Haag is de vertraging 10 minuten tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord. 5 kilometer file. Kwartier op de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen bij Dordrecht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda een kwartier vertraging bij Moordrecht. En er staat file met een kwartier vertraging op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij de N219. En er staat een file met 10 minuten vertraging op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen de A20 en Capelle aan de IJssel. 3 kilometer file.
9: Erwin, dankjewel. Tot later.
14: Yo.
10: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Shola Ama op Radio West. You might need somebody.
1: Is er nog wat te doen?
0: Op de dinsdag en de donderdag dan blik ik altijd met meer Wolfsbergen even vooruit naar de vrije dagen of de vrije middag. In dit geval de vrije middag, want de woensdag komt eraan. Meer, een heel goede middag.
2: Hi Bas.
0: Iets leuks voor de kinderen. De herfst is inmiddels wel een beetje begonnen. Hoewel, het blijft lekker weer. Ja, wat heb je, binnen of buiten?
2: Ja, maar ik heb wel binnen. En het heeft ook wel te maken met de herfst, de eerste tip. Want dat gaat onder andere over meneer Boom. Het is in Noordwijkerhout in de bibliotheek. En daar is een poppenvoorstelling, een interactieve kindervoorstelling noemen ze het, van Theater Poppekus. En dat heet Geen Zin. En het verhaal gaat over meneer Boom. En meneer Boom, die baalt ervan dat zijn blaadjes aan het vallen zijn.
0: Oh, ja. Ja. Kan ik wel begrijpen.
2: Is er ook nog een kat, die heeft helemaal nergens meer zin in. Nou ja, en dat op die manier moet dat toch goed gaan komen. Met poppen en met hulp van de kinderen gaan meneer Boom en de kat toch nog samen weer happy worden. En het herfstverhaal laat toch wel op een hele speelse, lieve manier zien dat je soms best verdrietig, boos of chagrijnig mag zijn.
0: Ja,
2: en na afloop kunnen de kinderen gezellig met de hand poppen op de foto. Dat is morgen. Het begint het om 10:15 tot 11:15. Dus gewoon maar een half uurtje met die kleintjes in de bibliotheek in Noordwijkerhout. En morgenmiddag is een middag vol met plezier met een van mijn favoriete boekfiguren, namelijk Dolfje Weerwolfje, de creatie van Paul van Loon, het jongetje die één keer per maand verandert in een weerwolf. En ze hebben allerlei leuke activiteiten in de bibliotheek in Zoetermeer georganiseerd. Het Dolfje Weerwolfje feest in wijkbibliotheek Rokkeveen is dat. En er gaan onder andere speciale maandrankjes gemaakt worden. Er gaat een Dolfje Weerwolfje slinger gemaakt worden. Er is een Dolfje Weerwolfje speurtocht. Kortom, genoeg te doen. Morgen van 2 tot 3 in de bibliotheek Rokkeveen in Zoetermeer.
0: Ik ben te oud voor Dolfje Weerwolfje, maar ik weet wel dat de kinderen van vrienden van mij, ja, die waren er helemaal gek op.
2: Ja, en ik denk dat er inmiddels alweer papa's en mama's zijn die net nog de eerste boeken hebben meegemaakt met lezen.
0: Ja, ja.
2: En misschien nu al zelfs alweer gaan kunnen voorlezen voor hun kinderen. Zo heerlijk. En dan een ander figuur waar toch ook wel heel veel kinderharten van gaan kloppen, maar volgens mij ook inmiddels wel wat volwassen hart. Namelijk Pokémon. En dan speciaal Pikachu. Pikachu is namelijk in de ruimte geweest op het ISS-station. Daar is hij 67 dagen geweest. Hij heeft 1040 rondjes om de aarde gemaakt.
0: Gekkigheid, joh.
2: Die dagen. En Pikachu die is nu terug op aarde en geland bij de Space Expo in Noordwijk. En daar is een speciale tentoonstelling waarin je ziet wat Pikachu en Pokémon met de ruimte te maken hebben. En natuurlijk is er ook een speciale een Pikachu-speurtocht. En je kan ook nog allerlei speciale Pokémon-figuren tegenkomen. Ik ken ze niet allemaal, maar dat is you gotta get them all. Dat is altijd de slogan, hè, van Pokémon.
0: Ja.
2: Dus dat is in Space Expo in Noordwijk. En dat is alle dagen.
0: Hartstikke leuk. Nou, meer. Dat waren weer een paar mooie tips. Dankjewel.
2: Okay.
0: En tot de volgende keer.
2: Joep.

0: Kenny Loggins en Stevie Nicks, Whenever I Call You Friend op Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: En dan de kopstaartplaat. Gisteren een prachtige plaat van Tina Turner, de Bayou Song. Echt een ouwtje was dat van de hoor. Een van de allereerste plaatjes, nog met Ike Turner ook samen. Ja, en dat maakt dat we vandaag voor de muzikale kettingbrief die de kopstaartplaat nou eenmaal is, een plaatje zoeken dat begint met het woord song. Nou, heel veel liedjes beginnen natuurlijk met dat woord. Dus zo moeilijk is dat niet. En dan mag je het ook nog vertalen. Dus dan kun je alle kanten uit. En vertaald heeft onder andere Jan Keizer die titel. Of in ieder geval dat woord song. Want hij schrijft... Hey Bas, ik ga het vandaag toch weer proberen. Namelijk of je het nummer van Robert Long... Liedje voor Als ik er niet meer ben... als kopstaartplaat wil draaien. Ook al heeft het een triest onderwerp. Het zegt juist dat je het leven moet vieren en niet het verlies. En hij schrijft, ik hoor je straks alweer op weg naar huis met de airco aan. Want het is zomer daar in Zuid-Afrika. En ik denk dat het wel behoorlijk warm zal zijn, Jan. Carla Slootweg, ze schrijft, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat U2 met Song for Someone. Een fijne uitzending, groeten van Carla, dankjewel. Kok van Mierlo, hij schrijft, hoi Bas, vandaag geen moeilijke keuze. Ik kies voor Jethro Tull met Songs from the Wood. De dwarsfluit van Ian Anderson en de band met hun unieke folk-rock geluid. En hits als Aqualung en Locomotive Breath. Goed, van Kok van Mierlo, ja, die kreeg een blast from the past. Geer Slootweg, hij schrijft, hallo Bas, mijn keuze voor de kopstaartplaat vandaag is die van rockband, van de rockband uit Wales, namelijk de Stereophonics met Song for the Summer. Afkomstig uit 2015 van hun album Keep the Village Alive. Groetjes van Geer, dank. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas, kort en krachtig, ik ga weer voor Earth and Fire met Song for the Marching Children, of the Marching Children uit 1970. Groeten van Koos, dank. Kees Pronk, hij schrijft, dag Bas, geen Earth and Fire, geen Neil Diamond, geen U2, maar ik kies als kopstaartplaat voor Songbird van Oasis. Lekker kort nummertje uit 2003 en het was de eerste Oasis single die door zanger Liam Gallagher is geschreven en niet door zijn broer Noel. Groeten van Kees, dank. Piet van der Poel, hij schrijft, hoi Bas, dank voor het draaien gisteren van Tina Turner. Wat heeft zij ons toch veel prachtige muziek nagelaten. Absolute top. Voor deze kopstaartplaat blijven in eigen land, schrijft hij. En wel bij Earth and Fire met het nummer Song of the Marching Children. De singleversie uit 1971. Prachtig stukje Nederlandse psychedelische rock met de herkenbare stem van Journey Kaagman. Mysterieuze toetsenklanken en meeslepende sfeer. De muziek combineert melodieuze passages met een mystieke ondertoon. En ook de tekst met vragen over het menselijk lot maakt het nummer interessant. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, weer mooi opgeschreven hoor. En dan Martin Mulder. En die schrijft, hey Bas, ik heb er een die ik al even niet meer gehoord heb, maar zeker de moeite waard is. En dat is Song for the Siren van This Mortal Coil. Groet van Martin. Ja, Martin, daar ben ik zelf ook een ontzettende liefhebber van dat lied Song for the Siren. Dat is in heel veel versies trouwens uitgebracht. En het is meer dan de moeite waard om al die versies eens te beluisteren op je Spotify'tje of iets dergelijks. Lieve mensen, de kopstaartplaat van vandaag is geworden, gerommel op het tafelbad, Song of the Marching Children van Earth and Fire. We blijven lekker hier in eigen buurtje.

0: Dat is hem, de kopstartplaat van vandaag. Earth and Fire, the Song of the Marching Children. Ja, voor onze kopstartplaat van morgen moet dus de titel beginnen met het woord children of een goede vertaling daarvan. Nou, heb je een ideetje daarvoor? Even mailen bas@omroepwest.nl. En straks in het volgende uur dan is het 70s at 6. Alleen maar jaren 70 muziek. En wil je nog een verzoekje indienen? Ja, dat kan. Maar wacht niet te lang, want ik heb best wel een hele stapel e-mail hier alweer liggen. Dus daar moet ik dan weer doorheen natuurlijk, voordat ik bij jou op verzoek ben. Hetzelfde mailadres natuurlijk. bas@omroepwest.nl. Tot straks.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
2: Elke dag romantiek op West.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: Een kind met een zeldzame ziekte heeft vaak een leven met interrupties. Stilstand door ziekenhuisbezoek en constante onzekerheid. Maar bij het Zeldzame Ziektefonds doen we het tegenovergestelde. We zetten alles op alles om vooruit te komen. We financieren direct een daadkrachtig medisch onderzoek dat tastbaar resultaten oplevert. Stilzitten is voor ons geen optie en uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
0: Zometeen in West Komt Thuis is het 70s at 6. Plaatje aanvragen, bas@omroepwest.nl. Tijd zijn van 6 uur is dat. Bob Brinkman heeft de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt.
16: De politie heeft zondag in Voorschoten 2 nepagenten aangehouden. Het gaat om 2 mannen van 27 en 38 jaar oud uit Rotterdam en Schiedam. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag de tbs-maatregel voor de 39-jarige Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij is veroordeeld voor het doodsteken van de 15-jarige Ximena. Dat gebeurde in 2012 in Den Haag. En het voetgangerstunneltje bij Rijswijk, dat onder de Haagweg doorloopt, gaat definitief dicht. Het tunneltje is door het smoetsige uiterlijk al langer onderwerp van discussie in die gemeente. Maar na een ongeluk bij de tunnel is de kogel door de kerk. Over een half uur hoor je het belangrijkste regionieuws van vandaag. Nu het overige nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Hier is Erwin de Hart.
9: Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 21 kilometer file, een half uur vertraging. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Woerden 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een kwartier vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht 11 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie, een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En 210 Rotterdam-Schoonhoven, 20 minuten vertraging tussen de A16 en Krimpen aan de IJssel.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
20: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
21: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
22: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
25: Tot 7 uur, West komt thuis.
26: Dit is

Ik kreeg een e-mail van Bert. Die schrijft een voorstelletje voor mevrouw. Kinderen een kwartje van Lisbeth List. Nou, huppakee natuurlijk, Bert. Een goede avond, jij natuurlijk en je vrouw en iedereen die luistert. Dit is de 70s at 6 op Radio West in West Komt Thuis. Tot 7 uur vanavond. Alleen maar muziek uit de jaren 70. Een plaatje aanvragen, ja, wacht er niet te lang mee, want ik heb eigenlijk een enorme stapel e-mail liggen. Hartstikke mooi voor mij natuurlijk. Met allemaal uiteenlopende voorstellen van jullie. En nou, die komen zo goed als het gaat allemaal voorbij. Wat je nog meer hoort in dit uur, dat is natuurlijk het spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb echt een kanjer van een plaat uit de jaren 70 in zijn achteruit gezet. Ik ben benieuwd of jullie die gaan herkennen. We gaan nog even buurten bij de Eneco Tour natuurlijk met Menno Schilder. En ook het rondje regio komt voorbij. Dan gaan we eens even buurten in de buurt van Gouda. Nou, wat het allemaal wordt, je gaat het allemaal vanzelf horen. Snel door met de verzoekjes van jullie kant. Zo schrijft Jeannette Vervoorn. Beste Bas, ik luister altijd met veel plezier naar je programma. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Zou je misschien het plaatje Popcorn van Hot Butter uit 1972 willen draaien? Dat was het eerste singeltje dat ik kocht. En het neemt nog altijd een bijzonder plekje in mijn herinneringen in. Dat snap ik. Bedankt, schrijft ze, en succes met je programma's. Nou, dankjewel. En hier is jouw plaatje, hè?

Ja, en hoe vaak dit liedje wel niet is gedaan, hè? In alle, door alle jaren heen. Het was wat, hoor, deze synthesizer muziek van Hot Butter, 1972. Popcorn, ja, ik vond het als kleinkind ook al een prachtig, prachtig liedje. Dan een verzoekje van Sam van der Meulen. Die zou graag Yes Sir, I Can Boogie willen horen van het Spaanse duo Baccara. Een plaatje uit 1977. Hij schrijft, ik moest ineens aan dit nummer denken, omdat vlakbij het gebouw van Omroep West de Victory Boogie Woogie Tunnel ligt. Ja, natuurlijk. Ja, die strofe zit erin, hè. Oh, I Can Boogie, natuurlijk. Voor Sam.

0: Op verzoek van Sam was dat duo Baccara, I Can Boogie. Yes sir, I Can Boogie. Lekker plaatje blijft dat. We gaan eens even kijken in Den Haag, in het Zuiderpark. Als het allemaal goed is. Nou ja, natuurlijk is het goed. Behalve dan dat ik nou een jingletje wil starten. En die doet het niet. Dat ligt natuurlijk helemaal aan mij. Want je moet wel op de juiste knop drukken. Maar ja, nieuwe spullen. Het is altijd een klein beetje wennen. Geeft helemaal niks. Snel naar Menno Schilder daar in het Zuiderpark. Want die proloog die is ruim een kwartier geleden gestart. Hè? Menno, goeie avond.
1: Ja, goedenavond Bas. Inderdaad, we zijn los in het Zuiderpark. Ja, daar zijn we natuurlijk de hele dag al een beetje op aan het wachten. Het is de proloog van in totaal 6 etappes. De laatste is in Arnhem, maar de eerste is hier in Den Haag. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, Bas, het was vanmiddag eigenlijk al een spektakel. Hè? Want er waren allemaal oud-profs van andere sporten die eigenlijk meededen aan een soort... Sorry, jij wilde wat vragen, Bas?
0: Ja, nou ja, goed, Edwin van der Sar wilde ik zeggen. Hè? Die...
1: Ja, allemaal oud profs van andere sporten die eigenlijk meededen aan een soort Sorry, jij wilde wat vragen, Bas?
0: Ja, nou ja, goed, Edwin van der Sar wilde ik zeggen, hè? Die heb je gezien. Ja. En hij heeft natuurlijk ook een beetje

0: Een keer een etappe bij de Giro d'Italia. Frank van den Broek was afgelopen zomer ook bij de profronde in Westland aanwezig. Vandaag is hij er ook weer. Hij maakte 2 jaar geleden indruk bij de Tour de France. Nou, dat zijn toch allemaal leuke dingen, Bas, of
1: niet? Is niet verkeerd, nee, dat kun je gerust zeggen, absoluut. Hoe is de belangstelling daar zo van het publiek? Zijn er veel mensen aan het kijken?
0: Nou, het is langzamerhand wat druk aan het worden. Ja, ik kijk u even in de ogen, mevrouw, want volgens mij bent u best een fanatieke fan.
2: Ja, ik kom hier voor Amber van der Hulst. Even aanmoedigen. Ik heb net gehoord, we mogen niet gillen, maar wel klappen.
0: Voor mij mag u wel gillen, hoor. Ik bedoel, als ze langs race en ze doet het goed, dan mag dat toch gewoon, of niet?
2: Nee, ik heb het net gehoord, dus dat ga ik niet doen, hè. Maar het is hartstikke leuk. En mooi weer. Wat willen we nog meer?
0: Bent u zelf ook een groot wielerfan? Want het is zeker in deze regio afgelopen zomer. Was er ook een groot evenement. En ik zie u een beetje neeschudden, maar het is wel een groot evenement, hè?
2: Ja, en dat vind ik hartstikke leuk om eens een keer te zien. Maar normaal gesproken ben ik niet echt van de wielersport. Sorry.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar u zegt net dat u speciaal natuurlijk voor Amber komt. En dat heeft een reden, denk ik.
2: Ja, dat is een vriendin van mijn dochter. Dus vandaar dat we gaan aanmoedigen. Het is dichtbij, dus hartstikke leuk.
0: Ook al bent u geen fan, misschien heeft u wel eens op tv af en toe die renners een beetje langs zien rijden en racen. Hoe is dat dan in het echt? Want ze kunnen best hard gaan, hè?
2: Nou, ik verbaas me erover hoe hard het gaat. Voor je het weet zijn ze voorbij. Ben je nog te laat?
0: Ik knip het twee keer met je ogen en...
2: Ja, en weg zijn ze.
0: Weg zijn ze.
1: Maar het is een rondje van 3 kilometer, ze komen toch weer langs dan?
0: Ja, de presentator vraagt, het is een rondje van 3 kilometer. Dus ja, ze zijn ook zo weer terug.
2: Dat maakt het leuk. Anders sta je hier de hele dag.
0: Ik wens u nog heel veel plezier.
2: Wat zegt u?
0: Ik wens u heel veel plezier nog.
2: Ik jou ook. Dank je wel.
0: Dank je wel. Ja, nee, helemaal gelijk, Bas. Ja, dat is het voordeel, hè, van 3 kilometer en zo weer terug.
1: Absoluut, helemaal waar. Ja. Wanneer is de finish ongeveer, verwacht jij?
0: Nou, de verwachting is dat de laatste een beetje rond 9 uur... misschien ietsje later binnen gaat racen. Het is natuurlijk een tijdronde, hè, dus dat betekent dat ze... Ja, je ziet ook niet bijvoorbeeld een peloton achter elkaar racen... maar het zijn echt allemaal individuele renners die dat achter elkaar gaan doen. De mannen en de vrouwen dus, met echt wel internationaal wat topnamen. Christophe Laporte, schitterende naam. Beetje Spaanse naam, maar het is een Fransman. En die heeft ook echt wel in het wielrennen al het nodige bewerkstelligd. Hij is bijvoorbeeld ook straks te bewonderen... Ja, en het is niet helemaal vol. Ik sta een meter of, wat zal het zijn, 20-30 bij de finish vandaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, Bas, ik denk dat het eigenlijk ook pas komt als het straks donker wordt. Want dan gaat die sfeerverlichting hier ook aan.
1: Ja.
0: En dan gaan de laatste renners binnenkomen. Ja, en dan gaat het gebeuren.
1: En dan natuurlijk ook nog een aantal mensen die gewoon na het eten snel even naar het Zuiderpark gaan. Om toch nog even wat mee te pikken daar zo. Hartstikke goed. Menno, dankjewel en tot kijken.
0: Yes.
1: Een bezoekje van Jan Langeveld. Serge Lavem van Dr. Buzzard's Original Savannah Band.

Op bezoek van Jan Langeveld, deze plaat van Dr. Buzzard's original Savannah Band, Serge Lafamme. Lekker hoor. Dan een verzoekje binnengekregen van Roy. En die schrijft, ja, voor vandaag dinsdag 13 oktober heb ik uit 1979 het idee om Talking Heads met I Zimbra aan te vragen. Een lekker nummer om op te dansen, schrijft hij. En dat deden we dan in discotheek Auzora aan het Westeinde in Den Haag. Hartelijke groet van Roy en alvast een fijne avond voor ons allemaal. En deze plaat neemt ons mee naar het dagoverzicht van 6:30 met Bob Brinkpan.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is klokslag 6:30. Dagoverzicht, dat krijg je van Bob Brinkman. Bob, een goedenavond.
16: Hi Bas, goedenavond. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag de tbs-maatregel voor de 39-jarige Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij is in 2013 veroordeeld voor het doodsteken van de 15-jarige Ximena. Dat deed hij 1 jaar eerder in Den Haag. De Haagse oppositiepartij PRO wil dat de coalitie afziet van hun plan om schoolgebouwen pas over 5 jaar te vernieuwen, in plaats van nu. Met het uitstel willen de coalitiepartners gaten in de begroting dichten. PRO Den Haag waarschuwt dat leerlingen nu al last hebben van slechte luchtkwaliteit en klaslokalen waar het dan weer warm, dan weer koud is. De partij is daarom een petitie gestart om de bezuiniging tegen te houden.
17: Ik ben afgelopen weken naar een heleboel scholen eigenlijk geweest in Den Haag. En ik heb echt de meest verschrikkelijke verhalen gehoord van kinderen die in de winter naar huis worden gestuurd omdat het te koud is, of kinderen die zoveel hoofdpijn hebben dat ze zich niet kunnen concentreren. Maar ook gewoon docenten die twijfelen of ze nog op een school willen blijven werken omdat de lucht daar zo slecht is. En dat we wel een gigantisch leraartekort hebben in Den Haag. De scholen doen echt van alles, maar eigenlijk zou het de gemeente moeten zijn die hier in de pres moet springen voor die scholen.
16: Fractievertegenwoordiger Abdelkader Kabash hoorde je. Een Turkse vrachtwagenchauffeur is in Den Haag aangehouden nadat hij tijdens een controle een vals Slovaaks rijbewijs liet zien. Ook de Poolse kwalificatiekaart die hij bij zich had was nep. De chauffeur reed voor een Nederlandse supermarkt. Na de ontdekking is het transport stilgelegd en werden beide documenten ingenomen. De chauffeur moet zich later bij de rechter verantwoorden. Een wielerwedstrijd vanavond in het Haagse Zuiderpark. Je hebt er bij Westkom Thuis waarschijnlijk al meer over gehoord. De Eneco Tour. Zowel mannen als vrouwen komen voorbij tijdens deze wielrenwedstrijd. En dat is volgens Roxanne Kneteman, dat is de organisator van de Tour, extra belangrijk voor de jeugd.
18: Kijk, je moet die rolmodellen kunnen zien. Je moet ze kunnen aanraken, zeg maar. Om zeg maar, te weten te komen dat je dit kan gaan doen. En daarmee inspireer je voor de volgende generatie. En daarom is het mooi dat we mannen en vrouwen deze week door heel Nederland gaan zien.
16: Wel omrijden in Den Haag. Delen van de Loevesteinlaan, de Vreeswijkstraat en het Zuiderpark zijn afgesloten vanwege deze tour. De afsluitingen duren nog tot 12 uur vanavond. Reizigers van het openbaar vervoer moeten morgen rekening houden met uitvallende bussen en treinen. Dat heeft alles te maken met een landelijke staking in het streekvervoer. Door een conflict over de cao tussen de vakbonden en de vervoersmaatschappijen leggen streekvervoerders morgen het werk neer. Hoeveel ritten er precies uitvallen en waar, dat is nog niet bekend. Het stadsvervoer in Den Haag en de treinen van de NS rijden wel volgens dienstregeling, omdat zij geen streekvervoerders zijn. En de jaarlijkse strontrace is weer gestart. Ja, je hoort me goed, de strontrace. Tijdens deze race varen meerdere schepen vanuit Friesland naar Warmond om stront af te leveren in ruil voor bloembollen. Waarom?
6: Omdat we hier de geestgronden hadden achter de duinen. Dat was veel met zand. Werden ze aardappelen verbouwd. En met die stront uit Friesland werd dat verrijkt, zodat het veel beter groeide. Dus dan hebben we die strontrace, die was al hier op de gang. Want hoe veel meer schepen je heen en weer kan laten doen, hoe meer omzet je hebt. Dus die schippers onderling hadden er een soort race van gemaakt. Om zo snel mogelijk hier te komen, terug nieuwe lading te brengen.
16: Daarom dus Henk Keizer, bestuurslid van Stichting Zelfvaart Warmond, hoorde je. Het is de 53ste keer dat deze strontrace wordt georganiseerd in Warmond. Bas, dat was hem. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
15: Ja, Bob, dankjewel, joh. Dan gaan we naar het weer met Huub.
9: Vanavond is er eerst nog bewolking en valt er mogelijk wat regen, maar daarna komen er opklaringen en blijft het verder droog. De wind wordt vanavond en vannacht west-noordwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig. Eerst nog krachtig, maar zal wat afnemen. En de temperatuur daalt tot ongeveer 9 graden. Morgen zijn er perioden met zon, afgewisseld door wat bewolking. Het wordt dan een west-zuidwestenwind, zwak tot matig. En morgenmiddag wordt het ongeveer 17 graden. Donderdag zijn er perioden met zon. Het wordt dan mogelijk weer 20 graden hier en daar. En vrijdag komt er geleidelijk aan meer bewolking. Later volgt er enige tijd regen. En dan wordt het ongeveer 17 graden.
15: Ja, Erwin, de dinsdag is altijd een drukke dag. Hoe is het vanavond?
19: Ja, het was een drukke dag inderdaad. Het loopt wel weer af hoor. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je nog maar 6 minuten vertraging tussen Hoogmade en Leidschendam. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, 6 minuten tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuten op de N210, Rotterdam-Schoonhoven tussen Rivium en Krimpen aan de IJssel, 2 kilometer. En op de N434, Zoeterwoude-Wassenaar bij de Corbulo-tunnel, 5 minuten vertraging.
15: Okidoki, fijne avond.
19: Fijne avond.

Ayo Ayo van de Bee Gees op Radio West. Een verzoekje binnengekregen uit Zoetermeer van José. En die wil even lekker swingen natuurlijk. Nou, dat kan. Earth, the Wind and Fire. Dit is de bekende Boogie Wonderland.

0: Op verzoek van José uit Zoetermeer deze Earth, Wind and Fire Boogie Wonderland.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dat spel spelen we zo meteen weer. Ik laat je even de opgave van vanavond horen. Luister goed. Tja, wat is dat nou toch in zijn achteruit? Een verzoek van Mick Pat uit Waddinxveen. Deze van Brainbox met Smile. Spelletje meedoen, heel makkelijk hoor. 070-390-5454. 070-390-5454.

0: Op bezoek van Mick uit Waddinxveen, deze van Brainbox, The Smile.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan is het weer tijd voor het spelletje. In zijn achteruit heet het spelletje. Nou, volgens mij is het niet zo heel gek moeilijk. Ik liet een opgave horen. Het gaat er natuurlijk om, welke plaat is dit in zijn achteruit? Ja, dat klinkt wel gaaf trouwens. In zijn achteruit. Nou, ik ga een rondje langs de velden maken. Aan de telefoon heb ik onder andere... Ja, hij zal vast wel weer op de weg zitten. Mario. Dag Mario.
2: Een goede avond allen. Ik zit inderdaad op de weg.
0: Ja.
2: En voor de Brainbox-liefhebber... Volgend jaar... maart, pin me er niet op vast... Jan Akkerman in Theater de Naaldwijk.
0: Oké. Okay. Nou, dat is niet tegen dovemans oren gericht natuurlijk. De mensen die daar geïnteresseerd in zijn, die hebben dit helemaal gehoord. Hartstikke goed, Mario. Blijf lekker hangen. Jij mag zo meteen als eerste aan de beurt komen. Dan ga ik nog even naar Harry. Harry, good evening.
3: Hey, good evening.
0: Ja, leuk dat je belt. Jullie waren allemaal snel met bellen. Ik vrees dat ik het toch weer moeilijker had moeten maken. Klopt dat?
3: Ja, ik hoorde hem wel gelijk. Maar ja, of die heel makkelijk is, weet ik niet. Maar...
0: Ja, dat moet zich natuurlijk altijd nog bewijzen. Want, ach ja,
3: dat moet zich nog bewijzen, jazeker.
0: Zo is het maar net. Ga ik ook nog even naar Marcel in Ridderkerk. Marcel, goeie avond.
4: Goedenavond, Bas.
0: Ja, heb jij al gegeten trouwens?
4: Wij hebben tussen de middag warm gegeten.
0: Ja?
4: Gekookte aardappel met rauwkoolsalade en een grote schnitzel. En vanavond een brood.
0: Oh, het water loopt me alweer gelijk in de mond. Maar ja, dat is natuurlijk ook het nadeel van rond deze tijd.
4: En het toetje nou.
0: En het toetje ook nog. Nou ja, wat wil je nog meer? Ja, laten we eens kijken of we dan als toetje op deze dag... natuurlijk ook nog een klein prijsje kunnen uitdelen... voor het spelletje in zijn achteruit. Blijf hangen, Marcel, want jij komt natuurlijk zometeen aan de beurt. Maar ja, niet als eerste. We weten natuurlijk allemaal hoe het werkt. Nee, die beurt valt de beurt, moet ik zeggen, aan Mario... Mario, moet ik hem nog één keer laten horen of heb je de behoefte aan een snipperhint?
2: Ik denk dat ik toch iemand anders blij maak. Want mijn eerste gevoel zei iets, maar ik ben de artiest ben ik even kwijt. En ook de titel van de plaat. Maar ik dacht iets te horen dat ik dacht van, oh maar wacht, dat, als ik dat neurie, dan wordt iemand anders wel blij, denk ik.
0: Ja. Nou ja, weet je, kijk, een spelletje waarbij je dus titel en artiest moet raden en die je dus allebei niet weet, ja, dan wordt het moeilijk om een 100% score uit te kunnen delen.
2: Ja. Maar ik dacht iets te horen wat leek op die plaat in het midden van... Real Macho Boy.
0: Ja.
2: En dan is er echt zo'n oh ja moment.
0: Precies. Zal ik dan naar Harry doorgaan met jouw goedkeuring? Helemaal goed. Oh, en je rijdt toevallig een tunnel in. Is dat de Boogie Woogie tunnel waar je in rijdt?
2: Nee hoor.
0: Nee. Je bent er weer. Oké, Mario, dankjewel. De groetjes, hè.
2: Fijne avond.
0: Hoi, hoi. Harry, je hoort dat je bent aan de beurt. Ja, je gelooft het niet natuurlijk.
3: Ja. Ik denk dat een betere snipperhint dan het gemurrie van Mario. Dat kan je niet hebben, denk ik, toch?
0: Dat is ook weer waar. Zullen we er een snipperhintje tegenaan gooien?
3: Ja, nou, voor mij mag het. Jazeker.
0: Ja hoor.
1: Snipperhint.
0: Ja,
3: de intro veel, zullen we maar zeggen.
0: Ja, precies.
3: Ja, prachtig, dat waar. Het is A Real Mother for You van Johnny Guito Watson.
0: Van schrik houdt het systeem er ook mee op. Maar het applaus is wel gemeend. En natuurlijk, het klopt helemaal. A Real Mother for You, Johnny Guito Watson. Helemaal goed, Harry. Eventjes naar Marcel. Marcel, had jij dit ook geweten?
4: Ik had het ook, Bas. Ja. Harry, gefeliciteerd.
0: Heel goed.
3: Dankjewel.
0: Ja, Marcel die weet ook echt heel veel van muziek en zo. Dat is hartstikke leuk. Hartstikke goed, Marcel. Dankjewel. Tot de volgende keer weer. Joe.
4: Tot de volgende keer, Bas.
0: Hoi. Ja, daarom. Harry, heb jij iets met de muziek van deze meneer? Johnny Guito Watson?
3: Ja, zeker. Dat was, een artiest. Een hele goeie.
0: Ja.
3: Hij is zelfs in het harnas een beetje gestorven, begreep ik.
0: Oh.
3: Ergens op tournee in Japan aan een hartaanval. Hij heeft op mij indruk gemaakt, zeker.
0: Ja, ja, ja, ik snap het. Ja, ik vind het een heel lekker liedje. Je hoort het echt niet meer elke dag op de radio. Maar ja, het loopt als een trein. Het is gewoon echt een lekker, ja. Lekker stuk muziek. Dus vandaar, ik kwam hem tegen. Ik denk, hé, hey, dat is leuk voor in zijn achteruit. Maar ja, super herkenbaar. En daardoor dus ook weer snel geraden. Maar dat geeft helemaal niks.
3: Nee, nou, dat heb je goed gedacht, Bas. Dus ik hoop dat je hem gaat draaien.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Ik ga hem zeker draaien. En ik wens jou een heel fijne avond. Moet er nog... nee, wat zei je nou? Je had al gegeten, hè?
3: Ik had al gegeten, ja. Ik heb je prei met kering nog niet gemaakt. Maar dan, ja. Ik ga een receptje uitzoeken en dan hou ik je op de hoogte.
0: Ja, dat is leuk, joh. Hartstikke goed. Ga ik lekker dat plaatje draaien. Harry, dankjewel. De groetjes.
3: Is goed. Yo, hoi hoi.
0: Hoi hoi. Ja, Harry was dat. Uit Leidschendam. En hij had het goed natuurlijk, hè. Johnny Guitar Watson, a real mother for you. But the price ain't right. Ain't that gold? Be a damn sight cheaper. Yes, it would. Start riding the bike.

was hem, de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Johnny Watson. Ja, en dat hij gitaar speelt op een fatsoenlijke manier. Nou, dat is goed te horen. A real mother for you. We gaan eruit met een laatste verzoekje van de avond. Afkomstig van Koos Endhoven. Die wil graag horen een liedje dat hij lang niet gehoord heeft. Namelijk liedje Father John van Lemming uit 1974. Nou, ik wens jullie daarmee allemaal een heel goede avond. Graag tot morgen. Dat wil zeggen, Ronald van der Geer zit dan even op mijn stoel. Maar donderdag dan ben ik er weer gewoon. Dag allemaal. Thank you.

0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
13: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
12: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
14: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
12: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
15: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
7: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
16: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

zes jaar. En dat vieren we met jou. Sjit en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
3: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
2: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
4: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
2: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
5: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
6: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
5: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
1: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
7: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
6: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
8: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
6: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.

0: Dan komen de mensen aan, weet je wel. Die kijken dan naar hem. En dan blijven ze kijken. Blijf ik naar hun kijken van... Zie je het? Moet ik blijven kijken? Ja, ja, ik word dan echt een beetje finijnig.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan... in de hal van een ziekenhuis.
2: Maar de verpleegkundigen die daar werken, en ik zelf ook... zijn daar echt in opgeleid om deze mensen te verzorgen, verplegen... het praatje met hen te doen. En dat doen we met heel veel humor, respect. En daardoor maak je het wat lichter.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
1: Deze herfstvakantie wordt het gezellig griezelen in Familiepark Drievliet. De griezelbus komt tot leven, de attracties worden overgenomen door Gerry de Gier en beleef de nieuwe, spannende Halloween-show met Chip, Charlie en natuurlijk Daan Pelikaan. En hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger je ticket. Ga snel naar drievliet.nl.
2: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
6: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
5: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
7: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
5: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
8: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
13: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Elf uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De IND hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te spreken over zijn betrokkenheid bij de dood van Tupac. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. PSV-aanvaller Perisic miste in de eerste helft een penalty. De oranje voetbalsters wonnen vanavond wel. In Tilburg werd het 3-0 tegen Hongarije. Omdat de heenwedstrijd al met 8-0 was gewonnen, plaatsten ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië, dat vanavond won van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een robot heeft in Keulen een 16-jarig meisje aangerand. Twee jongens bedienden het ding van afstand en ze zonden zelfs beelden live uit. Vastbinden die jongens dezelfde robot erop af die het meisje nu mag besturen en dan flinke klappen onder de gordel toestaan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Jarenlang werd er in Groot-Brittannië gesteggeld over Brexit. Nu wakkert de liefde voor Europa toch weer aan. Return is nu het nieuwe codewoord. Mogen wetenschappers zich vrij uitspreken over hete hangijzers in het land? Sander Otte, hoogleraar aan de TU Delft, vindt van wel. Het orgel in de Oude Kerk in Amsterdam is 300 jaar oud. Matteo in Bruno bespeelt het al bijna 30 jaar en raakt nog altijd in vervoering. De Eerste Kamer probeerde vandaag een strenger asielbeleid door te krijgen. En politiek verslaggever Wilman Borgman vroeg daarop de politici. En veel schappen waren leeg in de supermarkt vanwege de hek. Maar spruitjes bleven nog volop verkrijgbaar. Culinair journalist Karin Luiten houdt een pleidooi voor de zo stinkende groenten. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 13 oktober.
2: Opnieuw een dag met problemen bij Albert Heijn.
3: Lege schappen, boodschappen die je wil hebben, die zijn er niet.
2: En tja.
4: Het is natuurlijk super vervelend. Ik bedoel dat zoiets kan en zoveel gevolgen heeft. Dat is wel akelig.
2: Ja, en wat moet je dan eten?
5: Stokbroodje.
6: Ja.
5: Wat Snickers, wat hamburgertje.
2: Of
7: de laatste keer.
2: Daar nam niet iedereen genoegen mee.
8: Dus vandaar even naar de Jumbo.
2: Naast zorgen over de boodschappen zijn die er ook over ICT zelf.
9: Ik vind het heel eng wat er allemaal gebeurt. Iedere gek kan maar een aanval doen en wij zijn de klos.
2: Albert Heijn lijkt slachtoffer van een hekaanval. Premier Jette noemt het goed dat het bedrijf heeft ingegrepen.
10: Laat nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich ook goed weren tegen cyberonveiligheid.
2: En volgens deze topvrouw van de supermarkt wordt de ICT langzaam weer opgestart.
11: Daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelfora. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: En dus is de verwachting dat de winkels weer snel vol liggen.
12: En anders gaan wij het eten.
2: Meldpunt Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen.
13: Maar op dit moment zijn het er zoveel en is het werkdruk zo hoog, zijn de wachtlijsten zo hoog dat wij zeggen dit is niet meer houdbaar.
2: Zo'n 11.000 meldingen zijn nog niet afgehandeld.
14: Weilen met de kraan open, zo voelt het wel echt.
2: En Veilig Thuis noemt de situatie niet langer verantwoord.
14: Tegen de tijd dat de hulpverlening daar binnenkomt zeggen de mensen laat maar, ik heb geen behoefte meer aan. En dan begin je eigenlijk weer van vooraf aan.
2: Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan.
15: Het is bijna ondenkbaar. Het is heel surrealistisch om je te realiseren als je hier staat en je loopt door de experience, dat het gaat sluiten, dat het straks niet meer is.
2: De opvang had zelf gerekend op financiële steun van de gemeente en de provincie, maar die komt er niet.
16: Als iets Lauwers oog op de kaart moet zetten, moet dit het toch zijn. Zo prachtig, educatief en voor die zeehonden. Dit kan toch gewoon niet zomaar over zijn.
2: Als het centrum failliet gaat, worden er geen zeehonden meer opgevangen. Tot groot verdriet van oerzeehondenmoeder Leni het Hart.
17: Het gaat nooit meer onder darm. Het is een verdienmodel geworden. En ze hebben zich van alles bij voorsteld. Dit was gedoemd te mislukken.
2: Een groep jongens uit Ede moet hun zelfgebouwde boomhut afbreken. Een buurtbewoner heeft bij de gemeente geklaagd. Ambtenaren kwamen langs en zeiden
18: spijkers in de boom. Dat mocht dus niet. En het is op de plek van de gemeente.
2: Om te voorkomen dat de boomhut echt weg moet, verzamelen de jongens nu handtekeningen.
18: Wij willen gewoon.
19: Het is gewoon jammer.
18: Buiten zijn.
2: Ze hopen dat de gemeente het besluit terugdraait en dat de hut alsnog mag blijven.
20: Wij willen onze boomhut terug.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
19: Dus.
1: In de media.
19: Ja, dat. Dus.
2: En dan nu de krant van morgen, uitgezocht door Levi van Eck.
21: De rol van boswachters verandert, lezen we in NRC. Steeds vaker hebben ze te maken met afval en drugsdumpingen, stroperij en daklozen die in het bos wonen in tenten. Het zorgt voor extra druk op boswachters die vaak niet zijn opgeleid om met dit soort problemen om te gaan. Ze voelen zich soms meer mensenwachter dan boswachter, geven ze aan.
2: Staatsbosbeheer wil daarom meer groene boa's inzetten. Die kunnen handhaven, maar daarvoor krijgt de organisatie niet genoeg geld van de overheid. En dus moeten ze nu kiezen waar ze wel of niet op handhaven. Dan als je even niet oplet, staat er zo weer een tentenkamp, vertellen de boswachters.
21: Na de hekaanval of poging daartoe bij Albert Heijn vraagt Trouw zich af hoe kwetsbaar ons voedselsysteem eigenlijk is. Voor cybersecurity-expert Erik de Jong is het duidelijk: behoorlijk kwetsbaar. Als één schakel uitvalt, is dat direct voelbaar, vertelt hij in de krant.
2: Hoogleraar logistiek Jan Franso zegt dat supermarkten pas sinds kort beseffen dat ook zij doelwit kunnen zijn. Daar moeten ze zich volgens hem beter op voorbereiden, met noodaggregaten bijvoorbeeld. Want als een ander land onze voedselbevoorrading wil platleggen, is het essentieel dat de toevoer van levensmiddelen doorgaat, benadrukt de hoogleraar.
21: Misschien mogen Britten binnenkort weer bier drinken op de tribunes van voetbalstadions, tenminste als het aan premier Andy Burnham ligt. Hij noemt het oneerlijk dat voetbalfans geen bier mogen drinken, terwijl cricket- en rugbyfans dat wel mogen. Het verbod geldt sinds de jaren 80 en was een maatregel tegen voetbalgeweld. De Volkskrant schrijft erover.
2: Toch zijn de meningen erover verdeeld. Sommige fans vinden het prima en noemen het zelfs een beloning van goed gedrag. Want de grootschalige rellen uit de jaren 60, 70 en 80 zijn grotendeels verdwenen. Andere voetbalfans vinden het een slecht plan, omdat er nu veel meer gezinnen met kinderen op de tribune zitten. Je hebt maar één zo'n biergooier in de buurt nodig en de rest van de dag stink je naar dat bier.
21: En journalist Lex Boon reisde af naar een plaats in Lapland, waar de mensen claimen in het officiële dorp van de Kerstman te wonen. Hij vroeg zich af, hoe kan een dorp de Kerstman, toch een fictief figuur, zich zo toe-eigenen? Ik was klaar om me te laten betoveren, maar de magie viel tegen, vertelt hij in het Parool.
2: Het kerstdorp is lelijk. Hotels en attracties zijn duur en binnen 100 meter van elkaar kun je twee kerstmannen bezoeken. Ze zijn er gewend aan influencers, maar niet aan kritische journalisten. Lex kwam achter verhalen over slechte arbeidsomstandigheden van elfen. En na zijn eerste bezoek kwam hij op een zwarte lijst.
21: Boon schreef alles op in een nieuw boek, het journalistieke verhaal Ho, Ho, Ho. En dat was niet makkelijk, want hoe stel je ook journalistieke vragen aan fictie? Hij kwam zelfs terecht in een juridische strijd tegen het kerstdorp, waar niemand zal toegeven dat de kerstman niet bestaat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Moeilijk met Can I Call You Sometime. Dit voorjaar nog stemde de Eerste Kamer tegen een aanscherping van het asielbeleid. Vandaag deed het kabinet een nieuwe poging om dat wel voor elkaar te krijgen. Wilma Borgman in Den Haag. Hallo Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, je bent er. Was even bang dat je niet was. Ja. Zeg, over welke aanscherper hebben we het nou eigenlijk?
1: Ja, dit gaat over de asielwetten van voormalig minister Marjolein Faber van de PVV. En je zei het eigenlijk al, die werden dit voorjaar weggestemd in precies diezelfde Eerste Kamer, omdat daar ook in stond dat illegaliteit strafbaar gesteld zou worden. En dat ging de Senaat te ver, maar met het wegstemmen van die wet werden ook twee andere aanscherpingen weggestemd. En die wilde de Eerste Kamer eigenlijk wel nog doorgevoerd zien. Dus twee daarvan heeft minister Van den Brink vandaag via een omweg opnieuw bij de Eerste Kamer verdedigd. En dan gaat het om de boetes die de IND moet betalen als een asielzoeker te lang op een beslissing moet wachten. En de andere is dat iemand eerder ongewenst verklaard kan worden als zijn procedure niks heeft opgeleverd en dat dus ook eerder uitgezet kan worden.
0: Ja, en hoe denken ze daar bij de Eerste Kamer over die wetten?
1: Ja, de Kamer heeft een paar uurtjes geleden, om een uur of negen was dat geloof ik, voorgestemd in meerderheid. Dus die zijn allebei aangenomen. Maar over de manier waarop dit allemaal is gegaan, waren ze hier bepaald niet te spreken. Want die twee elementen waar ik het net over had, die zijn eigenlijk in een wetsvoorstel gefietst dat daar op zich niet zo heel veel mee te maken had. Dat was zelfs al een wetsvoorstel dat 11 jaar geleden al door de Tweede Kamer aangenomen was. Nou, dat kon niet door de Eerste Kamer, omdat er nog van alles aan vertimmerd moest worden, want de omstandigheden veranderden en de kabinetten veranderden ook. Dus steeds werd daar weer iets bijgehaald en iets afgehaald. Nou, dit kon er ook nog wel bij, was zo'n beetje de redenering. Waardoor het een soort juridische kerstboom is geworden, die wet, waarvan alles is opgehangen. Nou, daar vond de Eerste Kamer wel wat van, want daar letten ze natuurlijk ook op de kwaliteit van wetgeving. Maar ja, ze hadden haast en dus werd het door de vingers gezien.
0: Ja, dus die procedure die was niet echt ideaal. En hoe zit het dan inhoudelijk?
1: Ja, vooral die ongewenst verklaring is de linkse partij hier een doorn in het oog. Het helpt niet, zeggen ze daar, om mensen weer terug te sturen naar hun land van herkomst. Maar vandaag ging toch de meeste aandacht in het debat wel uit naar die dwangsommen die de IND moet betalen als volgens de rechter niet op tijd is beslist op een asielverzoek. En volgens minister Van den Brink span je daarmee het paard achter de wagen.
2: Feit is gewoon, de IND heeft een achterstand. Die is groot, die is langdurig en die heeft ertoe geleid dat als je gewoon kijkt naar het niet tijdig beslissen proces wat zich daar achterweg heeft ontwikkeld, dat ja, in mijn woorden gewoon compleet uit de hand gelopen is. En ik ga u cijfers noemen omdat ik het zelf ook beter wilde begrijpen. Vanaf de periode januari 2024 tot afgelopen 11 mei 2026 hebben 143.190 personen een beroep niet tijdig beslissen ingediend. Dat zijn 230 beroepen per werkdag. Laat even op u inwerken. 230 beroepen per werkdag. In de IND heeft in 2025 79 miljoen aan dwangsommen uitgekeerd. En in de eerste 8 maanden van 2026 ging het al om een bedrag van 112 miljoen aan dwangsommen. Dus de vraag of dwangsommen een effect hebben op de uitvoering? Ja, een destructief effect. Want voor die 230 beroepen per werkdag moet de IND is dus naar de rechtbank om daar zich over te verweren. Daarvoor een dwangsom te betalen. En misschien ga ik iets onpopulairs zeggen, maar dat geld is nog het minst erge van het hele verhaal. Het ergste van dit verhaal is dat het hele systeem daarmee plat is komen te liggen, omdat de IND gewoon niet toekomt aan het tijdig beslissen.
1: Ja, dus het hele traject rondom die dwangsommen, het naar de rechtbank gaan en de dwangsommen bepalen ook, dat kost de IND zoveel tijd dat het ten koste gaat van het eigenlijke werk, zegt de minister. Nou, de Senaat, Wilfried, die steunt hem daarin. Dus die dwangsommen, die worden verleden tijd en ook al op heel korte termijn.
0: Ja, maar is die, laat ik zeggen, stok achter de deur dan helemaal niet meer nodig?
1: Ja, de IND kan gewoon niet harder lopen, zegt de minister. Of je daar nou een dwangsom op legt of niet. Voorstanders van die dwangsommen in de Eerste Kamer zijn bijvoorbeeld Pro en Volt ook, de Partij voor de Dieren, de SP. Die noemen de afschaffing ervan symptoombestrijding. Zij zeggen niet, de dwangsom is het probleem, maar de IND is het probleem. Althans, de omstandigheden bij de dienst die voor die vertraging zorgen. Pro-senator Noortje Thijssen die legt het uit aan Martin van Rooyen van 50+.
3: Het gaat hier ook om de rechtsbescherming van mensen. En het zijn mensen die ook in een kwetsbare positie zitten, in afwachting zijn, die ook zelf gebaat zijn bij snelle procedures, bij eerder duidelijkheid. En op het moment dat dat niet geboden is, ja, dan hoort de overheid daar ook in tegemoet te komen. En wij zien dat niet als weggegooid geld. Wij zien dat als bescherming in een democratische rechtsstaat.
4: Maar vindt u niet, als het dan nog beperkte dwangsommen zouden zijn met een maximum, maar er gaan 10.000 euro's naar bepaalde individuen, zonder dat dat tot iets leidt, behalve dat het vaak het dan nog beperkte dwangsommen zouden zijn met een maximum, maar er gaan 10.000 euro's naar bepaalde individuen, zonder dat dat tot iets leidt, behalve dat het vaak ook in verkeerde zakken komt.

0: En daar schort het nu aan.
1: Ja, dat zegt Noortje Thijssen van Pro dus. Breng de IND gewoon weer op volle sterkte. Want dan kunnen de aanvragen wel op tijd worden behandeld, zeggen ze daar dus. Maar goed, Pro mag er tegen zijn, andere partijen ook. Maar een meerderheid in de Kamer heeft er dus net wel een ja tegen gezegd.
2: Ja, maar de vorige keer dat deze aanscherping in de Eerste Kamer ter sprake kwam, werd die weggestemd. Hè? Ja. Ook omdat D66, CDA tegen waren. En nu stemden die twee partijen voor. Waar zit dan dat grote verschil?
1: Ja, dat grote verschil zit hem in het onderdeel dat uit de wetten van Faber is gehaald. Namelijk de strafbaarstelling van illegaal verblijf. De hulp ook aan mensen die hier eigenlijk niet mogen zijn. Dat zorgde voor die tegenstem in het voorjaar. En aangezien dat nu van tafel is, konden CDA en D66 nu instemmen met de afschaffing van die dwangsom, ook met dat eerder ongewenst verklaren. En daarmee kun je toch wel zeggen, heeft minister Van der Brink ook politiek een overwinning geboekt. Al verdient de gang van zaken niet de schoonheidsprijs, moest hij ook na afloop toegeven.
3: Ik heb gezocht naar de snelst mogelijke manier, omdat ik zo duidelijk wil maken dat dit kabinet staat voor grip op migratie. En dan heb je soms even bij elkaar te brengen wat misschien normaliter niet bij elkaar gebracht zou worden. Maar nu maken we wel duidelijk, wij willen grip op migratie. En dat betekent meer terugkeer, snelle straffen als mensen niet meewerken aan terugkeer, afschaffen van de dwangsommen, mensen ongewenst verklaren. Ja, het hoort er allemaal bij om meer grip op migratie te krijgen.
1: Ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En ja, hij heeft nu wel wat hij wilde, dus het was het waard, wilde hij maar zeggen, Wilfried.
2: Ja, dankjewel, Wilma Borgman.

0: I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, gezongen door Ann Peebles. Morgen verschijnt een rapport van de KNAW over wat je als wetenschapper kunt zeggen in het publieke debat. Waar ligt voor jou nou de grens? Wat maakt het uit? Sander Otte is hoogleraar kwantumfysica aan de TU Delft, woordvoerder van Scientist Rebellion en ook nog eens Extinction Rebellion. En meerdere keren ook meegedaan aan de bezetting van de A12. Dus ook vastgeplakt gezeten op het asfalt, of dat niet?
1: Nou, dat wordt vaak gezegd, maar de meeste mensen plakken niet vast. Nee hoor, ik heb me nooit vastgeplakt.
0: Oké. Wat was nou het moment dat je besloot om zelf in actie te komen tegen het klimaatbeleid en je aan te sluiten bij Extinction Rebellion?
1: Was 3 jaar geleden. Ik was natuurlijk al veel langer bezorgd. Maar 3 jaar geleden was het moment dat de oceaantemperaturen plotseling een hele grote sprong maakten. Die gingen natuurlijk altijd wel

0: omhoog. Maar ja, in één jaar leek het alsof er 10, 20 jaar voorbij vlogen in opwarming. En iemand stuurde me die grafiek door. En ik kijk daar dan met de blik naar van een natuurkundige. En hij sloeg als een bom in, hè, die grafiek. Ik schrok enorm.
1: Ja.
0: Dan ga je toch nadenken van ja, wat gebeurt er nu? Ik had het gevoel, er komt iets op ons af. We gaan nu een nieuwe fase in, zeg maar, die niet voorspelbaar is. En dat heeft enorm impact gehad voor mij. En dat was eigenlijk het moment dat ik besloot zelf in actie te komen.
1: Maar denk je dan ook eventjes bij jezelf van goh, ik ben hoogleraar, verantwoordelijke functie, moet ik dit even gaan overleggen met de universiteit?
0: Nee, dat eerste stukje wel. Ik ben een hoogleraar en ik heb een verantwoordelijke functie. En juist daarom vind ik dat je dat gewoon moet doen. En dan denk ik altijd, je kan beter je kan beter vergiffenis vragen dan toestemming vragen. Je moet het gewoon doen.
1: Ja. En waarom vind je dat je het moet doen? In je functie heb ik het over.
0: Ja,
1: privé,
0: ja,
1: snap ik het.
0: Nee, helder. De wetenschap is ontzettend duidelijk over het klimaatprobleem al decennia. En wat er op ons afkomt is van enorme proporties, enorme bedreiging voor de veiligheid en de stabiliteit van onze maatschappij. En de politiek doet verreweg onvoldoende, eigenlijk vrijwel niks. Jaar in jaar uit. En op het moment dat je als wetenschapper dat ziet, en je weet wat er gaat gebeuren en je komt dan niet in actie, ja, dan vind ik eigenlijk dat je faalt in je verantwoordelijkheid als wetenschapper.
1: Ja. Nou komt morgen de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen met een rapport over hoe wetenschappen zich moeten gaan gedragen. Waar ligt voor jou de grens eigenlijk? Hoe gedraag je je?
0: Je moet natuurlijk altijd vreedzaam. Dat is het allerbelangrijkste bij een demonstratie. En dan als het gaat om hoe verhoud je je tot je expertise. Daar zie ik eigenlijk voor mezelf vier verschillende niveaus waarop ik zeg maar kan handelen. Ik ben natuurlijk burger als allereerste, dat is allemaal. Vervolgens ben ik wetenschapper, dan ben ik beta-wetenschapper. En pas in laatste instantie ben ik kwantumfysicus. En als ik voor het klimaat beleid demonstreer, dan doe ik dat natuurlijk niet in mijn hoedanigheid als kwantumfysicus, maar juist wel in die twee tussenliggende lagen. Dus wetenschapper en beta-wetenschapper. En ik vind dat je juist in die lagen hebben wij een belangrijke boodschap te brengen. Als wetenschapper weet je hoe wetenschap werkt, hoe dat tot stand komt en hoe betrouwbaar dat is. En ook als beta-wetenschapper, met name aan de TU Delft, weet ik natuurlijk het een en ander over technologie.
1: Ja.
0: Wat de verschillende technologische toepassingen en oplossingen zijn. En hoe realistisch of niet.
1: Maar weet je ook genoeg van klimaatverandering dan?
0: Nou,
1: vind je dat helemaal niet belangrijk?
0: Nee, dat is zeker belangrijk, ontzettend belangrijk. Kijk, ik kan natuurlijk net als iedereen de IPCC-rapporten lezen. En ik denk dat ik ze met mijn achtergrond als natuurkundige ook nog wat beter kan begrijpen dan de meeste mensen. Of in ieder geval sneller tot me kan nemen. Daarnaast sta ik in contact met allerlei klimaatwetenschappers. Ik kom goed beslagen ten ijs. En op het moment dat het inhoudelijk lastig wordt, zeg ik heel eenvoudig, ja, luister naar de klimaatwetenschappers. Luister niet naar mij, luister naar de klimaatwetenschappers. En dat zeg ik als wetenschapper, omdat ik vind dat op het moment dat het over mijn vakgebied zou gaan, zouden zij ook naar mij wijzen. Ja.
1: Maar je kent misschien wel het fenomeen, je ziet het wel eens in talkshows, niet altijd hoor, dat er mensen zitten die naar iets wordt gevraagd waar ze helemaal geen expertise in hebben. Dat je denkt van, god, waarom wordt die vraag gesteld en waarom moet er antwoord op komen? Een zanger die antwoord moet geven op klimaatverandering.
0: Ja, goed.
1: Zeg niet dat je zingt hoor.
0: Nee. Nou, dat is het uiteindelijk. Kijk, zolang het maar duidelijk is voor de luisteraar of de lezer of met wie je te maken hebt in het publiek, wat je achtergrond is, dan is het volgens mij in orde. Dus ik zorg altijd, ik ga nooit zomaar spreken als professor Dr. Sander Otte. Ik zeg altijd, ik ben Sander Otte, hoogleraar kwantumfysica of hoogleraar technische natuurkunde. Ja. En dan is het duidelijk voor degene die luistert, wat is de achtergrond en hoe moet ik dat, wat er vervolgens gezegd wordt, hoe moet ik dat inschatten?
1: Ja, maar stel nou, je bent aan het werk en je staat in een collegezaal en er is de dag ervoor net iets gebeurd bij Extinction Rebellion. Het zit vol in je hoofd, bloed draait klok nog in het rond.
0: Ja.
1: En is dat ook een plek waar je het dan even over zal hebben? Heb je dat al gedaan?
0: Nee, ik vind de collegezaal, dat vind ik net nog een barrière die ik nog niet heb genomen. Want
1: dat klinkt alsof je hem wel wil nemen dan.
0: Nou ja, goed, kijk, het klimaatprobleem wordt alleen maar groter. En dus je verlegt steeds je grenzen. Maar op dit moment zeg ik nog bij de collegezaal, zeg ik, nou goed, ik doseer kwantumfysica of klassieke mechanica. Die studenten komen voor dat onderwerp. Dan vind ik dat niet het moment om ineens over te springen naar klimaatactivisme. Maar er zijn allerlei andere manieren waarop ik mijn studenten wel kan informeren. Ik schrijf columns voor Delta, dat is eigenlijk de universiteitskrant van de TU. En er zijn lunchlezingen, allerlei manieren. En dus ik wil wel dat mijn studenten weten dat ik dit doe.
1: Ja.
0: En dat ze weten wat er op het spel staat.
1: Ja.
0: Ja.
1: En Een politieman die demonstreert in een politiekostuum. Dat is ook een statement, hè? Kun je je voorstellen dat jij ook zoiets doet? Tijdens een demonstratie?
0: Ja, dus wij dragen symbolisch witte jassen als wetenschappers. Als wij
1: alsof je in een laboratorium werkt, zeg maar.
0: Ja, ja, nou draag ik voor mijn werk nooit een witte jas. Dus het is puur symbolisch, maar daar gaat het niet om. Dat is om ons te onderscheiden, om te laten zien... we zijn hier namens de wetenschap. We hebben ook een hele mooie banner waarop staat... The privilege to know, the duty to act. Hè. Dus eigenlijk, we hebben gewoon de plicht om te handelen. En dat is hoe ik me onderscheid. Ik ben nog niet zo ver gegaan dat ik ook in toga ga demonstreren.
1: Nee. Waarom ligt daar de scheidslijn nu?
0: Nou, dat vind ik ook weer... Die toga die staat natuurlijk echt voor een bepaalde autoriteit. En ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Mm-hmm. Maar ook daar sluit ik echt niet uit dat er een moment komt...
1: Maar wat ik nu allemaal zo hoor... Je bent hoogleraar, TU Delft. Je hebt statuur daarmee, dat kun je niet ontkennen. Mm-hmm. Loop je ergens tegen de grens op dat je verwacht dat op een gegeven moment de universiteit zegt van kerel, nu ga je echt een stap te ver? Heb je het al meegemaakt?
0: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee. Nee. En iedereen weet op de TU dat ik dit doe. En ik neem echt mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg altijd goed dat, wat ik net zei, dat mensen weten wie ik ben en met welke hoedanigheid ik daar sta. En op het moment dat ik serieuze klachten zou krijgen... dan zou ik eigenlijk de situatie omkeren en zeg ik... ja, maar hoor eens, waarom staan jullie er niet? Dit gebeurt toch? Gaan we nou ontkennen dat het probleem er is? En gaan we ontkennen dat het probleem zo groot is als dat het is? Dus ik ben daar niet zo bang voor, nee.
1: Nee. En als we het nu eens even omdraaien... dat er iemand, een collega van jou, is die zegt... joh, ik vind het allemaal maar geouwehoer van die klimaatverandering. Valt er wel mee. Het is nu alweer fris aan het worden. Niks aan de hand met die hitte. Ja. En die gaat in een andere demonstratie meelopen. Die is misschien voor de PVV of een andere partij. Meer aan de rechterkant. Hoe kijk je daar tegenaan? Want dat moet dan ook kunnen dus.
0: Nou nee, op het moment dat een wetenschapper dezelfde wetenschap gaat ondermijnen, dan moet dat niet kunnen.
1: Jij noemt het ondermijnen, maar voor hem is dat zijn mening, of voor haar?
0: Ja, maar dat gaat niet om een mening. Wetenschap is geen mening. Wetenschap is een feit. Of is gebaseerd op feiten.
1: Maar goed, hij baseert misschien die feiten op, zijn idee op de feiten zoals hij ze leest.
0: Ja, sorry, maar deze discussie zouden we eigenlijk al lang voorbij moeten zijn. Hè.
1: Dat is die niet.
0: Helaas niet. Maar dat is ook een van de problemen die we hebben in Nederland... met het behandelen van dit probleem, van dit onderwerp... is dat het steeds gepolitiseerd wordt en gedaan wordt... alsof het een mening en kwestie is, maar dat is helemaal niet het geval. Er is overduidelijk sprake van.
1: En je spreekt je ook uit tegen de plannen voor defensie, hè? Volgens mij.
0: Ja, klopt.
1: Wat is je grootste grief?
0: Nou, mijn zorg is een beetje dat de wetenschappers snel aan het militariseren vanwege Oekraïne. Er is een rapport geweest of een advies van de AWTI naar de regering dat het hele kennisecosysteem zou moeten gemobiliseerd worden voor defensie. Mijn zorg is dat de universiteit dan eigenlijk wordt meegetrokken in een verhaal. Alsof Rusland de grootste dreiging is die we hebben. Ja. Terwijl je juist als universiteit moet uitzoomen en moet kijken... Ja,
1: Delft tussen haakjes werkt mee aan...
0: Dat is al gaande.
1: Technisch gezien.
0: Ja, ja, en er is al een project gaande, ook grotendeels achter gesloten deuren... Ja. Waar ik me ergere zorgen om maak. Ja. En juist een belangrijk element van academische vrijheid is ook... dat een instituut moet niet een bepaalde zienswijze opgelegd kunnen krijgen. Ja. Dus ik vind dat meegaan in dat militaire verhaal... alsof Rusland de enige en grootste dreiging is... vind ik een zienswijze die dan wordt opgelegd.
1: Sander, vind je niet dat je gewoon professioneel actievoerder moet worden?
0: Nou, ik voer actie vanuit professionele achtergrond. Dus in zekere zin ben ik dat al. Ja, ja. Maar niet in de zin dat... Want dat wordt wel eens gedacht... dat actievoerders op wat voor manier daarvoor gecompenseerd worden. Maar dat is natuurlijk niet het geval.
1: Nee. Ja. Nou goed, ik wens je met je hoogleraarschap en je actievoeren succes. Ik dank je wel voor je komst, Sander Otte.
0: Hartelijk dank.
1: De Britse premier Andy Burnham beloofde gisteren een serieuze dialoog aan te willen gaan over een hechtere relatie met de Europese Unie. Staat het VK het begin van een return, het Verenigd Koninkrijk. Hè? Correspondent Fleur Launsbach, opeens gaat het weer over Brussel in het Verenigd Koninkrijk. Is het onderwerp weer een beetje terug op de politieke agenda?
2: Ja, de afgelopen dagen zeker, terwijl er ook heel lang niet over werd gesproken. Hè, want het heeft zoveel verdeeldheid gecreëerd in dit land. En politieke chaos en heel veel wisselende premiers. Veel schade aangericht, maar toen daarna was het eigenlijk een hele tijd stil. Het werd er echt niet over gesproken. En nu hebben we een nieuwe premier, Andy Burnham. En in zijn eerste partijtoespraak zei hij: we moeten gaan praten over dat het eigenlijk meer schade dan goed heeft gedaan, Brexit. En ja, hij is eigenlijk de afgelopen dagen niet uit de krantenkoppen te slaan met opmerkingen over Brexit. En wil praten over een lange termijn plan, een lange toekomst, zeg maar. Hoe gaan we samenwerken met de EU? Dus eigenlijk het belangrijkste punt wat er nu echt anders is, is dat het Verenigd Koninkrijk nu voor het eerst sinds dat het uit de Europese Unie stapte een premier heeft die, ja, die echt zegt: ik ga dit gesprek weer aan over Brexit. Hè. Is het mislukt? Kunnen we iets beter doen? Moeten we het misschien terugdraaien? En dat is voor het eerst.
1: Zeg, nou was er ook nog iets anders. In de afgelopen dagen werd er gesproken over een eventuele Russische inmenging bij de Brexit, bij het referendum in, was het 2016.
2: 16, ja.
1: Waarom komt dat nu opeens naar boven?
2: Ja, nou, dat verhaal van die Russische inmenging, dat is al heel lang iets wat gesuggereerd wordt, maar het is nooit bevestigd. En toen kwam Andy Burnham dit weekend op een podcast. Toen vloekte hij er opeens even uit van: ja, toen ik aantrad als premier in augustus, dus deze zomer, heb ik het meteen even gevraagd aan de inlichtingendiensten. Was er nou wel of niet Russische inmenging bij dat referendum? En hij zei dus: ja, ik kreeg het antwoord: ja, dat was er. Maar vervolgens werd er eigenlijk niet echt doorgevraagd: oké, maar op wat voor manier, op welke schaal, wat heeft dat dan precies betekend en waar is het bewijs? Dus eigenlijk bleef het daarbij hangen. Toen heeft vandaag het hoofd van MI5, dus dat is de Britse AIVD, mm-hmm, die heeft inderdaad gezegd: ja, ik bevestig dit, dat is inderdaad wat er is gebeurd, maar het heeft weinig invloed gehad. Dus het zou dan zijn gegaan om bijvoorbeeld trollen op social media of weet je, anti-EU communicatie vanuit Moskou of berichtgeving of nieuwsberichtgeving of zo. Dus het is niet echt hele grote schaal. En we weten eigenlijk ook wel dat Rusland wel in de afgelopen 10 jaar wel vaker probeert om verkiezingen in het Westen te beïnvloeden. Dus dat is op zich niet nieuw. Dus de vraag is dan: waarom brengt Burnham dit balletje nou nu aan het rollen? Nou ja, ik denk toch omdat hij dat Brexit-debat opnieuw wil openen. Dus als je gaat praten over of de Russen invloed hadden op de uitslag van het referendum, dan ga je natuurlijk eigenlijk ook meteen een beetje praten over hoe legitiem was dat referendum eigenlijk en zijn Britten eigenlijk misleid. En ja, weet je wel, het past een beetje bij het argument dat mensen eigenlijk niet heel goed wisten waar ze toen voor stemden. Dus ja, daar, dat gesprek zwengel je dan aan. Ja.
1: En er was een recente peiling. 59% van de Britten zegt: gaan we weer terug naar de Europese Unie?
2: Ja, dus Andy Burnham is ook zeker politiek heel slim. Want hij weet ook wel uit peilingen dat de meerderheid van de Britten inmiddels terug wil. Dat er eigenlijk geen politieke partij is op dit moment die daar echt voor pleit. Hè. Dus daar liggen ook gewoon kansen. Dus je kan eigenlijk gewoon extra stemmen winnen door dit gesprek weer aan te gaan. Dus hij is wat dat betreft natuurlijk politiek slim. Maar ja, ook economisch is het argument steeds sterker. We zien gewoon dat het schade heeft aangericht aan de Britse economie. Dat waarschijnlijk 4% kleiner is de Britse economie dan als het in de EU was gebleven. Dat blijkt ongeveer wel te kloppen met de verwachting en de voorspellingen. En ook strategisch is het natuurlijk een heel ander spel momenteel in de wereld, met een onberekenbare Amerika en een steeds agressiever Rusland, weet je. Dus het is natuurlijk ook strategisch handiger om dichter bij elkaar te kruipen.
1: En hoe wil Burnham dit aan gaan pakken dan?
2: Nou, het zal natuurlijk niet morgen geregeld zijn. Nee. Er zullen best wel wat obstakels zijn. Maar hij zet op dit moment in op twee stappen eigenlijk. Dat is wat we nu weten van het plan van Andy Burnham. Stap 1 is: hij wil, er komt een EU-top, een EU-UK-top. Dat is op 20 november in Brussel. Dat is een top waarop het gesprek geopend zal worden weer door hem. Hij wil daar de relatie met de EU verbeteren. Hij wil een aantal concrete dingen soort van afronden die al langer in de lucht hingen. Dus bijvoorbeeld het handel in voedsel makkelijker maken, minder controles, handelbarrières wegnemen, maar ook bijvoorbeeld afspraken over de, ja, dat heet het Youth Experience Scheme. Dus dat is dat jonge mensen tussen de 18 en 30 heen en weer kunnen reizen en kunnen studeren. Dus dat EU mensen uit de EU in in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren en andere kant op ook. Dat is iets wat al langer speelt. Maar goed, dat zijn allemaal kleinere deals, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En dan heb je de grotere stap, en dat is zeg maar de toekomst. En dat gaat over dat Burnham moet zich nu op dit moment nog houden aan die twee grenzen die zijn voorganger heeft gesteld. Dat is dus, we gaan niet terug in de interne markt of de douane-Unie. Maar hij zegt, ik wil wel praten over wat gaan we doen in de toekomst. Dus misschien bij de volgende verkiezingen in 2029... gaan we dan zeggen, we gaan wel een referendum inzetten. Gaan we dan de Britten wel weer die keuze voorleggen. Dus hij wil echt, zeg maar, vanaf de top op 20 november... daarna wil hij eigenlijk heel actief het gesprek blijven voeren. Waar gaan we naartoe in de toekomst?
1: Ja, en dan heeft hij ook nog eens Macron en Sanchez mee. Want die hebben heel enthousiast gereageerd. Zeggen, kom maar op.
2: Ja, dat was even de eerste reactie inderdaad. Ja. De Franse minister van Financiën, Lescure, zeg je dat volgens mij? Die zei, kom maar helemaal terug naar de EU. Volgens mij, oh ja, inderdaad, de Spaanse premier Sanchez, die zei, met open armen zullen we jullie ontvangen. Dus ja, je ziet al wel meteen wat enthousiasme. Maar het is natuurlijk, dat gaat natuurlijk nog helemaal niet over de details en wat zou het allemaal precies inhouden.
1: Nee, goed. En we praten ook alweer over 2029, dus 2-3 jaar verder. Ja, Macron en Sanchez zijn enthousiast, maar hij is natuurlijk er ook wel echt afhankelijk van hoe de EU reageert, de andere landen reageren en wat daar ook nog weer politiek gezien gebeurt in die landen.
2: Inderdaad, als er dan bijvoorbeeld een Nigel Farage weer aan de macht komt in het Verenigd Koninkrijk en die draait alles weer terug, dat alles dan voor niks zou zijn geweest, dat wil je natuurlijk niet hebben. Of aan de Europese zijde, als het niet meer Frankrijk niet meer het land van Macron is, maar van Le Pen, dan krijg je natuurlijk ook een hele andere houding naar het Europese project. Dus dat soort dingen zullen allemaal gaan meespelen in de toekomst. En dat is echt nog zeker niet beklonken allemaal hoe dat gaat lopen. Nee.
1: Fleur, ik heb een jaar of 8 meegemaakt dat Tim de Wit correspondent was. Daar heb ik zo'n beetje 8 jaar lang elke keer met hem over de Brexit moeten spreken. Dat hield me niet op. Ik ben wel heel bang dat ik nu Fleur Lounsbach aan de lijn krijg en 8 jaar over de return moet kletsen met jou.
2: Ik kan het niet garanderen dat het gaat gebeuren. ik denk dat dit gesprek toch altijd nog wel...
1: Dit is een voorzichtige start. We hebben nog 8 jaar te gaan, denk ik.
2: Ja.
1: Dankjewel, Fleur Lounsbach.

Thomas Nicholas met Lost Love. Het orgel van de Oude Kerk in Amsterdam is echt wereldberoemd. En zaterdag viert de kerk de 300ste verjaardag van het zogenoemde Vater Müller-orgel.

0: even om in de sfeer te komen, hè? Uit Bach's Concerto BWV 1054. De laatste 30 jaar wordt het orgel bespeeld door een huisorganist en die heet Matteo Imbruno. En Matteo is hier. Goedenavond, Matteo.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat ik nu hoor, is dit, ben jij dit ook?
1: Ja.
0: Ja?
1: Dat speel ik, ja.
0: Nou is dat toch ingewikkeld eigenlijk, het opnemen van zo'n orgel? Want het is zo'n gigantisch groot ding. En moet er dan bij al die pijpen een microfoontje zijn? Of is het meer... Is het gewoon de ruimte goed pakken?
1: Nee, het is de ruimte.
0: Ja.
1: En ik zou ook zeggen dat eigenlijk de ruimte... brengt de klank van het orgel op leven.
0: Ja. Ja. Ja, want als die ruimte slecht zou zijn, als het geen kerk zou zijn, maar een vierkante bak, dan klinkt het niet.
1: Nee, moet je echt een mooie akoestiek hebben en dan de klanken worden mooier en mooier. En de oude kerk heeft een prachtige akoestiek.
0: Ja.
1: We hebben een gewelf, die is in hout. Prachtig, is er nog een beschilderd, een hele hout hebben
0: ja,
1: we.
0: Ja.
1: Met de schilderwerk uit de 15e eeuw.
0: Ja.
1: En is helemaal originele nog. En de vloeren, de zerken, die liggen op zand. En,
0: die dat is ook weer goed voor het geluid.
1: Ja, dan absorbeert alle slechte frequenties die onze oren...
0: De zerken liggen op het zand, wat goed.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hey, en dit orgel, meet je een orgel ook een beetje af aan de hoeveelheid pijpen die je ziet? Kun je zeggen, het is een groot orgel of een klein orgel? Hoe werkt dat?
1: Nou, kijk, als je naar een orgel kijkt, dan als organist, ik weet precies hoeveel klavieren een orgel heeft.
0: Ja.
1: Dit orgel heeft volgens het spitsprincipe. Het is een schema die in Duitsland werd gebruikt om een orgel in elkaar te zetten. Dus ze hebben twee toren aan de zijkanten.
0: Ja.
1: Die zegt dat je hebt een pedaal dat met je voeten kan spelen.
0: Ja.
1: En dan heb je een groot
0: paar. Dat zijn de bassen.
1: Midden is het de hoofdorgel.
0: Ja.
1: En dan heb je een bovenwerk boven en druk positieve die hangt aan de achterkant. Dus je zit echt in vier verschillende korpen. Dan zit het orgel.
0: En dan heb je ook nog te maken. Je speelt met je voeten, met je handen. Dat weten mensen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de registers die je uit moet trekken.
1: Ja, kijk, het register bepaalt de verschillende klanken die een orgel heeft. En het orgel van de Oudkerk heeft 54 registers.
0: En is dat ook voorgeschreven door iemand als Bach? Welke registers je dan uit mag trekken?
1: Nee, Bach schrijft er niks.
0: Nee.
1: Laat het helemaal aan jou.
0: Oh ja? Dus dat is eigenlijk vrij naar je eigen oor.
1: Ja, kijk, je moet het toch proberen te begrijpen met die intuïtie. Wat voor een sfeer de componist creëren. Maar ja, heel vaak een orgel leent zich, een stuk leent zich zowel voor een zachte klanken dan voor een harde klanken. Dus het is hoe jij dat benadert. Dus heel vaak kun je heel veel kanten op. Ja.
0: Matteo Imbruno, en ik hoor de Italiaanse klank in je stem. Ben je in Italië geboren?
1: Ja.
0: Heb je daar al te maken gehad met orgels?
1: Ja, ik ben begonnen in Italië orgel te studeren. Wel met een Nederlander, Liuwe Tamminga. Die was organist in Bologna, San Petronio. Daar heb je een van de oudste orgels ter wereld, orgel uit 1422.
0: Is dat in de Duomo?
1: Ja.
0: Heb je daar gespeeld?
1: Daar kreeg ik les.
0: Madonna.
1: Ja, dus ik heb bij hem les gehad. Toen ik ben in Nederland op vakantie gekomen toen ik 24 jaar oud was. Ja. En dan ben ik hier gebleven.
0: En hoeveel hou je nou van dat Amsterdamse orgel? Als je daar 30 jaar hebt speelt, dan kom je daar binnen. Misschien soms alleen. Soms moet je met mensen zijn vaak misschien ook wel alleen om wat op te spelen. Wat doe je dan?
1: Nou, ik kom heel vaak alleen. Dus is morgens vroeg. En als de zon schijnt, is morgens om 7 uur in de zomer, heb je een prachtige licht die gaat rechtstreeks op de orgel schijnen. En ik bedoel, mijn kantoor is dan zo'n kerk. Het is echt fantastisch. En volgend jaar ben ik 30 jaar organist.
0: Ja.
1: Iedere keer is net alsof keer is.
0: Ja. En waar zit nu de specifieke klank van dit orgel? Dat je zegt, zodra ik daar aankom, dat speel, dan komt de glorie van het...
1: Het is heel bijzonder. Ja, kijk, sowieso is het gemaakt met een heel goed materiaal.
0: Ja.
1: En dat maakt heel veel uit.
0: Is dat staal of is dat koper? Wat is
1: je hebt bepaalde klanken, die zijn registers van bepaalde klank zijn mooier van hout. Anders zijn mooi van metaal. Maar bijvoorbeeld de frontenpijpen zijn meestal van tin, hoog gehalte 10, omdat die moeten glanzend zijn. En de binnenpijpen hebben heel veel lood in. Heel vaak 80% lood en 10% tin. En ja, dus ook de samenstelling van de verschillende soorten metalen, die maakt het klank.
0: En omdat je het al 30 jaar bestelt, ben ik ook nieuwsgierig of jij het ook kunt repareren als er iets niet goed is. Kun jij een pijper uithalen?
1: Nee. Nee,
0: dat
1: ik kan
0: niet,
1: wel een kleine mechanische reparatie kan ik wel doen. Zo van af en toe de toetsen zijn, zitten te laag, ik moet bijstellen en zo. Maar nee, je kan niet een pijp repareren en zo'n belangrijk instrument.
0: Nou, als je 30 jaar speelt, hè, wij worden ook ouder. Merk je dat er iets verandert aan het orgel in die 30 jaar tijd? Is het rijper geworden?
1: Nou kijk, ik ben organist geworden toen het orgel moest gerestaureerd worden. Dus het is heel lang geduurd. Totdat in 2019 werd gerestaureerd. De nu torkel is in een perfecte staat, laat maar zo zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik heb het wel meegemaakt. Dat was echt een oude man die moest geopereerd worden. Ja.
0: Een oude man die moest... hij was zwaar ademig, hij ademde moeilijk. Hij
1: ademde tekort, ja.
0: Zijn hart niet helemaal in de orde.
1: Ja.
0: En er is een bypassje gepleegd.
1: Nee, niet zoveel, want het orgel is uniek in de wereld, omdat alle pijpen zijn oud. Dus we missen geen één pijp.
0: Ja. Wat zaterdag is dus de verjaardag van het orgel. Hoe gaat het gevierd worden?
1: Ja, nou, er is een stichting in Nederland, die heet Vox Humana. Die organiseert in de grote, belangrijke kerken van Nederland een marathon ieder jaar. Dus dit jaar doet de stichting de Oude Kerk aan werken met Vox Humana. Hebben we georganiseerd een marathon.
0: Ja.
1: En met nationale en internationale organisten. Het programma is heel afwisselend, dus ik ga beginnen. En ik begin met oude muziek. Onze grote componist Jan-Pieter Soswelling, die organist van de Oude Kerk was in de 16e eeuw. Zal ik een stuk van hem spelen. En dan gaan we naar de romantieke periode en de hedendaagse muziek. We eindigen de avond met een organist uit Zweden die in Parijs woont. Die heet Ampus Lindwall. En die gaat twee stukken in première brengen. En is een organist, componist, improvisator die zich bezighoudt met nieuwe klanken. Dus hij gaat
0: maar er komen dus mensen van buiten naar dit orgel toe. Wat, is het zo'n bijzonder orgel dan? Is het ook in het buitenland een orgel waarvan mensen zeggen, goh, dat wil ik graag eens een keer zien of graag een keer bespelen?
1: We krijgen minstens 200 aanvragen per jaar om het orgel te willen bespelen. Komen de orgelexcursies uit de hele wereld. Is echt een hele beroemd orgel.
0: En wanneer mag je dan wel en wanneer mag je dan niet? Hè? Wie bepaalt dat? Is dat Matteo Imbruno?
1: Ja, ik samen met de directie. En, kijk,
0: nee, Matteo, ik zie aan jouw gezicht dat jij het bepaalt.
1: Dan vragen zijn enorm. Dus we kunnen niet iedereen blij maken. Omdat de kerk is ook een museum. Dus er zijn installaties met beelden, met geluid. Dus er kan niet orgelen altijd bespeeld worden. Mm-hmm. Dus dat doen we 's avonds na 6 uur. Dan hebben we altijd gasten ook.
0: Maar Matteo, als jij nu... Jij komt uit Italië, je hebt orgels gerestaureerd. Je komt in Bologna, je hebt het in de Duomo daar opgespeeld op orgel, nu in Nederland op dit orgel. Je hebt die traditie meegekregen, zit in je vingers, in je voeten en in je hoofd en in je hart. Maar nu is er een wereld ontstaan waarbij je zulke kleine toetsenbordjes hebt. Je drukt op een knopje orgel en het klinkt perfect als het nieuwe kerkorgel in Amsterdam. Wat vind je daarvan?
1: Het is heel bijzonder. Kijk, voor mij het orgel is een orkestra, een compleet orkestra. Dus ja, viool is een prachtig instrument, maar je moet met anderen samen doen. Dus ik kan zo'n Bach concerto spelen met mij in één.
0: Maar snap je wat ik bedoel? Dat tegenwoordig de techniek zo is, je drukt op een knopje en het klinkt als het nieuwe kerkorgel, terwijl het gewoon ingeblikt is.
1: Dat snap ik niet, deze vraag.
0: Nou ja, je hebt toetsenborden.
1: Ja?
0: Die als je op knopje drukt orgel, dan klinkt het als een goed orgel.
1: Ja, ja, ja.
0: Een Hammond-orgel, of weet ik wat, een piano.
1: Kijk, ze hebben van alles gedaan om die klanken te kopiëren. Dus er zijn programma's nu die nemen op een pijpen per pijpen.
0: Ja.
1: Dus het precies klinkt prachtig, maar de waarheid is altijd de waarheid. Dus dat is niet na te doen. Omdat, terwijl dat je meer register bij elkaar trekt, gaat ook ten koste van de wind. Dus de wind gaat anders bewegen. En met de opname dat de wind gaat niet bewegen.
0: Oké, ja. Dat is bewegen van wind en dat gebeurt met zo'n apparaat. Ja. Zo'n Noord heet dat bijvoorbeeld, zo'n apparaatje. Dat zie je tegenwoordig veel op tv. Nee, dat haalt het niet.
1: Is het net als je speelt een elektronische piano, is hetzelfde.
0: Ik dacht wel dat je dit zou antwoorden. Je bent te verliefd op het mooie orgel wat in de Oude Kerk in Amsterdam staat. Ik wens je veel plezier met dat grote feest op zaterdag. Dit was Matteo en Bruno. Dit was ook het Oog Morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
3: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel, ja, bijvoorbeeld.
2: En schrijver Massie Houtak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
4: Het is een uitlaatklep.
2: En nu is ook zijn debuutroman Voor Isa verschenen.
4: Ik was al heel jong heel serieus.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
5: NPO Radio 1.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was.
1: Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot.
0: Zo die...
1: Ja, zonder meer.
0: Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt.
1: Ja, het is onvoorstelbaar.
2: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
3: In de lucht houden van de Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. 10 man crew. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16-piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders.
2: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go home. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.

0: speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort. Maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is
3: Radio West. I miss knowing what you're thinking.